0: Q Maximum Summer Q Music.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, heeft niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar, het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Een zeer goedemorgen. Het is 6 uur nieuws. Krijg je van Delphine.
1: Goedemorgen. Opgelet als je over de E19 moet, want daar starten vandaag wegenwerken die tot eind september zullen duren. Er worden zware verkeershinders verwacht op het knooppunt van Machelen. Daar moet je over twee rijstroken omdat het wegdek vernieuwd wordt. En ook op de E19 in Rumst wordt er gewerkt aan het wegdek in de richting van Brussel. De afrit Rumst en de oprit naar Brussel en Mechelen zijn daar afgesloten. De brand die gisteren namiddag ontstond in Zuidoost-Frankrijk heeft al 153 hectare natuur vernield. Dat meldt de brandweer. Die brand ontstond in het departement Lozère, wellicht door een brandende auto. 270 brandweermensen proberen de brand te blussen met 6 blusvliegtuigen. Een 20-tal gezinnen werden daar al geëvacueerd. En in ons voetbal heeft Antwerp zijn eerste competitiewedstrijd gewonnen. Het versloeg promovendus SK Beveren met 2-1, dankzij 2 doelpunten in de laatste 10 minuten. En ook Anderlecht miste zijn competitiestart niet. Dat versloeg La Louvière met 2-1 na een doelpunt in de slotminuut. Anderlecht-speler Ali Mamar.
2: We zijn blij met de overwinning. Het zijn belangrijke overwinningen voor ons. Thuis moet je altijd winnen. En voilà, het was moeilijk een beetje om tegen La Louvière te spelen. Laag blok, moeilijk om die spaties te vinden. Maar mooie reactie getoond in de tweede helft.
1: Vandaag eerst zonnig, later meer wolken, maar wel warm, tot 30 graden. En morgen wordt het zonnig en ook 30 graden. En ook woensdag en de dagen daarna blijft het een warm zomerweer.
0: Er staan geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Maar heel veel werkzaamheden dus op de E19 vandaag. Daar moet je keihard rekening mee houden als je daar langs moet.
3: Music. Robbe Petitjean.
0: Het weekend zit erop en maandag is terug hier. Dit weekend nog op het strand van Zeebrugge. David Guetta, die hoor je straks bij Q na Miles Smith.

0: David Guetta en Jennifer Lopez en Save Me Tonight. En David Guetta die stond zaterdag trouwens nog in Zeebrugge op het strand met zijn Monolith Show. Het was blijkbaar echt een visueel spektakel. Podium van 48 meter lang, 17 meter hoog zijn ze waarschijnlijk nog altijd aan het afbreken daar. Misschien was jij erbij, hè? Laat dan even weten hoe het was en hoe jouw weekend was in 3 woorden.
1: Het is maandag 10 augustus.
0: Want ja, nu is het maandag. Het weekend zit erop, maar hoe was het bij jou in 3 woorden? Bij mij heel simpel. Rusten, chillen en dampen. Want dat moest ik doen, hè, voor de stem. Mijn stem die was op maandag, of afgelopen vrijdag, volledig weg. Gelukkig was er QDJ Doreen die toen geholpen heeft en even overgenomen heeft.
2: Hallo.
3: Het was gisteren al een beetje te merken, maar gaat het al beter?
0: Nee.
3: Nee, hè?
0: Nee, maar ik zit hier om jou aan te moedigen. Ik vind het pijnlijk om terug te horen. Het is precies alsof ik aan het sterven was in de studio. Oh, voor Fabio en Nicole, twee doodgewone Fransen die gingen trouwen op Madeira, was het ook een beetje een gek weekend. Want duizenden fans van Ronaldo die stonden zaterdagmiddag klaar om hun voetbalheld te zien trouwen met zijn Georgina. Logisch, hè, want vorige week werd een hele week volop gespeculeerd over de trouw van het jaar. Dat zou daar dan gebeuren in een 5-sterhotel op Madeira. Al die fans daar die stonden daar klaar, maar geen enkel spoor van Ronaldo en Georgina op zaterdag. Want het waren Fabio en Nicole die de kathedraal buiten kwamen wandelen. Een koude douche voor de fans. Ronaldo zelf die kon er wel op Instagram keihard mee lachen. Pommelien Thijs die heeft dit weekend de hartjes veroverd over de

Imagine Dragons en Thunder. Jouw weekend in drie woorden voor Dennis uit Antwerpen is heel simpel. Feesten, Pride, doodsmoe. Ga maar slapen, Dennis. Lode uit Bouwel die zegt bouwen, knutselen, barbecue. Stefanie uit Ongeren die houdt het op chill, trouwfeest, uitslapen. Is dit uitslapen, Stefanie? Het is bijna 6:15, dat is toch niet uitslapen. En Jan uit Haarbeek die zegt Oostende voetbalfamilie bijeenkomst. Begin de dag graag met een rewind, een rewindje in de geschiedenis. Van deze maandag 10 augustus. We beginnen met 10 augustus 1997. Dat is de dag waarop Kylie Jenner geboren wordt. De jongste van dat fameuze realityprogramma Keeping Up with the Kardashians. De jongste Kardashian, Kylie Jenner. Ook op 10 augustus in de geschiedenis klimt James Blunt naar nummerke 1 in alle hitlijsten met het prachtige... You're beautiful. Maar de vraag is, wanneer was dat? Beautiful. Was You're Beautiful? Was dat vroeger of later dan de geboorte van Kylie Jenner in 1997? Wat schonen we dit? Laat maar weten. Vroeger of later dan 1997? Dit is Lost Frequencies.

0: gisteren mee de Locust feest afgesloten. Lost Frequencies. Zometeen dus een man met een boodschap aan jou. Ja, beautiful.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we promo koken.
2: Ik heb zin in een fruitsla.
1: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
2: Amai, ik sla direct met een slag.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Shh, luister. Hoi, kom op! De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot... Het seizoen is begonnen.
4: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bosch, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Knaldi.
6: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
7: Oh, mijn zalige patai hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
8: Wat? 150 baht?
7: Schatje, dat is €4.
8: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
7: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
9: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1,500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.

0: 20 over 6 gepasseerd. I will never be with you. James Blunt en You're Beautiful.
1: Dag op dag.
0: Robin uit Herent, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Trouwe.
0: Goedemorgen, hoe was jouw weekend in drie woorden?
2: Mijn woorden. Thuis. Ik heb eens een heel weekend thuis geweest. Het was rustig.
0: Ja?
2: En ik heb in het zwembad gezeten.
0: Oké, dus voor jou is thuis, zwembad en rust.
2: Rust?
0: Wacht, heb jij thuis een zwembad? Is dat de...
2: Ik heb thuis een zwembad.
0: Ah, heerlijk, hoe goed is dat? Zit je daar dan niet elke dag in?
2: Ik ben vrachtwagenchauffeur, ik ben door de week weg. Maar als ik in het weekend thuis ben, dan zit ik daar graag in. En maar, de kinderen vinden dat super.
0: Nou, dat kan ik me inbeelden. Kan je er baantjes in trekken? Kan je heen en weer gaan?
2: Ja, het heeft toch wel alle lengte.
0: Oké. Een zwembad met een serieuze lengte. Je mag je adres doorsturen, Robin. Dan kom ik straks ook af. Het gaat een hele week heel warm worden. Ik denk dat je daar gaat genieten, toch?
2: Ja.
0: Robin. Je speelt mee met dag op dag. Je krijgt zometeen een aantal gebeurtenissen die op deze dag in de geschiedenis gebeurd zijn. Jij moet hier zo wat ranken op de timeline. Want dag op dag op 10 augustus 1997 in de geschiedenis is de geboorte van Kylie Jenner, de jongste uit het huishouden van de Kardashians. Heb je daar ooit naar gekeken, naar die reality reeks?
2: Nee.
0: Ik ook eigenlijk niet. Ik ken ze allemaal. Hè. Je kent ze wel, hè. Zo Kim Kardashian en die ken je allemaal, hè, toch?
2: Vaag.
0: Goed, dan wordt dit een pure gok voor jou. Want ook op 10 augustus in de geschiedenis, hè, James Blunt, die je daarnet hoorde, die pakt met You're Beautiful een nummer 1 in de hitlijsten. Was dat nu vroeger of later dan de geboorte van Kylie Jenner?
2: Later.
0: Dat is juist, want zij is dus geboren op 10 augustus 1997 en You're Beautiful komt uit 2005. Dan gaan we naar je tweede opgave. Dag op dag op 10 augustus brengt ook Katy Perry een knaller van een nummer uit, namelijk Roar. I got the eye of the tiger. Was Roar vroeger of later dan James Blunt zijn wereldwijde nummer 1 hit You're Beautiful uit 2005?
2: Vroeger.
0: Dat is later. Katie liet nog even wachten op haar hit. Roar komt uit 2013. Nog eentje. Je kan hier toch nog een schone 2 op 3 scoren. Dag op dag, op 10 augustus, wordt de Spaanse acteur Antonio Banderas geboren. Die ken je misschien wel beter als de stem achter de glazen kat. Heeft ook nog Zorro gespeeld. Maar was zijn geboorte vroeger of later dan de Roar van Katy Perry?
2: Vroeger.
0: En dat is helemaal juist, mijn beste Robin. 1960. Antonio Banderas, die wordt vandaag 66. Ik wens je nog een hele fijne dag. En heel veel plezier straks in het zwembad, hè?
2: Ja, ook.
0: Tot z'n biet, hè?
2: Tot z'n biet, hè?
0: Dank je.
1: Dit is deze week

0: Damiano David en The First Time. Het is bijna 1 over half 7. Delphine, er worden lange files verwacht op de E19, hè?
1: Ja, vanaf vandaag inderdaad. Een kleine 2 maanden lang zelfs. Want er starten dus vandaag wegenwerken op die E19 die tot eind september zullen duren. Het wegdek wordt daar volledig weggehaald en vernieuwd op het knooppunt van Machelen. Als je vanuit Antwerpen naar de Brusselse binnenring wil richting Zaventem, dan moet je daar over 2 rijstroken. En dat kan dus voor lange files zorgen. Vanaf vanmorgen de ochtendspits, je kan dus best een andere weg kiezen daar. En onze oceanen dan, die waren nog nooit zo warm als nu. Juli was voor de oceanen de warmste julimaand ooit. Gemiddeld was het zeeoppervlak daarnet geen 21 graden en daarmee sneuvelt het record uit 2023. De Europese klimaatdienst Copernicus heeft dat berekend. Het komt onder meer door het weerfenomeen El Niño dat om de paar jaar voorkomt en dat ook de komende jaren nog zal zorgen dat het zeewater blijft opwarmen. Ook onze Noordzee is trouwens extreem warm. Gemiddeld nu 19,9 graden. Daar heerst volgens zee-expert al 188 dagen een marine hittegolf. En die hittegolf zien we ook aan land met 30 graden vandaag, eerst veel zon en later iets meer wolken.
0: Kans dus op heel veel files op de E19, maar momenteel staat er 1 file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En dat is op de A12 richting Brussel, tussen Londerzeel en Wolvertem 9 minuten. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
2: Dorothee's Doordenker.
3: Een oude jeans herinnert zich meer avonturen dan een nieuw pak.

0: ook weer zoiets typisch Belgisch. Hè. Er wordt heel veel file verwacht op de E19, hè, de snelweg van Antwerpen naar Brussel en omgekeerd. En waar staat er dan die ochtendfile? Op die andere weg, de A12. Dit is toch een beetje een belangrijk moment. Hè. Het is 6:55. Nog maar 3 weken om van de Big Five van de zomer echt de ultieme lijst met 5 beste zomernummers ooit te maken. Want elke ochtend kies jij welk lied er wordt toegevoegd aan de lijst en welk lied er onverbiddelijk uitvliegt. Want er zijn maar 5 plekken, hè. Eind augustus is het dan definitief. Dan weten we wat de 5 beste zomerplaten ever zijn. Wat zit er nu in de lijst? Wel, bijvoorbeeld... De Danza Kuduro. Freed from Desire. De Ketchup Song. Laat de zon in je hart van Willy Sommers, het is echt waar. En ook... Jerusalem. Zometeen kan jij de Big Five weer door elkaar schudden met jouw favoriete zomerse plaat ever. Laat maar weten.
1: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes.
1: Esso, omdat elke rit telt.
3: En Colruy trakteert. Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
4: Voorwaarden op colruy.be.
5: 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november in de Afwasdome in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond. Vol iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Willy Sommers, Leopold Rie, Toe Fabiola, Lux Deno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november, Afwasdome Antwerpen. Tickets 10 om te zien live.be.

Afrojack en Never Forget You. 20 voor 7 al. Fijne suggesties voor de Big Five binnengekomen. Maar de Black Eyed Peas, die wordt zometeen toegevoegd na Somber.

0: Summer and My Body Isn't Ready. En volgens mij gaan heel veel mensen dat gevoel hebben op Pukkelpop. My Body Isn't Ready. En dan flauw vallen wanneer ze Summer zien.
1: De Big Five van de zomer.
0: Het is bijna 7:15. En Daria uit Tieltwingen, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Robert.
0: Goedemorgen, lekker vrolijk al. Ben je net wakker of al even?
2: Nee, ik ben net klaar met de nachtjes.
0: Ah ja, dan ben je al even wakker, Daria.
2: Ja, inderdaad.
0: Oké, wat doe je dan in nachtshift systeem?
2: Ik werk op de Toyota als reach-truck chauffeur. Voor zo ja, eigenlijk orders samen te stellen.
0: Ja, dus jij rijdt rond met een soort wagen?
2: Machine eigenlijk.
0: Oké, met een machine. En dan moet jij, ja, bij Toyota, dus het is echt auto's maken.
2: Ja, nee, niet echt auto's maken. Ah. Ik sta eens op een afdeling met zware trekhaken, velgen, echt panelen van de deuren, de zijkanten. Echt de grotere stukken van de auto en die worden dan besteld door garages.
0: Ja.
2: Oké,
0: stel, ik rijd met mijn Toyota tegen een andere auto en mijn deur is helemaal kapot. Dan kan ik bij jou een deur bestellen. Dan zorg jij ervoor dat die uiteindelijk via de garage dan terug op mijn auto belandt, zoiets.
2: Ja, technisch gezien via de garage zorg ik daar wel voor, ja.
0: Oké. Jouw weekend in 3 woorden, Daria, ja, wat was het voor jou?
2: Laat, levendig en eten.
0: Oké, levendig, dat moet je verkaderen.
2: Het was heel druk en zo met mijn werk en we hebben heel veel afgesproken met vrienden die ook aan het verhuizen zijn, maar dat was ook superleuk natuurlijk. En overal was de familie er ook bij, we zijn ook overal in Schanningen. Dus ja, het was wel fijn eigenlijk en een zoontje was er ook bij, dus dat was altijd levendig.
0: Het zou wel zijn, fijn weekend gehad. Daria, welke ultieme zomerschijf moet volgens jou worden toegevoegd aan onze Big Five? Wat ontbreekt er nog?
2: Black Eyed Peas, I Got a Feeling.
0: Oké, dus ben je nu aan het meezingen?
2: Ja,
0: ah, zalig. Was het de... ik kan het even niet, maar welk stukje was je aan het meezingen? De hoge woehoe?
2: Gewoon de woehoe.
0: Doe nog eens.
2: Woehoe.
0: Heerlijk. Wat een... Kijk, ik wou vragen waarom dat nummer, maar het is duidelijk, je bent er helemaal wild van.
2: Ja, echt helemaal.
0: Okay, dat verdien jij het om dat in de lijst te zetten. Ik ga even wel overlopen, want er moet ook iets uit. Hè. Wat momenteel in de Big Five zit is... De Danza Kuduro, die zit er al 2 weken in. Al 1 week zit de Ketchup Song in de lijst. Het vrolijke Late Zon in Je Hart van Willy Sommers zit al 5 dagen in de lijst. Jerusalem al 4 dagen en... Freeze from Desire, oh god, nog maar 3 dagen. Welke plaat haal jij eruit om te vervangen door Woohoo, I Got a Feeling?
2: Ik ga Jeruzalem al eruit halen.
0: Oké, en waarom die?
2: Ik ben het echt gewoon beu gehoord met de COVID.
0: Ja,
2: echt waar.
0: Ja. Te veel dansjes opgedaan. Fini, gedaan ermee.
2: Gedaan ermee, weg ermee.
0: Daria, je steekt er ook een veel betere plaat voor in ruil, dus bedankt daarvoor. I Got a Feeling van de Black Eyed Peas. Met die heerlijke woehoe, kan je hem nog 1 keer doen? Want we worden er vrolijk van.
2: Woehoe!

Maxim. En hoe dan ook, als je thuis een Sunset-concert volledig wil herbeleven, kan je bekijken op VTM Go. En dit is Zara Larsson. Onverwacht terug een hit geworden, dankzij TikTok.

0: Richard.
1: Vooruitblikken op de crazy week, want er is niet enkel de eclipse. Deze week ook aan de lucht mega veel vallende sterren.
2: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
3: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
4: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
5: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
3: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
4: Dan kon je spel te horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
3: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
6: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
1: Goedemorgen, 1 over 7 nieuws krijg je van Delphine.
7: Goedemorgen. Onze oceanen waren nog nooit zo warm als nu. In juli bedroeg de oppervlaktetemperatuur net geen 21 graden, een record in juli. Dat heeft de Europese klimaatdienst Copernicus berekend. En dat heeft een grote impact, zegt weerman David Denau van het KMI.
8: Dat zorgt dus voor meer verdamping van zeewater, meer wolkenvorming, vooral wanneer dat de bovenlucht begint af te koelen in de loop van de herfst en de winter. En dat betekent dus ook een grotere kans op zwaardere buien nabij kusten in Europa, de Middellandse zeekusten, die kennen dat al. Denk aan Valencia, maar ook bij ons.
7: Want ook in onze Noordzee is al 188 dagen een marine hittegolf bezig. Het water is net geen 20 graden. Er wordt veel hinder verwacht op de E19. Daar starten vandaag wegenwerken die tot eind september zullen duren. Het wegdek wordt vernieuwd op het knooppunt van Machelen. Als je vanuit Antwerpen naar de Brusselse binnenring wil richting Zaventem, dan moet je daar over twee rijstroken. En nog op de E19 wordt er ook in Rumst gewerkt aan het wegdek in de richting van Brussel. De afrit Rumst en de oprit naar Brussel en Mechelen zijn afgesloten. In Ceuta, het Spaanse deel van Marokko, hebben zeker 5000 mensen gisteravond geprotesteerd. Ze eisen strengere grenscontroles en meer hulp van Spanje. Want eind vorige maand kwamen in Ceuta tienduizenden migranten aan vanuit Marokko. De meeste zijn intussen teruggekeerd, maar er zitten nog altijd duizenden mensen vast in Ceuta. De bosbrand die gisteren ontstond in Zuidoost-Frankrijk heeft al 153 hectare natuur vernield daar. Het vuur brak wellicht uit door een brandende auto. 270 brandweermensen proberen de brand te blussen met ook 6 blusvliegtuigen. In Canada is dan weer een vrouw van 80 om het leven gekomen bij de bosbranden daar. Die hebben intussen al duizenden hectare natuur verwoest in het zuidwesten van het land. 20.000 mensen in de provincie British Columbia zijn al geëvacueerd. In ons voetbal heeft Antwerp zijn eerste competitiewedstrijd kunnen winnen. Het versloeg promovendus SK Beveren op de valreep met 2-1. En ook Anderlecht won zijn competitie starten. Dat versloeg La Louvière met 2-1 na een doelpunt in de slotminuut. De Anderlecht-speler Ali Mamar.
9: We zijn blij met de overwinning. Het zijn belangrijke overwinningen voor ons. Thuis moet je altijd winnen. En voilà, het was moeilijk een beetje om tegen La Louvière te spelen. Laag blok. Moeilijk om die spaties te vinden. Maar mooie reactie getoond in de tweede helft.
7: En op de Lokerse feesten was het een recordeditie dit jaar. Gisteravond is het festival afgesloten. Ze lokte 135.000 bezoekers, meer dan ooit. Onder meer Lost Frequencies en Netsky sloten het festival af. Het duurde 10 dagen met op het podium onder meer Diana Ross, Lenny Kravitz, Editors en Oscar and the Wolf. Vandaag eerst zon, later iets meer wolken, maar wel warm tot 30 graden. En morgen wordt het dan zonnig en ook 30 graden. En ook woensdag en de dagen daarna blijft het warm zomerweer.
1: Er staan twee files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file. En die vind je op de E17 richting Gent. Tussen Beervelde en Gentbrugge 19 minuten aanschuiven. Richting Brussel een kwartier erbij op de E19 tussen Zemst en Machelen. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
0: Music. Robbe Petitjean.
1: Toch nog even terug naar de Pride dit weekend. Voor alle queens en kings out there. Eva Max en haar fantastische anthem.

Geen brilletje nodig. Het zijn gouden tijden voor de sterrenwachten trouwens, want die hebben nog nooit zo vaak in de krant gestaan of zijn nog nooit zo vaak in het nieuws gekomen, denk ik. Ik lees in de krant vanochtend dan ook volkssterrenwacht Mira, die ook nog even mogen uitleggen wat die sterrenregen nu juist is. Blijkbaar zitten we woensdag pal in de piek van de zogenaamde Perseïden en dat is de bekendste en meest spectaculaire meteorenzwerm van het jaar. Gratis show aan de hemel, dus als je tijd hebt, zeker even naar omhoog kijken woensdagavond. Total Eclipse of the Heart kan je gebruiken als soundtrack voor bij de eclipse. En dan zou ik een plaatje van meteoor opzetten tijdens de meteoorregen. Nu Bruce Springsteen. Ballen.

Oh, daar ging Bruce Springsteen plots. Kleine tip nog binnengekregen via de Q-app. Er is iemand die laat weten dat in het Maz in Antwerpen vandaag nog 5000 brilletjes verkocht zouden worden. Dat de shop speciaal open is. En bij deze zijn die ook de deur uit. Dankjewel voor de tip, Rudy.

0: another M54 Ultra. Talk to you. Ik was dit weekend gezellig op bezoek bij ons mama. Dat is altijd leuk, hè. Je kent dat. Mama maakt dan eten. Dan moet jij daar helemaal niet mee aan denken. Zalig gewoon. En we zitten buiten. S'avonds nog. En op een bepaald moment zegt ons mama het meest moederlijke ding ever. Ze zegt namelijk... Het gaat gebied wel wat fris worden, heb ik gezien. Doe uw sweater aan. Sweater. Niet sweater, zoals je dat dus moet uitspreken. Niet pul, dat had ze ook kunnen zeggen. Nee, nee, sweater. En dat is echt zoiets typisch. Enkel moeders zeggen sweater. Ze heeft nog zo woorden, hoor. Tegen spaghetti zegt ze spaghetti. Ze zegt ook pizzeria tegen pizzeria. Dat is allemaal van die dingen waarvan ik denk, dat is toch echt iets van de moeders. Heeft jouw mama ook zo'n dingen die ze fout uitspreekt? Mag je altijd laten weten. Zeer benieuwd. En doe je sweater maar uit, want het wordt warm.
1: New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
2: Ah, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, nee, nee, niet doen, niet doen. Nee, hé, de secondata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Nou, oh, top, hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
4: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
5: Oh, zo kan ik extra veel, extra lekkers koken.
4: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Zoals nu bij Lidl, 40% korting op watermeloen XXL. Dat is maar 8,99 euro per stuk. Lidl, dat kan tellen.
6: Quizzers opgelet, want vanavond start bij VTM. Ik weet er alles van. En bij VTM 2 is er een zwaar intern onderzoek naar een traumatische schietpartij in Wiltrent. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: Yesterday, Today, Tomorrow. Het is een lieve jongen die hem bergen. Die gaat waarschijnlijk nog vaak boterhammetjes bij de mama eten. En terecht ook, ik ben dit weekend ook gaan eten bij ons moeder, wanneer die plots zei, doe uw sweater aan, want het gaat fris worden. Sweater in plaats van sweater, blijkbaar heel herkenbaar, want Einilde uit Maasmechelen zegt, oei, ben denk ik ook een mama, want ik zeg ook sweater tegen een sweater. Febe uit Mechelen die stuurt, mijn mama zegt parmesan tegen parmezaanse kaas. Gael uit Kluizen die zegt, mijn papa zegt shotscreen. Als hij een screenshot bedoelt op zijn telefoon, altijd. En Lin uit Scheldebeke die zegt, akunt. Mijn mama zegt account in plaats van account. Een account op Facebook bijvoorbeeld, dan zegt hij mijn account is gehackt. Ben, die heeft ook nog een leuke.
1: Mijn mama zaliger, die zei altijd champies in plaats van scampies.
0: Champies, oh, schattig. Glenn uit Essen, hallo.
2: Hallo.
0: Wat zegt jouw mama of wat zeggen jouw ouders?
2: Mijn ouders zeggen een discjockey tegen een DJ.
0: Maar dat is in principe wel nog redelijk juist, want dat is voluit het woord. Maar het is natuurlijk wel de minst hippe manier ooit om DJ te zeggen.
2: Zoiets, ja. Ja, ik zou er gelijk mee stoppen.
0: Ja. Draai jij, Glenn?
2: Vroeger.
0: Ja. En dan zeiden ze altijd, onze Glenn, dat is een discjockey.
2: Dat is een discjockey.
0: Oh, en wat voelde je dan? Wat ging er door je lijf?
2: Plaatsvervangende schaamte.
0: Ja, dan kan je toch door de vloer zakken.
2: Een beetje wel.
0: Zijn ze ooit komen kijken als je aan het draaien was?
2: Nee, dat hoefde niet.
0: Oh, ga je met die mensen. Goed, Glenn uit Essen, mag ik jou nog een fantastische dag wensen?
2: Hetzelfde voor jullie.
0: En ik ben ook een beetje een discjockey. Dus bij deze zet ik nog een goede plaat op.
2: Voilà.
0: Voilà, Glenn zal leuk zijn. Dit is Alesso.

0: LSO en Nate Smith. De papa van Evie uit Gent. Die zegt blijkbaar Colruyt in plaats van Colruyt. Dat is ook nog een classic. Hannelore uit Heren, zoals hij zegt. Mijn oma zegt altijd Wazen in plaats van Waze. Ik vind dat al zot dat hij Waze gebruikt en kent Hannelore. En Lise zegt, onze oma die zegt altijd AI in plaats van AI. Maar dat vind ik nog logisch. Dat is voor die mensen toch allemaal mega verwarrend. Dat er plots zoiets is als AI. Ik zou dat ook AI noemen. Het is 19:30. Delphine, de zee was nog nooit zo warm als nu.
1: Nee, onze Noordzee is gemiddeld 19,9 graden nu. Maar vooral de voorbije maand juli braken de oceanen records. Daar werd de hoogste temperatuur ooit gemeten aan het zeewateroppervlak in juli. 20,96 graden Celsius. En daarmee sneuvelt het vorige record voor juli van in 2023. En dat heeft natuurlijk gevolgen. Meer hevige regen bijvoorbeeld, doordat er makkelijker en meer water verdampt door dat warme water. Maar ook sommige zeedieren en zeeplanten overleven niet in zo'n warm weer en zo'n warm water. En iets anders, als je binnenkort een dagje Gent plant, dan zou dat wel eens drukker kunnen zijn dan je hoopt. Want de Amerikaanse krant The New York Times tipt Gent als alternatief voor Amsterdam of zelfs Venetië. Omdat het daar heel druk is, heeft de krant een lijst gemaakt van minder bekende steden aan het water. En Gent is als winnaar uit de bus gekomen. Een historische stad met veel charme, schrijft de New York Times, compact en ook grotendeels autovrij. En ook Haarlem in Nederland en Hamburg in Duitsland staan in die lijst.
0: Jonas, goedemorgen. Wat krijgen we op weesvlak?
2: We krijgen een hele mooie dag vandaag, dus het wordt eerst al heel zonnig overal. Later na de middag wat meer wolken, maar blijft wel overal droog. En vandaag 22 graden aan zee, in het binnenland in het centrum een graad of 27. In het oosten, daar kan het vandaag al net 30 graden worden. En dat is dan echt wel het begin van een zonovergoten week. En ook een warme week, morgen 25 graden, al zon van 's morgens tot 's avonds. Maar vooral de dagen nadien gaat het toch echt wel serieus opwarmen. Hè. Woensdag zijn de temperaturen rond 31 graden. En dan donderdag en vrijdag komen we uit bij temperaturen rond zo'n 35 graden. Veel zon dan, dus dat worden echt wel opnieuw bijzonder hete dagen. En de zon gaat dus volop schijnen. Het is zeker vanaf morgen weinig of geen wolken. En dat betekent ook dat we woensdag hoogstwaarschijnlijk de zonsverduistering zullen kunnen zien, want de wolken zullen waarschijnlijk geen roet in het eten gooien dan.
0: Ik hoor het je graag zeggen, Jonas. En er staan nog 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die staat op de E313 richting Antwerpen. Tussen Rans en Antwerpen-Oost sta je 28 minuten stil. Richting Gent op de E17 16 minuten tussen Lokeren en Gent-Brugge. En verder nog richting Brussel file op de E19 een kwartier tussen Zemst en Machelen. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.

bijna vijf over half acht. Misschien ben je wel onderweg naar het werk nu. De rit terug op weg naar huis. Of je namiddagje in de tuin. Klinkt vanaf deze week iets anders op Q-Music. Want Ulrike Douwer die neemt vakantie. Haar hoorde je al heel de vakantie. Maar zij vertrekt naar Thailand op reis. Heel veel plezier daar, Ulrike. Je krijgt een heel mooi duo in de plaats. Want Joren Linssen en Naomi van der Poorten die nemen straks het roer over in het Q Beach House. Tussen 4 en 7 uur 's avonds hoor je hen samen. Dus als jij vandaag ook afzakt naar daar, kan je altijd eens dag gaan zeggen. Doe ze de groetjes. En ze starten goed, Joren en Naomi, met een wedstrijd die alles te maken heeft met deze mevrouw.

0: vind het echt heel goed dit, hè. Just a Little, Juste en Sam Harper. Weet je wat ook heel goed is? Joren en Naomi. Die nemen vanaf deze week de avond over van Ulrike in het Q Beach House. En Janne uit Broegum die zegt... Joepie, Joren en Naomi samen, dat gaat kei plezant zijn. Dat is een feit dat helemaal zeker is. Zeker ook omdat ze meteen groots uitpakken.
1: Allereerst gaan we op zoek naar de grootste Pommelien Thijs van. Want we hebben iets gefixt. Wij kunnen een duo sturen naar haar Ziggo Dome show in Amsterdam op 7 november.
2: Oh.
1: Met vervoer en alles erop en eraan. Maar we zoeken daarvoor wel echt de grootste fan van Pommelien Thijs.
0: En ik ga daar ook bij helpen. Want ik ga mee op zoek naar die allergrootste Pommelien Thijs van...
3: Stuurt je naar Pommelien Thijs in Amsterdam.
0: Nu vrijdag organiseren Joren en Naomi een grote finale aan het Q Beach House. En jouw plekje voor die grote finale kan je vanaf nu verzekeren. Hoe raak je daar? Wel heel simpel. Gewoon door te luisteren en te blijven luisteren. Tijdens deze show ga je één nummer horen dat een beetje raar klinkt. Dat zowat blijft vastzitten in het midden en zich herhaalt. En zodat... In het midden. Als jij een nummer hoort... dat vast zit in het midden, dan moet jij ASAP een audiobericht sturen in de Q-app waarin je zegt, ik wil Pommelien zien. En als je dan aan de lijn komt, dan ben je erbij, hè, bij de finalisten. Ik kan alleen maar zeggen, heel veel succes. Blijven luisteren, want je gaat vast wel een nummer horen dat vast zit in het midden. Misschien dit wel, van Olivia Dean.

dat Pommelien-fans die niet kunnen wachten. Die al audioberichtjes doorsturen met ik wil Pommelien Thijs zien. Nog even wachten, je moet een nummer horen dat vast zit in het midden. En dat moet je sturen. Dus dat was nu nog niet het geval, hè. Even geduld nog.

Tiago en Firestone. Het is al 7:50 gepasseerd, verdorie. Het wordt een zotte week, hè. Want naast de eclipse op woensdag gaan we ook van sterrenregen kunnen genieten aan de lucht. Crazy, toch? Dit is Cameron Whitcomb. Goedemorgen. Yeah.

Lady Gaga op haar meest gevoeligst. En naast de eclips en de sterrenregen zijn er blijkbaar ook heel wat planeten aan de lucht te zien. Maar mannetjes toch, wat wordt dat allemaal deze week? De meest zotte week aan de hemel ever. Nu nog wat fijne muziek. Dagje van Yugel en Think of Me. Goedemorgen.

0: zometeen bij Robbe Petit Jean.
1: Wie weet wel een plaats die vastzit in het midden. Het kan jou een plekje op de guestlist voor Pommelie Thijs in de Ziggo Dome opleveren. Wie weet. Het is iets over acht. Nieuws krijg je van Delphine. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. De oceaantemperatuur was nooit hoger dan nu. In juli was de oppervlaktetemperatuur gemiddeld net geen 21 graden. Een record in juli, dat heeft de Europese klimaatdienst Copernicus berekend. En het heeft gevolgen, zegt weerman David Deenouw van het KMI.
3: Dat zorgt dus voor meer verdamping van zeewater, meer wolkenvorming, vooral wanneer dat de bovenlucht begint af te koelen in de loop van de herfst en de winter. En dat betekent dus ook een grotere kans op zwaardere buien nabij kusten in Europa. De Middellandse zeekusten die kennen dat al. Denk aan Valencia. Maar ook bij ons.
2: Want ook in onze Noordzee is al 188 dagen een marine hittegolf bezig. Ons water is net geen 20 graden. Er wordt vanaf vandaag veel verkeershinder verwacht op de E19. Want daar starten wegenwerken die tot eind september zullen duren. Het wegdek wordt vernieuwd op het knooppunt van Machelen. Als je vanuit Antwerpen naar de Brusselse binnenring wil richting Zaventem, dan moet je daar over twee rijstroken. En nog op de E19 wordt er ook in Rums gewerkt aan het wegdek in de richting van Brussel. De afrit Rumst en de oprit naar Brussel en Mechelen zijn afgesloten. In Gent zou het wel eens druk kunnen worden, want de Amerikaanse krant The New York Times tipt Gent als alternatief voor Amsterdam of zelfs Venetië. Omdat het daar heel druk is, heeft de krant een lijst van minder bekende steden aan het water opgesteld en Gent kwam als winnaar uit de bus. Compact en met een historisch centrum met veel charme, schrijft The New York Times. En ook Haarlem in Nederland en Hamburg in Duitsland staan in die lijst. In Ceuta, het Spaanse deel van Marokko, hebben zeker 5000 mensen gisteravond geprotesteerd. Zij eisen snel strengere grenscontroles en meer hulp van Spanje. Eind vorige maand kwamen in Ceuta tienduizenden migranten aan vanuit Marokko. De meeste zijn intussen teruggekeerd, maar er zitten nog altijd tienduizenden mensen vast in Ceuta. De bosbrand die gisteren ontstond in Zuidoost-Frankrijk heeft al 153 hectare natuur vernield. Het vuur brak wellicht uit door een brandende auto op een weg. 270 brandweermensen proberen het vuur daar nu te blussen met 6 blusvliegtuigen. En in Canada is dan weer een vrouw van 80 jaar om het leven gekomen bij de bosbranden daar. Die hebben daar intussen al duizenden hectare natuur verwoest in het zuidwesten van het land. 20.000 mensen in de provincie British Columbia zijn al geëvacueerd. En in ons voetbal dan heeft Antwerp zijn eerste competitiewedstrijd kunnen winnen. Het versloeg daarvoor promovendus SK Beveren op de valreep met 2-1. Ook Anderlecht won zijn competitiestart. Dat versloeg Lalouvière met 2-1 na een doelpunt in de slotminuut. Je hoort Anderlecht-speler Tristan de Greef.
4: Ik denk dat het goed is om het seizoen te starten met 3 punten. En dat hebben we vandaag gedaan. Ik denk dat het voetbal echt goed zat. Het was die laatste pas, de laatste trap op doel dat er meer mocht zijn. Maar die 0-1 valt ook. En dan is het echt zoeken naar de gelijkmaker. En dan kunnen we nog over inspringen.
2: Het is zonnig. Na de middag iets meer wolken, maar het wordt wel warm. 30 graden. En we krijgen een zonnige week. Warm ook. Morgen 30 graden. Woensdag 31 en donderdag 35 graden.
1: En er staan 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 20 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die vind je op de E313 richting Antwerpen. 50 minuten erbij tussen Ranst en Antwerpen-Oost. Richting Brussel 25 minuten op de E19 tussen Zemst en Machelen. Op de ring rond Gent richting Zelzaten 22 minuten tussen de Brugse Vaart en de Wippelgem. En verder richting Gent op de E17 21 minuten erbij tussen Lokeren en Gent-Brugge. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 20 minuten.
0: Music. Robbe Petit Jean.
1: Als mijn zoontje weer eens onmogelijk doet, dan moet hij vaak sorry papa zeggen. Topic en Becky G hebben het daar ook over, denk

0: Snap je dat? Wat ik bedoel met een maandag? Zeker als je in het verkeer zit. Zeker als je op de E19 moet zijn, want daar wordt een zware brok verkeershinder verwacht. Rond Machelen beginnen ze vandaag met werken aan de lus naar de Brusselse binnenring. Die werken die duren nog tot eind september, dus het gaat daar weer een tijd miserie zijn. En ze hebben dat weer heel goed gepland, want op de E19 wordt ook in Mechelen-Noord gewerkt en in Rumst. Dus je neemt best echt wel een omweg als je de files wil vermijden. Of als je van je maandag een maandag wil maken, dan luister je best aandachtig naar Q. Zeker als je Pommelien Thijs van bent, want als er een nummer voorbij komt in onze playlist dat blijft hangen in het midden, dan moet jij ASAP een audioberichtje sturen in de Q-app waarin jij roept: ik wil Pommelien Thijs zien. Want zo maak je kans op een duo-ticket voor Pommelien Thijs in Amsterdam.
1: Vandaag in het Q-Beach House.
0: Nog iets om de Monday Blues te breken, want er is een soort full-body workout, kracht, core training. Een Les Millstone gaat daar plaatsvinden. Ik hoor het persoonlijk donderen in Keulen. Ik heb het even opgezocht. Dat is echt een zot ding. Het is wetenschappelijk onderbouwd, dat is onderzocht. Eigenlijk hebben ze onderzocht hoe kan je iemand zo snel mogelijk de volgende dag zo stijf als iets maken, dat hij niet meer kan zitten op een stoel. Als jij denkt, dat is mijn ding, jong, de volgende dag zo stijf als een plank zijn, zo wil ik mijn maandag graag beginnen. Dat is perfect voor mij. Straks om 11 uur kan je nu inschrijven via de Q-app. Dit is Taylor Swift.

0: Taylor Swift. Kwart over acht en afgelopen vrijdag stond ik hier nogal krakkemikkig. Q-DJ Doreen die moest toen helpen.
1: Hallo.
2: Het was gisteren al een beetje te merken, maar gaat het al beter?
1: Nee.
2: Nee, hè?
1: Nee, maar ik zit hier om jou aan te moedigen.
0: Ja, er kwam niks meer uit. Geen klank meer kwam uit mijn stem. Het was onmogelijk werken, hè. Gelukkig was Doreen er. En gelukkig schoot ook een logopediste heel snel via de Q-app te hulp. En daar ben ik afgelopen weekend langs gegaan. Katrien Eerlijkes van Find Your Voice, goedemorgen.
3: Goedemorgen, dag Robben.
0: Ja, het is gelukt, hè. Ik weet niet wat jij juist gedaan hebt. Ik weet het wel ongeveer. Ja, maar ik heb mijn stem teruggevonden. Wat heb je gedaan, Katrien?
3: Ja, wat heb ik gedaan? Ik ben vooral heel blij dat jij bent langsgekomen. Zodat we eens even samen konden luisteren en konden voelen wat er precies gebeurde.

0: precies misliep. En dan merk je toch wel dat er heel wat spierspanning op zit. Dus we hebben vooral met die spierspanning gewerkt. En deze ook tot rust gebracht en gestretched. En dan heb ik u oefeningen gegeven.
1: Ja, want blijkbaar, Kazeen, deed ik iets helemaal fout. Ik kwam hier aan in de studio en dan mijn eerste woorden sprak ik uit op de radio. Dat is allemaal niet slim, hè. Je moet een stem opwarmen en oefenen en zo, hè.
0: Ja, zeker. Zeker in uw geval, omdat je toch ook echt iemand bent die dat eigenlijk zijn stem elke dag continu gebruikt. Dus in uw geval extra belangrijk.
1: Ja, je hebt mij heel lang gemasseerd. Zelfs mijn voeten, daar was ik van verschoten.
0: Ja, klopt. Nu, maar voeten zijn eigenlijk uw grootste, die zorgen echt voor uw steun en voor uw draagpunt in uw lichaam. Dus daarom ook heb ik het liefst ook dat jij rechtstaand presenteert en echt stevig op die voeten staat.
1: Ik zal het gaan doen, want ik zit nu weer lui op een stoel.
0: Oké,
1: kijk
0: goed.
1: Katrien, iets helemaal anders dan afgelopen weekend ook Pride. Iets helemaal anders eigenlijk niet. Daar doe jij ook veel mee, hè?
0: Ja, ik werk ook heel veel met queer personen om hen ook eigenlijk hun stem te laten vinden. Om te zoeken waarin dat zij ook zich het meest comfortabel voelen als ze klinken. Dus bij transpersonen bijvoorbeeld. En ik heb ook het Antwerp Queer Choir, waarin dat we ook in een koor samen met queer personen onze stem laten horen. En dus ook op de Pride stonden.
1: Ja, hoe was het op de Pride?
0: Zalig. Het was echt super tof.
1: Jij bent je stem niet kwijtgeraakt. Dat is toch al heel goed. Katrien, ik dank je wel nog eens om mij mijn stem terug te helpen vinden. Hè.
0: Heel graag gedaan.
1: En
0: verzorg ze goed.
1: Mij recht staan, mij goed verzorgen en zo blijven dampen. Hè, want dat is het ding. Hè, zo damp pakken. Allemaal Absoluut. Heel goed voor de stem. Salut, Katrien.
2: Vlaanderen zit al in haar binnenzak. Ik zit van.

0: Σιούτσινα, Πομελιντές, in Amsterdam. Luister naar Q en maak kans op tickets voor Pommelintijs in Amsterdam.
1: Better with you. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Primo, jouw wekelijkse afspraak met de sterren. Nu voor maar €1,25 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
0: Q-Music. Maximum Summer.

0: Justin Timberlake en Can't Stop the Feeling. En lag dat nu aan mij? Of was er iets met die plaat? Er klopte iets niet. Hallo, met u spreek ik. Hallo?
1: Goedemorgen, ik spreek met Anne-Laure.
0: Anne-Laure?
1: Ja?
0: Wat wil jij graag?
1: Ik wil heel graag naar Pommelien Thijs.
0: Hey, bij deze Anne-Laure. Goed gedaan, goed geluisterd.
1: Echt waar?
0: Echt waar?
2: Q stuurt je naar Pommelien Thijs in Amsterdam.
0: Ben jij een grote Pommelien fan?
1: Ik ben naar het gebiedshout geweest als Pommelien daar kwam. En anders heb ik haar nog nooit in het echt gezien. Dus ik ben heel, heel blij dat ik haar mag zien.
0: Zalig, en nu meteen naar Amsterdam. Heb je een lievelingsnummer van Pommelien?
1: Erop of eronder, dat blijft een hit.
0: Ja, dat is een absolute topschip. Anne-Laure.
1: Ja, superleuk.
0: Maar
1: ja, dankjewel.
0: Maar wacht, het is nog niet in de pocket, hè. Het is nog niet in de pocket. Jij bent er vrijdag bij voor de grote finale aan het Q Beach House. Ik wens je alvast heel veel succes, want je gaat dat goed doen.
1: Oké, dankjewel.
0: Goed. En als jij daar...
1: Tot dan, hè.
0: Ja, tot dan, hè. Nee, het is niet met mij, het is met Joren en Naomi. Want als jij daar ook graag bij bent, vanavond bij Joren en Naomi een nieuwe kans. Of morgen hier in de ochtend hoor je waarschijnlijk opnieuw een nummer dat vast zit in het midden.

0: Salavi baby.
1: Crisscross Amsterdam, 8:30. Delphine, ons leger zet alles op alles om extra mensen te vinden.
2: Ja, dat ze daar nieuwe mensen zoeken, dat is al veel langer bezig natuurlijk. Ze zoeken zo'n 5000 nieuwe recruten. En die zoeken ze nu ook op onze festivals. Afgelopen weekend bijvoorbeeld had Defensie een stand op Suikerrok in Tienen en ook op het festival Ronquière in Wallonië. Die festivalgangers konden daar info krijgen, maar ook zelfs fysieke proeven doen in de hoop dus zo meer jongeren naar het leger te kunnen lokken. En dan iets anders. Er kwam dit jaar nog geen enkele buitenlandse imam naar Vlaanderen. Die staat aan het hoofd van een moskee. In 2025 waren het er nog 2, 3 jaar geleden nog 13. Vlaams minister van Werk, Zoual Demir, die had de regels voor arbeidsmigratie sterk verstrengd. En dat deed ze onder meer om te vermijden dat buitenlandse overheden invloed zouden kunnen uitoefenen op onze geloofsgemeenschappen. Omdat dat in het verleden wel gebeurd was. En dat is dus nu merkbaar in de moskees.
1: Jonas op weersvlak. Het wordt een pracht van een dag.
3: Ja, absoluut. Zelfs het begin van echt een zonovergoten week. Want vandaag dus al veel zon. Na de middag wel wat wolkenvelden, maar we gaan het overal droog kunnen houden. Het wordt 22 graden aan zee, in het centrum een graad of 27. En in het oosten van het land, daar kan het vandaag al tropisch worden met maxima tot 30 graden. Een stevige wind wel uit noordelijke richtingen. En dan morgen een zonovergoten dag. Dus dan zijn er weinig of geen wolken. Temperatuur rond een graad of 26. En dan de dagen nadien gaat het echt wel serieus opwarmen. Dus woensdag zijn de temperaturen rond 31 graden. Donderdag rond 35 graden. En ook vrijdag nog altijd bijzonder warm met temperaturen van 35 graden. En veel zon, weinig of geen wolken. Dus we staan echt wel voor aan het begin van een zeer zonnige en zeer warme week.
1: Ja, het is echt een ongelofelijke zomer eigenlijk. 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 15 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die vind je op de E313 richting Antwerpen. Daar sta je 1 uur 41 minuten stil tussen Herentals West en Antwerpen Oost. Richting Gent op de E17 17 minuten tussen Lokeren en Gentbrugge. Op de E19 richting Brussel 16 minuten tussen Zemst en Machelen. Als je nog op een andere plek in de file zou staan, dan verlies je daar op dit moment minder dan 15 minuten.
4: Dorothee's Doordenker.
5: Een oude jeans herinnert zich meer avonturen dan een nieuw pak.

Jelly Roll, I'm good. Een mens heeft soms nogal hobby's. Ik heb zelf één heel gekke. Mijn hobby is raden wat mensen doen van werk. Dat is echt waar, dan zet ik mij op een bankje in het park en dan kijk ik wat naar de mensen. En dan denk ik, dat is een schijnwerker. Dat is een manager bij een groot bedrijf en die daar, dat is een boekhoudster. Op de radio moet je dat anders aanpakken en doe ik het graag aan de hand van een voorwerp dat jij gebruikt voor jouw werk. Je mag altijd laten weten wat dat voorwerp is. Misschien raad ik straks jouw job wel.

0: Mijn hobby, dat is dus raden wat mensen doen van job. Ik ben er wel niet zo heel goed in. Het lukt mij bijna nooit om het meteen te raden.
1: Voor welke job sta jij op?
0: Het is ook al 20 voor 9 gepasseerd. Mirte, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Robert.
0: Goedemorgen, heb je een plezant weekend achter de rug?
2: Helemaal. We zijn dit weekend naar de zee geweest. Dat is altijd tof.
0: Dat is altijd tof. QB House bezocht?
2: Ook, ja.
0: Dat is echt. Ben je binnen geweest? Iets gedronken? Dag gaan zeggen ook?
2: Ja, we zijn... zaterdagavond zijn we daar geweest.
0: Oké, heel plezant. Heb je iemand ontmoet? Een van de Q-DJ's?
2: We zijn niet boven in de studio geweest omdat er heel druk was, maar we hebben gezellig op het terras iets gedronken.
0: Ah ja, maar dat is ook leuk, hè? Goede Q-cocktail, zoiets. Mirte, nu is het weekend voorbij en nu moet je weer gaan werken. Ik ga proberen raden wat jij doet van job, hè, aan de hand van een voorwerp. Wat is bij jou dat voorwerp?
2: Een handpop.
0: Oeh, een handpop.
2: Ja.
0: Ik ga meteen al erin vliegen. Ben je gewoon poppenspeler?
2: Nee.
0: Ah. Treed je op voor een publiek?
2: Nee.
0: Nee, werk je met kinderen? Is iets met kinderen?
2: Ja.
0: Oké, het is met kinderen. Is dat het belangrijkste hulpmiddel in je job, die handpop?
2: Nee.
0: Nee. Gebruik je ze dagelijks, de pop?
2: Ja.
0: Je gebruikt ze dagelijks. Is je job creatief?
2: Ja.
0: Het is creatief, dagelijks kinderen, handpop. Werk jij in het onderwijs?
2: Klopt.
0: Een handpop in het... Ben je kleuterjuf gewoon?
2: Ja.
0: Ja, is echt?
2: Ja.
0: Ah, amai. Ik had niet gedacht dat ik het ging raden. En jij gebruikt dagelijks een handpop?
2: Ja, we hebben een klaspop op school en die wordt dagelijks in de klas wel ingezet.
0: Oké. Dus elke dag wordt daar gepraat met die pop. Waarvoor is dat handig?
2: Voor de kinderen warm te maken wat er gaat gebeuren in de dag. Eigenlijk beseffen de kinderen niet dat wij het zijn die babbelen. Maar ja, zijn ze heel blij als de handpop meedoet en deelneemt aan activiteiten die in de klas gebeuren.
0: Oké, het is misschien ook een manier om zo dingen te zeggen die je misschien, die jij dan niet kan zeggen of zo.
2: Ja, klopt. En de kinderen babbelen ook veel tegen de handpop. Dus het is ook wel fijn om te weten wat er speelt bij de kinderen als ze het niet rechtstreeks tegen ons durven zeggen.
0: Vertellen ze misschien zelfs meer dan tegen jou. Hoe lang doe je dat al, kleuterjuf zijn?
2: 3 jaar ondertussen.
0: 3 jaar. 3 fijne jaren?
2: Heel zeker.
0: Ja, je moet nog genieten van je zomervakantie, want de voorbereidingen die komen er waarschijnlijk bijna weer aan, hè?
2: Ja, binnen 2 weken starten we terug met de voorbereidingen, dus nu nog eventjes genieten.
0: Mirte, geniet nog even van die vakantie. Ik ben wel blij dat ik het geraden heb. Ik had niet gedacht dat het nog ging lukken, maar zo net nog binnen de tijd. Geniet nog van je dag, hè, Mirte. Salukes,
2: hè. Dankjewel, hetzelfde.

0: Charlotte. Bruno Mars. Verdien. Vraag 10. Straks ga je opnieuw het antwoord op de tiende vraag winnen. 10 vragen moet je binnen de minuut juist beantwoorden. Vorige week is Verdienvraag 10 zowel gewonnen. 10 op 10 bij Lynn uit Capelle. Hoe heet de school waar Harry Potter naartoe gaat?
1: Zwanstein.
0: Uit welk jaar komt iemand die vandaag 30 geworden is?
1: 1996.
0: En in welk Frans pretpark opende onlangs een gloednieuwe themawereld, World of Frozen?
1: Disneyland Parijs.
0: Ja, en die Lynn die was nadien ook dolgelukkig uiteraard. Er zit nu een nieuwe prijs en dus een nieuwe vraag in het spel. Hè. Het is niet gemakkelijk hoor, Verdienvraag 10. Vorige week waren er ook heel wat kandidaten die maar 1 of 2 antwoorden vonden binnen de minuut. Het kan dus alle kanten opgaan. Nieuwe week, nieuwe kansen. Als jij je kans wil wagen, stuur je Verdienvraag 10 in de Q-app. En wie weet speel ik straks wel met jou. En denk al maar eens na, hè. Wat zou het kunnen zijn? Wat zou jij graag hebben? Wie weet is dat wel het antwoord op Verdienvraag 10, op die tiende vraag. Het is 8 voor 9. Banner.

0: Sober van Pink. En zometeen kan jij je stem helemaal kapot schreeuwen met de heerlijke platen tijdens het Foute Uur. Nieuws van 9 krijg je van Delphine. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Er komen veel minder buitenlandse imams naar hier om hier een moskee te leiden. Dit jaar nog niemand, tegenover 13 drie jaar geleden. En dat komt door de strengere regels rond arbeidsmigratie van Vlaams minister van Werk, Suhal Demir.
2: De imams die bijvoorbeeld vanuit Turkije komen, die zijn rechtstreeks afhankelijk van Dianet. Dat is de ministerie van Turkse religieuze zaken. Die komen naar hier, die zijn natuurlijk ook wel afhankelijk van die buitenlandse overheid. Maar vooral ook, ze kennen onze samenleving. Ze kennen de waarden en normen niet.
1: En dat wilden ze dus vermijden. In Everen in Brussel is er vannacht een ontploffing gebeurd aan een woning. Er raakte niemand gewond, er is wel schade aan de voordeur en de gevel van het gebouw. De omstandigheden zijn nog onduidelijk, die worden onderzocht. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu, zoals bij eerdere gelijkaardige ontploffingen. En ons leger recruteert nu ook jongeren op festivals, dat schrijft het Nieuwsblad. Afgelopen weekend bijvoorbeeld had Defensie een stand op Suikerrok in Tienen en ook op het festival Ronquière in Wallonië. De festivalgangers konden er info krijgen, maar ook zelf fysieke proeven doen. Het leger zoekt 5000 nieuwe recruten. Het is zonnig, na de middag iets meer wolken, maar het wordt wel warm. 30 graden, we krijgen een zonnige week, het warm ook de hele week. Morgen 30 graden, woensdag 31 en donderdag 35 graden.
0: En er staan drie files op onze snelwegen waar je meer dan 15 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Op de E313 richting Antwerpen staat die tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. 1 uur 39 erbij. Richting Gent 17 minuten tussen Lokeren en Gent-Brugge. En op de Antwerpse ring richting Gent 17 minuten aanschuiven tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost door een ongeval. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 15 minuten. Met de Venga Bus en Venga Airways en de Venga Boys and Girls op reis zometeen naar Ibiza. Het zal wel zijn.

oprecht een van de foutste nummers ooit gemaakt. Sin with Sebastian, Shut Up and Sleep With Me. En heel het land is zich aan het voorbereiden op één evenement. Woensdag, die zonne-eclips. En dan kan je je misschien afvragen, welke soundtrack beluister je daarbij? Kleine suggestie, Total Eclipse of the Heart.

0: om te zien live. Back to the 90s. 13 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond vol iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Willy Sommers, Leopold III, Tu Fabiola, Lux Steno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november, AFAS Dome Antwerpen. Tickets 10omtezienlive.be.
1: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
3: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
4: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
5: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
3: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
6: Dan kon je speld horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
3: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
7: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
8: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
9: Op dit ogenblik staan er nog twee files op onze snelwegen waar je meer dan 15 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die staat op de E313 richting Antwerpen tussen Massenhoven en Bommelgem 49 minuten. En op de E34 tussen Oelegem en Ramst sta je 21 minuten stil. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan 15 minuten.
10: Verdien. Vraag 10.
9: Tijdens het foute uur is het telkens van verdien. Vraag 10. Het antwoord op de tiende vraag is de prijs die jij vandaag kan verdienen. Tiana uit Wellen, goedemorgen.
11: Goedemorgen.
9: Zeg, Tiana, jij wou heel graag meedoen met verdien vraag 10. Dat is al gelukt. Je hebt al geluk nu, want het is jouw geluksweek. Vertel eens.
11: Ja, ik voel het aan mijn water. Ik heb volgende week vakantie, dus ik voel dat het deze week gaat gebeuren.
9: Ja, dit of nog andere dingen in jouw geluksweek?
11: Ja, laat maar komen eigenlijk. Ja? Laat het op mij afkomen. Ja.
9: Dus jij denkt, verdien vraag 10, die ga ik binnenhalen en dan ga ik voor de rest van de week van alles winnen en toestanden.
11: Ja, dat gaat het worden.
9: Oké, het zou mooi zijn vlak voor je vakantie. Waar brengt je vakantie je naartoe?
11: Naar de kust.
9: Oh, kom je langs bij het Q Beach House even dag zeggen?
11: Ja, heel zeker.
9: Oké, wie weet kan je ons allemaal tracteren op een fijne cocktail omdat jij verdien vraag 10 nu wint.
11: Ja.
9: Krijg zo meteen 10 vragen, Tiana, om te beantwoorden binnen 1 minuut. Het antwoord op de 10e vraag is de prijs die jij kan verdienen. Je mag niet passen, dus je moet antwoorden blijven geven tot het juist is. En dan pas gauw door naar de volgende vraag. Als je de laatste vraag juist hebt binnen de minuut, dan verdien jij vraag 10. Ben je er klaar voor jouw 10 vragen?
11: Kijk ook naar mijn collega's, ze steken allemaal de duim omhoog, dus we gaan ervoor.
9: Gaan zij helpen ook?
11: Zeker, ja.
9: Oké, hier komt hij dan. Uit welk land komt Demi Vollering die de Tour de France Femme gisteren won?
11: Nederland.
9: Hoe heet de artiest die in 2013 een wereldhit scoorde met Happy?
11: Pharrell Williams.
9: Op welk eiland dacht de pers dat Cristiano Ronaldo afgelopen weekend ging trouwen?
11: Madeira.
9: Welke film was de eerste lange animatiefilm van Disney?
11: Lion King?
9: Nee.
11: Leeuwenkoning?
9: Nee.
11: Sneeuwwitje?
9: Welk fruit valt volgens de uitdrukking nooit ver van de boom?
11: Appel.
9: Ja, hoeveel is 144 gedeeld door 12?
11: 12.
9: In welke fictieve stad speelt de Simpsons zich af?
11: Springfield.
9: Vanaf welk jaar kan je fysiek met euro's betalen in België?
11: 2004, 2001, 2002, 2003, 2004.
9: Wat is de meest voorkomende bloedgroep in België?
11: A. O. B. A, B. A positief. A negatief.
9: B
11: positief,
9: B negatief. Oh, we hadden het echt. Ja, je hebt hem volledig nodig. Het was O positief, maar dat heb jij niet gezegd.
11: Dat heb ik wel.
9: Nee, dat heb jij niet gezegd. Ik heb hier een jury die bewijzen alle twee van nee, je hebt O gezegd, maar je hebt niet O positief gezegd. En ik kan je niet helpen.
11: Lamp.
9: Je zat er heel dichtbij. Je had ook hele goede helpers. Ik weet het, het is teleurstellend, ja. Hè, soms.
11: Ja, iedereen zwaait hier met de handen.
9: Oh, ja. Ik heb je B positief horen zeggen. Ik heb je A, B horen zeggen. Ik heb je O horen zeggen, maar niet O positief.
11: Je hebt dat wel... we wisten niet dat de factor erbij moest.
9: Je hebt dat wel keigoed gedaan.
11: Kijk, ik zal mijn collega's toch tracteren op een croissantje.
9: Maar wat een lief, positief persoon ben jij. Salut, hè.
10: Morgen opnieuw. Verdien Vraag Team. Schrijf je in via de Q-app. Het Foute Uur. Proud to be fout. Q-music.

soms moet je niet veel zeggen om een blijvende indruk achter te laten. Soms is Nana blijkbaar genoeg. Dat vonden toch de radio's. Schreeuwen er zelfs een nummer over. Over iemand die gewoon Nana zei.

0: Q-Foute Uur niet lang genoeg voor jou? Luister naar Q-Foute Radio op DAB+, Qmusic.be en in de Q-app.
1: Goedemorgen, tijd voor het nieuws van 10 met Delphine.
2: Goedemorgen. 95% van onze woonzorgcentra kunnen de hitte niet aan en moeten eigenlijk verbouwd worden om leefbaar te blijven en ook om aan de Europese normen te voldoen tegen 2050. Dat zegt Bouwfederatie M-Beeld.
3: Dat zijn verouderde gebouwen, dus die zijn meestal slecht geïsoleerd, waardoor ze rap opwarmen. De beglazing is ook dikwijls nog niet goed genoeg, de ventilatie is niet goed genoeg, buitenzonnewering en ook koeling. Dus er is toch wel een grondige renovatie nodig. We zouden 3-4 keer meer ziekenhuizen en rusthuizen per jaar moeten kunnen renoveren. Dus dat vraagt echt wel een enorme inspanning.
2: Er komen opvallend minder buitenlandse imams naar ons land om hier een moskee te leiden. Dit jaar nog niemand, tegenover 13 drie jaar geleden. En dat komt door de strengere regels rond arbeidsmigratie van Vlaams minister van Werken, Zuhal Demir.
4: De imams die bijvoorbeeld vanuit Turkije komen, die zijn rechtstreeks afhankelijk van Diyanet. Dat is de ministerie van Turkse religieuze zaken. Die komen naar hier, die zijn natuurlijk ook wel afhankelijk van die buitenlandse overheid. Maar vooral ook, ze kennen onze samenleving niet, ze kennen de waarden en normen niet.
2: En dat wil ze dus vermijden. En in Everen in Brussel is er vannacht een ontploffing gebeurd aan een woning. Er is schade aan de voordeur en de gevel van het gebouw. De omstandigheden zijn nog onduidelijk, die worden verder onderzocht. Er is mogelijk een link met het drugsmilieu. Het is zonnig, na de middag iets meer wolk. Het wordt 30 graden vandaag. We krijgen een zonnige week, warm ook. Morgen 30, woensdag 31 en donderdag 35 graden.
1: Alright. Ondertussen 5 files op onze snelweg waar je meer dan 10 minuten verliest op dit moment. Richting Antwerpen staat de langste file op de E19. Vanaf Sint-Job en het Goor tot Antwerpen-Noord 25 minuten bijtellen. Ook op de E313 20 minuten extra vanaf Frans tot Antwerpen-Oost. Antwerpse ring dan richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Deurne 16 minuten bij. Richting Nederland 10 minuten vanaf Sint-Annelieke-Oever tot Antwerpen-West. Ook richting Gent nog een file op de E17 vanaf Beervelde tot Gentbrugge 12 minuten extra daar. Stel dat je toch nog ergens anders in de file staat, dan verlies je daar minder dan 10 minuten.
5: Matthias van den Bulke.
1: Ja, ja, daar is hij weer. De maandag na een hopelijk voor jou geweldig weekend. Hier is Ed Sheeran.

Het weekend van Sarah uit Gent kende haar hoogtepunt. Zaterdagavond op het strand van Zeebrugge zag zij David Guetta voor de allereerste keer live aan het werk. En dat klonk goed.

show met vuur en vuurwerk. Zotte lichtinstallaties. Ja, de David Guetta World Tour is sowieso een aanrader. We draaien de koning van de DJ-wereld in elk programma op Q-Music, dus hij gaat sowieso ook bij mij passeren vandaag. Maar eerst een andere koning. Dit is The King of Pop.

0: Forever Young. En DJ Licious heb ik zaterdag namiddag gespot. Hij stond te draaien op een van de trucks op de Antwerp Pride. Ik dacht, allee goed, goede ally. In totaal waren er 170.000 mensen aanwezig op zaterdag alleen al. En in totaal meer dan 200.000 mensen die de afgelopen week Pride hebben gevierd in Antwerpen. Echt zalig om te zien. Allemaal queer people en allies. Niet te vergeten, heel belangrijk.
1: Vlaanderen zit al in haar binnenzak. Ik zit van.

Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.

0: Hier bij Q-Music vinden wij jouw mening heel belangrijk. Zowel over topics als over nieuwe muziek. Dus blijf nog even bij ons.
1: Repeat of niet.
0: En liefst de hele dag, want 3 keer per dag krijg jij je ongezouten mening te gooien in de Q-app. Dan mag je laten weten wat je vindt van een nieuwe single. Bij mij gebeurt dat, in de avondspits gebeurt dat en ook in de avond van Q-Music. En nu is het moment daar, want het is bijna 9:40. Ik heb nieuwe muziek mee van Karol G en Bruno Mars. Het nummer heet Still. En vrijdag namiddag werd het voor de eerste keer gelanceerd bij Q-Music. Toen was het moeilijk. Ja, het was met de hakken over de sloot. Er kwamen wat gemengde reacties binnen, maar net voldoende positieve om ze nog eens te laten doorgaan. Dus benieuwd wat het vandaag wordt op maandagochtend. Dat kan alles verkeren. Mensen zijn ietsje minder goedgezind dan op vrijdag, dus we zullen het meemaken. Stuur je mening, repeat of niet, vanaf nu kan dat in onze Q-app.

Still van twee echte supersterren, Karol G en Bruno Mars. Repeat of niet? We gaan eens kijken wat de reacties zijn in de Q-app. Ja, zoals verwacht, heel gemengde reacties. Femke uit Aalst die zegt, nope, afvoeren, sorry. Geen sorry, Femke, het is jouw mening. Alles kan, alles mag in de Q-app, of toch heel veel. Vicky uit Merksem die zegt, ik vind het heel mooi, Matthias. Voor mij is het een absolute repeat. Nele uit Leden vindt het een mooie stem van allebei. Iets rustiger voor de zomer, maar dat mag toch ook eens. Jana uit Roeselare die houdt van Bruno Mars, maar het is toch een absolute niet voor haar. Oei, dat zal hem niet graag horen, Jana. Joke uit Herentals die stuurt, laat nog maar eens doorgaan. Het is een mooi liedje. En Litsa uit Hoogleden vindt het zowat kerstvibes hebben. Ja, ik snap het. Zo bij wat rustige muziek. En die heeft ze voorlopig nog niet nodig, zegt ze ook. Dus voor haar is het een niet. En als ik alles samen tel, dan is het 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Een repeat. Het is een nipte, maar het is toch een repeat. Dus ze mogen nog even doorgaan naar onze avondspits van straks. Bruno Mars en Karol G. Voilà.

later deze maand zie je deze meneer live op Pukkelpop. Somber. En nu woensdag zie je Milk Inc. hier op het terras van het Q Beach House in Oostende. Want nu woensdag komen Reggie en Linda een mini-concert geven. Rond 4:30, 4:30 kan je ze dus verwachten. En je hoort ze zo meteen bij Q. Ondertussen is het 11:01 en er zijn toch een paar plaatsen waar je meer dan 5 minuten verliest. Richting Antwerpen bijvoorbeeld, 1:19. Vanaf Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord, 16 minuten extra. Ook op de E313, 16 minuten bij vanaf Massenhoven tot Antwerpen Oost. Richting Brussel dan op de E40. Vanaf Berten tot Kruinem 12 minuten extra. Ook op de Antwerpse ring richting Nederland. Vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 11 minuten extra. Ook richting Gent staat er een file E17. Vanaf Beervelde tot Gentbrugge 10 minuten bij. En op de Brusselse buitenring een kleine file van 5 minuten. Vanaf Sint-Stevens-Woluwe tot aan Zaventem. Op andere plaatsen kan je ook stilstaan, maar je verliest er sowieso minder dan

0: just like a song when we were young.
1: Ja, ondertussen is dat al even geleden, hè. When We Were Young van Adele.
2: Goedemorgen.
1: We zagen vrijdag amper verschuivingen in de top 5 van de Q-top 40. Enkel de nummers 2 en 3 die zijn van plaats gewisseld. Edge of Desire van Jonas Blue die springt over Teddy Swims naar de nummer 2. En als je daar niet goed tegen kunt, dan kan je Teddy Swims zo meteen een like geven in de Q-app, want ook jij bepaalt mee onze Q-top 40.
3: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Primo, jouw wekelijkse afspraak met de sterren. Nu voor maar €1,25 per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
5: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
6: Wat? 150 baht?
5: Schat ik, dat is 4 euro.
6: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
5: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1,500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
7: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bosch, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
8: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
9: Voorwaarden op colruyt.be.

single, geschreven door Ed Sheeran, maar gezongen door de meisjes van Cat's Eye. Gaat ze deze week nog heel veel horen bij Q-Music, want zo gaat dat met onze Q-topschijf. De populairste track van de week, dus die hoor je het meeste passeren op je radio. En deze week ga je ook sowieso lekker chambreren, chaufferen, want we gaan vanaf vandaag tot en met vrijdag boven de 30 graden. Jawel!

0: Weekend. Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
1: Oh, zo kan ik extra veel, extra lekkers koken.
0: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Zoals nu bij Lidl, 40% korting op watermeloen XXL. Dat is maar 8,99 euro per stuk. Lidl, dat kan tellen.
2: Goedemorgen, hier is Delphine met het nieuws van 11.
3: Goedemorgen. Maar 5 op de 100 woonzorgcentra kunnen de hitte aan, dat zegt Bouwfederatie en Bild. Om leefbaar te blijven en om aan de Europese normen te voldoen tegen 2050, moet 95% verbouwd worden.
4: Dat zijn verouderde gebouwen, dus die zijn meestal slecht geïsoleerd, waardoor ze rap opwarmen. De beglazing is ook dikwijls nog niet goed genoeg, de ventilatie is niet goed genoeg, buitenzonnewering en ook koeling. Dus er is toch wel een grondige renovatie nodig. We zouden 3-4 keer meer ziekenhuizen en rusthuizen per jaar moeten kunnen renoveren. Dus dat vraagt echt wel een enorme inspanning.
3: En door de vergrijzing zijn er de komende jaren ook gewoon meer woonzorgcentra nodig. In Rusland zijn vannacht 12 doden gevallen bij Oekraïnse droneaanvallen. En 39 mensen zijn gewond geraakt volgens Defensie in Rusland. Dat zegt dat het vannacht ook meer dan 450 drones heeft neergehaald. Oekraïne heeft het dan weer over 5 doden bij Russische aanvallen vannacht. Onder meer in de stad Kharkiv. En op het EK lange baan zwemmen in Parijs heeft Florine Gaspard zich geplaatst voor de halve finales van de 100 meter vrije slag. Ros van Otterdijk plaatste zich niet rechtstreeks. Zij moet vanmiddag nog een swim of zwemmen om zich te kunnen plaatsen. En voor Simon Laviolette zit het EK erop. Hij grijpt naast de finale van de 400 meter wisselslag. Het is zonnig, na de middag iets meer wolken. Het wordt 30 graden vandaag. We krijgen een zonnige week, warm ook. Morgen wordt het 30 graden, woensdag dan 31 en donderdag 35 graden.
2: Amai, poef, dat is heel warm. Ondertussen staan er 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen staat de langste file op de E313. Vanaf Massenhoven tot Antwerpen-Oost 25 minuten extra rekenen. Ook op de E19 vertraag je vanaf Brecht tot Antwerpen-Noord 11 minuten daar. Antwerpse ring dan richting Gent een kwartier extra vanaf Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Je moet er uitkijken voor een defect voertuig. Ook richting Nederland 13 minuten extra vanaf Sint-Anna-Linkeroever. Richting Brussel E40 tussen Berten en Kraaijnem 14 minuten bijtellen. En richting Gent op de E17 tussen Lokeren en Gentbrugge 13 minuten extra. Die komen daar waarschijnlijk allemaal van de Lokerse feesten nog. Goed, ondertussen verlies je op andere plaatsen sowieso minder dan 10 minuten.
0: Matthias van den Bulke.
2: Het bouwverlof zit erop, maar de goede muziek bij Q-Music stopt nooit na Hugel. Jouw nummer 1. We'll be right back.

al 8 weken op nummer 1. Shakira en Burna Boy met Die Die. En wij zeggen bye-bye aan een fantastisch weekend. Oh, mijn hartje zit helemaal vol na de Antwerp Pride van afgelopen week. Gisteren was het Closing Festival met onder andere nog een DJ-set van Two Fabiola. En er werd een hele week gefeest natuurlijk in Antwerpen. Meer dan 200.000 bezoekers zijn er gekomen. We hebben gemanifesteerd, gefeest. Ik heb zelf ook moeten werken op zaterdag. Heb ik de tv-show mogen doen op X. Samen met Evi Gruijaert onder andere. En er was een speciaal moment zaterdag, want onze Q-wagen die passeerde op de achtergrond. En onze Q-wagen die was prachtig rood. Daar zaten heel wat Q-DJ's op, bekende mensen, allies, luisteraars. Maar die had ook een kisscam. En wat gebeurt er als je in beeld komt op zo'n kisscam? Ja, dat moet je kussen. En Evi Gruijaert en ik kwamen samen in beeld, maar zij had dat niet gezien, maar ik wel. Dus wat heb ik gedaan? Ja, ik heb die gewoon los een bees op de mond gegeven. Ik weet niet of daar beelden van zijn. Evi was in elk geval in shock, maar ze kon er wel mee leven, zei ze. En ze zei ook dat ik zachte lipjes heb. Ja, kijk.

jongens van de Bouwsa staan nog altijd op 8 in jouw Q-top 40, Magnetic. En eind juli stonden ze hier uiteraard voor het tweede Sunset-concert van deze zomer. Er komt nog een derde Sunset-concert. En de datum daarvan kennen we al. Donderdag 27 augustus. Staat hoogstwaarschijnlijk al in het rood in je agenda aangeduid. Wie er komt, dat is wel nog een grote surprise.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldiprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
2: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
3: Yes.
2: Esso, omdat elke rit telt.
4: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
5: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
6: Q. Q Music. I see.

0: De stress van de maandag even van ons afgeschud dankzij Taylor Swift. En haar hit uit 2014, Shake It Off. Je moet even, als je tijd hebt vandaag, de stories checken op de Instagram van Clouseau. @Clouseau officieel is dat op de grams. Daar zie je een blik achter de schermen van Suikerrock. En Koen die heeft het optreden van zijn poulain Bas gefilmd. Ja, cameraman Koen Wouters. Bas Serra, zijn poulain en winnaar van The Voice van Vlaanderen. Hij heeft dat heel goed gedaan hoor.
1: Mooi.

0: Een van de grootste hits van Dua Lipa. Of toch zeker een van haar allereerste. Be the one. Ondertussen is het exact 11:30 en het is druk op de Vlaamse snelwegen. 7 plaatsen waar je meer dan 10 minuten verliest op dit moment en ik loods jou erdoor. Richting Antwerpen op de E313, vanaf Massenhoven tot Antwerpen-Oost een half uur extra rekenen. Ook op de E19 vanaf Brecht tot Antwerpen-Noord een kwartier erbij. Richting Hasselt dan op de E313, 25 minuten vanaf Herentals Industrie tot Geel-West. Ook richting Gent vertraag je op de E17 vanaf Lokeren tot Gentbrugge 13 minuten. Daar. Ook richting Brussel vertraag je E40. Vanaf Berthem tot Kraaienhem 11 minuten extra. En op de Antwerpse ring richting Gent ook 11 minuten bij. Tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Richting Nederland vertraag je ook 11 minuten. Komt daardoor een defect voertuig. Vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West vertraag je. Ik heb zoiets te veel vocht in mijn mond. Maar ik heb net een donut gegeten. Dus het heeft sowieso daarmee te maken. Mijn excuses.
1: Matthias van den Bulke. We're going to do what happened.

sounds better with you.

0: monsterhit van Luis Fonsi en Daddy Yankee, Despacito. Debbie uit Camel kan deze muziek wel smaken, zowat de Spaanse vibes op cue. Ideale timing ook, want Debbie vertrekt morgenochtend naar Tenerife voor 3 weken. Oh, zalig. De Canarische eilanden die stellen nooit teleur. Just af en toe wel een windeken, hè. Dus ja, misschien proberen uit de wind te gaan zitten, ja, voilà.
1: 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november in de Afwasdome in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond. Vol iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Winnie Sommers, Leopold Rie, Tool Fabiola, Lux Deno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november, Afwasdome Antwerpen. Tickets 10omtezienlive.be.
2: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
3: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
4: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
5: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
3: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
6: Dan kon je spel te horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
3: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
7: HLN, de hartslag van Vlaanderen.

Lost Frequencies en Live It All Back Your Music. Madonna, die dook onlangs nog op de World Pride met Kylie Minogue in Amsterdam. Ze is misschien wel de bekendste ally van de hele queer community. Kunnen we dat stellen? Dat kunnen we stellen, dat vind ik wel. Maar vandaag denkt ze ook aan iedereen die het veel te warm heeft. Ze scoorde in de 90s met een hit waar we nu nog altijd rillingen van krijgen. Ze werd er lang van beschuldigd dat het plagiaat zou zijn geweest, maar die beschuldigingen die zijn ondertussen lang van de baan. Dit is Frozen.

Coldplay en Talk. De Talk of the Week was vorige week sowieso het huwelijk van Cristiano Ronaldo, de voetbalster, dat had normaal gezien zaterdag moeten plaatsvinden op het eiland Madeira, waar Ronaldo geboren werd. Duizenden fans die hadden hem daar verwacht en die stonden hem daar ook op te wachten, maar helaas pindakaas. Ze zagen twee andere mensen het ja-woord geven aan elkaar. Twee onbekende, random personen. Ja, en zo zie je maar, never trust a gossip. Mij kan je wel zeker vertrouwen. Allee, toch wat betreft mijn muzieksmaak. Freya Sky is dit. Goedemiddag.

0: summer.
1: Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Q Beach House in Oostende.
2: Goedemiddag, je hoort het nieuws van 12 van Delphine. Delphine, ben je er voor het nieuws van 12?
3: Zeker en vast.
2: Yes.
3: Goedemiddag. Goedemiddag. De druk op FIFA-voorzitter Gianni Infantino wordt al maar groter. De drie voetbalbonden uit Europa, Afrika en Azië hebben samen een open brief geschreven tegen Infantino. Die staat al weken onder vuur nadat hij onder meer aandelen van het WK voetbal wilde verkopen aan investeerders en ook dreigde met een boycott van FIFA-toernooien. De bonden verwijten hem in de brief misleiding en een schending van het vertrouwen. In Birmingham in het Verenigd Koninkrijk is het EK Atletiek gestart met 59 Belgische atleten op het programma. Collega Klaas de Wijngaard volgt dat EK voor ons ter plaatse.
4: Ik denk dat er één echte zekerheid is op een medaille. Dat zijn de 4x400 meter mannen, onze Belgian Tornado's, die al jarenlang op topniveau presteren. Het kan ook zijn dat we gaan stranden op 5 of 6 medailles, omdat er heel veel atleten zijn die wel op de rand staan van een finale en misschien een medaille, maar het dan wel echt heel goed gaan moeten doen.
3: Op het vorige EK 2 jaar geleden in Rome pakte ons land 6 medailles. En door de zonsverduistering woensdag zullen alle zonnepanelen in Europa een tijd lang minder stroom produceren. Onze netbeheerder Elia zegt dat het daarop voorbereid is en verwacht dus geen grote problemen.
5: De daling in stroom op dat ogenblik is voorspelbaar. Daarom zijn er al gascentrales die op dat ogenblik een beetje extra gaan produceren. Zijn er batterijen die ook elektriciteit op het net gaan injecteren? En zijn er ook verbruikers die bijvoorbeeld hun verbruik een klein beetje gaan aanpassen?
3: Vanmiddag alvast iets meer wolken, maar wel 30 graden. En ook af en toe zon. En blijft de hele week warm. Morgen zonnig 30 graden. En ook woensdag en donderdag veel zon bij 31 en 35 graden.
2: Het is toch fascinerend hoe de zon alles hier gaat platleggen.
3: Allee,
2: dat zo echt het leven even stopt. Op de een of andere manier.
3: Ja,
2: goed, oké. Zwaar, dat viel tot over een uurtje voor een nieuwe nieuws. Ondertussen 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest onderweg. Richting Antwerpen staat de langste file op de E313. Tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost 24 minuten extra rekenen. Ook richting Gent vertraag je een kwartier op de E17. Vanaf Lokeren tot Gentbrugge, dat is misschien wel de uittocht van de Lokerse feesten. Ook richting Hasselt vertraag je E313. Tussen Herentals-West en Herentals-Oost 13 minuten extra. Antwerpse ring dan richting Nederland vanaf Sint-Anna-Linker Oever tot Antwerpen-West, 13 minuten bij. Vanaf Antwerpen-West tot Berchem, 11 minuten, daar moet je uitkijken voor een ongeval. En ook op de Brusselse Bibbering, 10 minuten bijtellen vanaf Wezenbeek op hem tot in Leonard. Op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 10 minuten.
0: Matthias van den Bulke.
2: Goed, je middagbreak gaan we meemaken met Aiken, maar eerst met de man die zaterdagavond Zeebrugge onwel

0: zitten met wat verfrissing vanaf vandaag. Q-Music. Maximum. Niet dat Ulrike Douwer niet fris ruikt of zo, maar na 4 weken Ulrike in onze avondspits krijg je de rest van de zomer een nieuw DJ-duo tussen 4 en 7. Van maandag tot en met vrijdag. Het zijn geen nieuwe namen, maar wel voor het eerst samen op de radio. Joren Linssen en Naomi van der Poorten hoor je straks vanaf 4 uur. Joren en Naomi bekt sowieso goed en het belooft sowieso ook uitdagend te worden, die twee. Want elke dag spelen ze kop of munt. Nee, een eeuwenoud spel, iedereen kent het. Het is kop of het is munt, zo simpel is het. De ene zegt dan kop, de andere munt. En wie erop zit, die wordt uitgedaagd door de andere. Vrijdag bijvoorbeeld zei Naomi kop. En het was ook effectief kop. En weet je wat ze gaat doen straks? Ze gaat 3 uur lang presenteren in een skipak. Bij deze temperaturen. Dat belooft en dat is zeker uitdagend te noemen.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Een nieuw DJ-duo dus straks vanaf 4 vraagt ook om nieuwe muziek van Bazaar.

0: straks vanaf 4 uur Joren en Naomi. En die spelen dus elke dag kop of munt. En als je zelf een leuke uitdaging weet voor een van de twee, dan mag je die nu alvast doorsturen via de Q-app. Vandaag komt Naomi dus in skipak presenteren. Dat belooft lekker warm te worden. Maar het kan ook iets totaal anders zijn. Het kan iets zijn met eten of zo. Als ze iets moeten opeten, I don't know. Elke uitdaging is goed genoeg. Het hoeft niet per se vestimentaire te zijn.
1: Vlaanderen zit al in haar binnenzak. Ik zit van in het

0: op tickets voor Pommel in Thijs in Amsterdam. Ik moet gaan.
1: Better with you. Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
2: Smartfoto.be. Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
3: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
2: Echt of wat?
4: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.

0: Alanis Morissette. En you ought to know.
1: Ik tel nu weer al af naar het volgende weekend. Ja, sorry, dat is er zo. Op maandag tel ik al af naar het volgende weekend. En weet je wie er ook sowieso aan het aftellen is naar het volgende weekend? Joe Jonas, want Joe Jonas verjaart zaterdag. En hij ziet er van de drie broers toch wel het grootste vijfbeest uit, denk ik. Dit zijn ze samen, de Jonas Brothers.

0: Goedemiddag, ondertussen 1 minuut over 12:30 en het is druk op de Vlaamse snelwegen. 7 plaatsen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen staat de langste file op de E313. Reken op een 30 minuten extra vanaf Herentals West tot Antwerpen Oost. Ook op de E17 10 minuten extra vanaf Haasdonk tot Antwerpen West. Dan op de Antwerpse ring richting Nederland vanaf Antwerpen West tot Berchem 13 minuten. En vanaf Sint-Anna-Linkeroever 10 minuten bij. Richting Gent vertraag je ook vanaf Berchem tot de Kennedy-tunnel 11 minuten daar. Richting Gent vertraag je E17 tussen Beervelde en Gentbrugge 11 minuten bijtellen. En op de ring rond Gent richting Zelzaten tussen Brugse Vaart en Evergem 10 minuten bij. Op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 10 minuten.
1: Q Music. Matthias van den Bulke.
0: En Sienna Spyro. Q.

is een mooi liedje, hè. Heel mooi liedje. John Legend was dat bij Q Music en all of... Guess the Summer Song. Ondertussen weet je wat ik elke middag van jou verwacht, hè. Jij moet raden welke zomerhit je hoort, van wie en het nummer wil ik ook horen in de Q-app. Het is heel eenvoudig, je krijgt zo meteen een mini-stukje te horen uit een zomerhit. En van zodra je het herkent, dan mag je dat bewijzen door het in te zingen via een spraakberichtje in de Q-app. En als je echt niet durft te zingen, dan mag je het ook gewoon sturen via de Q-app. Vandaag zoeken we een classic uit de 80's en het gaat over een zomer van nog langer geleden.

0: juiste antwoord in via de Q-app. Q-music. Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
1: Oh, zo kan ik extra veel, extra lekkers koken.
0: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Zoals nu bij Lidl, 40% korting op watermeloen XXL. Dat is maar 8,99 euro per stuk. Lidl, dat kan tellen.
2: Sst, hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
3: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
4: Ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, een seconde data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons, dat komt dat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Nou, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC, beweegt met je mee.
5: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Primo, jouw wekelijkse afspraak met de sterren. Nu voor maar €1,25 per week en altijd opzichtbaar.

0: 1. Goedemiddag.
1: Guess the Summer Song.
0: Elke middag testen we jouw muzikale kennis. Welke zomerhit hoorden we hier?
2: Best days of 69.
0: Ja, dat was Arthur die heel enthousiast was als de vriend van Aksana. Helemaal juist, de Summer of 69. Danny weet ook van wie.
3: Brian Adams met de Summer of 69. Ikzelf, geboren 11 augustus 69. Huisnummer 69. Oh. Dus 69 is nogal belangrijk in mijn leven.
0: Ja, ik heb de gecensureerde versie van Danny's berichtje laten horen. Hij had nog iets met 69, maar er luisteren kinderen mee. Dus dat hebben we er even uitgeknipt. En aangezien het een zomerhit is uit de 80's, ga ik de aankondiging overlaten aan Frederik. Want deze meneer die klinkt alsof hem recht uit de 80's komt.
4: Hey, lieve luisteraars. Hier is Brian Adams met Summer of 69.

Summer of 69, Bryan Adams, een hit uit 1984. Een jaar later werd Jolien Roets geboren en Jolien Roets die heeft een nieuwe vent in haar leven. Ja. Na Hakim en Idris is er een nieuwe man in haar leven. Ze heeft hem dit weekend voor de eerste keer live gezien. En het was blijkbaar Love at First Sight. Ze gaat er zo meteen alles over vertellen.

0: Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Maximum Summer. Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Ik heb zin in een fruitsla.
2: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
4: Amai, ik sla direct met een slag.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: En goedemiddag, het nieuws van 1 uur krijg je van Delphine. Een goedemiddag. De FSMA waarschuwt voor valse nieuwsberichten. Volgens de financiële waakhond doen nepsites zich al maar vaker voor als HLN.be of Le Soir of La Libre.
6: Die worden gelanceerd met berichten waarbij promotie wordt gemaakt voor aantrekkelijke beleggingsproducten. Maar die zo goed gemaakt zijn dat mensen het onderscheid met de klassieke websites niet meer zien. En in feite komt het erop neer om de identiteit van die consumenten te verkrijgen.
5: Om die dan te blijven bestoken met valse advertenties. In Frankrijk geldt vanaf vanmiddag code oranje voor de hitte in 22 departementen, zoals rond Lyon, de Provence, de Alpen en op het eiland Corsica. Frankrijk zet zich schrap voor de vijfde hittegolf al deze zomer met maxima rond 40 graden. Op het EK lange baan zwemmen in Parijs zwemt Ros van Otterdijk de halve finales van de 100 meter vrije slag. Ze pakte in de swim-offs het laatste ticket voor die halve finale vanavond. Sarah Dumont heeft zich dan weer net niet kunnen plaatsen voor de finale van de 800 meter vrije slag. En op het EK Atletiek in Birmingham hebben Rani Rosius en Delphine Nkansa zich dan weer geplaatst voor de halve finales van de 100 meter, allebei in een sterke tijd. In totaal komen er 59 Belgische atleten in actie op dat EK. Meerkampster Nafi Thiam is daar niet bij, zegt collega Klaas de Wijngaard ter plaatse.
7: Zij was sowieso wel een zekerheid geweest op een medaille. Maar goed, Thiam die nog altijd niet helemaal de oude is natuurlijk, hè, na dat WK Atletiek vorig jaar dat er heel zwaar heeft ingehaald. Die ruzie met de federatie, haar niveau is gewoon echt nog niet goed genoeg.
5: Vanmiddag iets meer wolken, maar wel 30 graden. En blijft de hele week warm en zonnig. Morgen 30 graden, woensdag 31. Er staan 11 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. Richting Antwerpen staat de langste file op de E313. Van Herentals-West tot Antwerpen-Oost verlies je 35 minuten. Op de E17 tussen Kruijbeke en Antwerpen-West 6 minuten trager. En op de E34 tussen Melsele en Sint-Anna-Linkeroever ook 5 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je van Antwerpen-West tot Borgerhout 14 minuten. En van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West komen er nog eens 12 bij. Richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel ook 12 minuten extra. Op de ring rond Gent dan richting Zelzate tussen Brugsevaart en Wilpelgem 10 minuten bij. In de richting van Gent op de E17 tussen Beervelde en Gentbrugge 9 minuten. Dan gaan we naar de Brusselse ring op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem 7 minuten extra. Op de binnenring verlies je van Groot-Bijgaarde tot Jette 5 minuten. En tenslotte nog in de richting van Brussel op de E40 van Sterrebeek tot Kruinem 6 minuten trager. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
8: Jolien Roets.
5: De werkweek is perfect om te bekomen van het weekend. Amai, wat was me daar? Zo meteen toch even terug.

0: summer.
1: Maar wat was me dat voor een weekend, zeg? Amai. Ik heb gisteren mijn nieuwe nichtje voor het eerst ontmoet. Ora, dat is het kindje van mijn schoonbroer en zijn vrouw. Ze is een maand oud. Ja, 5 weken ondertussen, denk ik. Ik heb haar flesje mogen geven. Was een topmoment. Ideaal om zo het weekend af te sluiten. Ja, zaterdag was het dan één groot protest slash feest in Antwerpen op de Pride. Een recordeditie met 170.000 mensen die zich lieten horen voor de goede zaak. Het was prachtig. Merci allemaal om er te zijn. Jullie zagen er ook allemaal prachtig uit. En dan, ja, zaterdagavond. De ogen uit mijn kop gekeken op de Lokerse feesten naar Lenny Kravitz. De enige man die een lage taille jeans kan dragen en er nog superhot kan uitzien. En dat op zijn 62. Oh, hallo. Wie doet het hem na? Zijn stem was loopzuiver, zijn band van topniveau. En ik ben heel blij dat ik hem eindelijk eens voor het eerst live kon zien. Dit was een hoogtepunt, hoor. It ain't over till it's over.

0: Berichtje van Gregory. Ja, ik hoor het al. Jolien wil nog een derde kind en het zal Lenny heten. Van zijn leven nooit meer. Nee, twee is meer dan genoeg. Maar een extra vent misschien nog die Lenny heet.
1: En Colruy trakteert. Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruy.be.

Want ze maakte deze samen met Bruno Mars, Still. En het klinkt heel zwoel en vooral heel romantisch. Zit op dit moment in repeat of niet? En vanochtend stuurde Litsa uit Hoogleden, dit geeft me kerstvibes en dat heb ik nu nog niet nodig. Ja. Het ging wat op en af, veel positieve berichten. Mensen die gewoon fan zijn van Bruno en alles door laten gaan. Dus het was echt maar op het nippertje voor Karol G en Bruno Mars. Je hoort hem straks wel nog eens opnieuw bij Jore en Naomi rond 25 over 5. En dan mag je opnieuw beoordelen of het

0: Carol G, die hadden we al. Die andere G, Becky, die hoor je na de files. Het is bijna 2:30. 9 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. Richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. 37 minuten extra. Op de Antwerpse ring verlies je in de richting van Gent. Tussen Berchem en de Kennedy-tunnel een kwartier. In de richting van Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout ook een kwartier bij. En van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 14 minuten. Richting Brussel op de E40 tussen Sterrebeek en Kruinem 9 minuten bij. Dan naar de Brusselse ring op de buitenring tussen Wezenbeek Oppem en Diegem verlies je 8 minuten. Van Strombeek-Bever tot Wemmel 6. Richting Gent op de E17 tussen Beervelde en Gentbrugge 7 minuten trager. En op de ring rond Gent richting Zelzaten tussen Brugsevaart en Wippelgem verlies je ook nog 7 minuten. Ik kreeg Nico nog een audioberichtje binnen van Nico. Even luisteren.
1: Dag Jorien. In de richting van Kortrijk tussen Ieper en Wieselaar liggen er een stuk een klapband op de weg. Dank u.
0: Voilà. Dus iedereen die daar moet zijn, die moet een klein beetje opletten. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten. Q Music.
2: Maximum Summer. Jolien Roets.

0: James Bay en Hold Back the River voor een pauzemoment op maandagnamiddag. Zometeen een van de meest legendarische videoclips uit de jaren 80. Eentje waarin werkelijkheid en stripverhaal door elkaar lopen.
1: Het is nu final sale in de designer outlet van Roermond in Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlet van Roermond in Roosendaal.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.

Aha, en Take On Me uit 1985. Maximum. Ja, met die iconische videoclip met een stripverhaal in. Allee, het is een man die in de werkelijkheid en zo in een stripverhaal stapt. Dus ja, en nog geen AI om dat te maken. In die tijd waren andere tijden, maar toch wel iconisch om te zien. Er komen nog een paar berichtjes binnen over de Pride afgelopen zaterdag. Tom uit Antwerpen die stuurt een foto door van Ulrike Douwer en van mezelf op de truck van Q. Want we hadden voor het eerst ooit een eigen Q-wagen in de parade van de Pride. En het was super. Hè. Er waren allemaal luisteraars mee, een paar collega's. Elisabeth Lucie Baten was er. Kim en Paulien van Blind Getrouwd, het koppeltje, die waren ook op onze truck te spotten. En we hadden een kisscam op ons publiek gezet. Er stond de cameraman op de truck en die filmde mensen in het publiek. En die moesten elkaar dan kussen als ze in beeld waren. En dat deden ze dan ook. Het was heel erg fijn. Het was een heel erg fijne dag. Nog eens heel, heel erg bedankt om daar allemaal te zijn. Ook aan de luisteraars. Om mee op de truck te springen en een feestje te bouwen in de straten van Antwerpen. Het was een topdag en nog altijd heel erg nodig. Hè? Dat mogen we niet vergeten. Zometeen de Q-topschijf met echte girl power. En terwijl wij nog 3 volledige weken gaan genieten van de zomer, zit Damiano David

like an animal. Cat's Eye en Animal. Sarah uit Putten stuurt, ik moet elke keer aan dit denken. Het is nogal een paar keer gezegd, hè. Ik denk dat het zo die cadans is van het nummer van Cat's Eye. Dat doet denken aan Britney Spears en Toxic. Ja, Cat's Eye nog tot vrijdag extra veel in onze playlist, want het is de Q-topschijf, meegeschreven ook door Ed Sheeran en de perfecte voorbereiding op hun concert in de AFAS Dome op 15 september. You can't fix what you didn't break, dat is een mooie filosofie. Het zou nog iets zijn voor Dorothee's Doordenker, maar deze is van Nate Smit en die hoor je na een andere Smit. Sam, samen met Calvin Harris.

0: maximum summer.
1: De hele zomer lang op het strand van Oostende.
2: Q Sounds.
1: With you. Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: En goedemiddag. Het nieuws van 2 uur krijg je van Delphine.
4: En goedemiddag. De FSMA waarschuwt voor fraude met valse nieuwsberichten. Nepsites doen zich dan voor als hln.be of Le Soir, zegt de financiële waakhond.
5: Die worden gelanceerd met berichten waarbij promotie wordt gemaakt voor aantrekkelijke beleggingsproducten. Maar die zo goed gemaakt zijn dat mensen het onderscheid met de klassieke websites niet meer zien. En in feite komt het erop neer om de identiteit van die consumenten te verkrijgen.
3: Om hen dan te blijven bestoken met de valse advertenties. Op het EK Atletiek in Birmingham raakte Dylan Barley niet in de halve finales van de 400 meter. Maar Jonathan Sacoort kon zich wel plaatsen.
6: Ik word heel tevreden. Daar zit mee in. Morgen, nieuwe dag, nieuwe wedstrijd. En met de top 12 die erbij komt, gaat het eigenlijk een heel nieuw kampioenschap worden. Hè. Het voelde goed. Nog een klein beetje detailwerk verbeteren. En morgen gaat het goed zijn.
3: Debutant Jannie Sampson mag met een sprong van 7,97 meter naar de finale van het verspringen. En eerder vanmiddag plaatsten Rani Rosius en Delphine Nkansa zich voor de halve finales van de 100 meter vanavond. En op het EK Lange Baan zwemmen in Parijs zwemt Roos van Otterdijk dan weer de halve finale van de 100 meter vrije slag. Ze pakte in de swim-offs het laatste ticket voor de halve finale vanavond. Ook Florine Gaspar plaatste zich daar al voor. En Sarah Dumont heeft zich dan weer net niet kunnen plaatsen voor de finale van de 800 meter vrije slag.
4: Ik heb nog een klein nieuwtje dat net is binnengekomen. Ook Delphine Mario uit Herenthout die laat net weten dat zijn vriendin bevallen is van zijn tweede dochter. Daarnet om 13:26. De naam die is helaas nog niet bekend.
7: Allee, zeg, wat een anticlimax. Ja. Daar was ik op aan het wachten.
4: Ja, nee, maar die zal misschien ook wel binnenkomen. Ja. Proficiat van ons allemaal. Heb je nog het weer voor ons, Delphine?
7: Zeker. Vanmiddag iets meer wolken, 30 graden en blijft de hele week eigenlijk warm. Morgen zonnig 30 graden en ook woensdag en donderdag veel zon bij 31 en 35 graden.
4: Echt geweldige zomer hebben we, zeg. Er staan 10 files op onze snelwegen waar er 5 minuten of meer vertraging is. De langste file staat in de richting van Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Je verliest er 22 minuten. Op de E19 tussen Sint-Joop-en-t-Goor en Antwerpen-Noord verlies je 6 minuten. Je moet daaruit kijken voor een defect voertuig. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 14 minuten bij. En van Antwerpen-Centrum tot Borgerhout komen er 9 bij. In de richting van Gent verlies je van Berchem tot de Kennedy-tunnel 9 minuten. Dan naar de Brusselse ring. Op de buitenring tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem 11 minuten trager. Richting Nederland op de E314 tussen Gasthuisberg en Wilselen verlies je 9 minuten door een ongeval. Richting Brussel op de E40 van Sterbeek tot Kraaienem 7 minuten extra. Richting Gent op de E17 tussen Beervelde en Gentbrugge 6 minuten. En dan zijn we er met de ring rond Gent richting Merelbeke tussen Evergem en Brugsevaart. Daar verlies je 5 minuten. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar minder dan 5 minuten.
1: Jolien Roets.
4: Oh, wat een prachtige dag. Ik ben zo blij dat ik leef. Het zijn de woorden van Jelly Roll, maar...

0: Een mooie maandag, een mooie week. Zeker voor de fans van Pommelien.
1: Q stuurt je naar Pommelien Thijs in Amsterdam.
0: Op 7 november dit jaar geeft Pommelien een groot concert in de Ziggo Dome in Amsterdam. Dat concert is volledig uitverkocht, maar wij hebben daarvoor nog een duo-ticket met vervoer. Voor één gelukkige Q-luisteraar. Wie het wordt en hoe we het allemaal gaan aanpakken, dat hoor je na 4 uur van ons gloednieuw avondspitsduo. Voor het eerst samen op je radio, Joren Linssen en Naomi van der Poorten. Dus ja, vanaf 4 uur zeker luisteren als je graag naar Pommelien wil in Amsterdam. Je krijgt zo meteen van mij de Q-topschijf van 2 weken geleden. Samenwerking tussen Nederland, Frankrijk en het nog net iets meer exotische Brazilië. Het is uiterst dansbaar. Zelfs als je de moves niet hebt, ik zou er toch voor gaan. Dit is Genesis, I Can't Dance.

0: Chris Cross Amsterdam, Louisa Sonza en Willy William en My Oh My. Zometeen hoor je een van de headliners van het Bastion Festival afgelopen weekend. Dat vond plaats in Kinrooi. Eerst krijg je nog een gebedje in de Robin Schulz remix.
1: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
2: Wat? 150 baht?
1: Schattig, dat is 4 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
1: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
5: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
4: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
6: Go Yellow!
7: 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november in de Afwasdom in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond vol iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Winnie Sommers, Leopold Rie, Tu Fabiola, Lux Deno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november, Afwasdom Antwerpen. Tickets 10omtezienlive.be. Knaldi.
8: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldiprijs van maar 5,50 euro. Aldi, altijd slim.
9: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.

0: sounds better with you.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: zag er goed uit daar in Kenroy. Hij had zo'n driekwartsbroek aan. Van die opgetrokken witte sokken, sportschoenen, witte t-shirt, zo'n beetje, ja. Punkrock core uit de Zero's. En ik hou daar wel van. Meteor nooduitgang. Als je op dit moment overvallen wordt door dat gevoel van een middagdip, geen zorgen. We got you. Want deze werkt even goed als een ijskoude plets water in je gezicht. Beloofd.
1: Yeah. Let's go.

0: net wat Jolien uit Lievegem nodig had, want zo direct weer werken na je vakantie, dat is toch niet niks, dat snap ik. Bebe Rexha, die valt terug uit de top 3 in je Q-top 40, dus nummer 6 deze week. Als je daar niet achter staat, je kan haar zo meteen een hartje geven. Als we door de files zijn gegaan, het zijn er best veel. Ik ga die overlopen waar je 10 minuten of meer tijd verliest, dat zijn er 4. Richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost, 27 minuten extra. Op de Antwerpse ring richting Nederland van Antwerpen-Wesselburgerhout verlies je 14 minuten. Richting Nederland op de E314 tussen Leuven en Wilselen-Dorp 12 minuten extra. En op de Brusselse buitenring verlies je van Wezenbeek-Oppen tot Diegem 10 minuten. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 10 minuten.
1: Jolien Roets.

0: Savage Love. Zometeen de vijf mannen die ondertussen hun domicilie hebben moeten verzetten naar de Sphere in Las Vegas, denk ik. Want hoeveel keer hebben ze daar nu al opgetreden in totaal? Het is waanzin. Eerst nog een nieuwe ster aan het firmament. Stella Lefty en Basten onderweg.
1: Vlaanderen zit al in haar

0: Τζούση να πομελιντάεις in Amsterdam. Luister naar Q en maak kans op tickets voor Pommelien Thijs in Amsterdam.
1: Better with you. Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
2: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
3: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
4: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
2: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
5: Dan kon je speldoren vallen in het kabinet van onderzoeksrechter.
2: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
6: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
7: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
8: Voorwaarden op colruyt.be.

Maar ze zitten weer volop in mijn algoritme op TikTok, dus ik zie ze veel passeren, de Backstreet Boys. Maar ik vind het niet. Twee artiesten zien we niet meer in jouw Q-top 40 deze week, want sinds vrijdag is er geen plek meer voor Juste. Turn the Lights Off is passé na 24 weken, maar gelukkig is er nog die opvolger, hè, die Just a Little. Die staat er wel nog in op 29, maar Turn the Lights Off dus niet meer. Ook Camille is weg uit de lijst. Vind ik opvallend. Nu dat je weg bent, geen plek meer in de lijst. En dat na 11 weken. Maar gelukkig moeten we haar niet missen. Hè. Ze zit hier gewoon achter onze hoek met haar circus. En dat nog tot zondag 16 augustus. De een zijn dood, dus de ander zijn brood. En dus was er plaats voor twee nieuwkomers in de lijst. De eerste daarvan die komen we tegen op nummer 38. En het is er eentje van bij ons. Ooit komt er een dag.

Peter, want die maken hun entree op 26 en dat met heel veel enthousiasme en extreem goede vibes. Uit Noorwegen, maar overduidelijk de sunny part. Dit is de Bauza. Lose Myself, de hoogste nieuwkomer deze week in jouw top 40.

toch weer iets aanstekelijks gemaakt door de Bauza. Hoogste nieuwkomers. En jouw cute op 40, Lose Myself op 26. Daar word je toch ontzettend vrolijk van, hè. Iedereen, behalve Dasha, die houdt eigenlijk ook niet zo erg van een feestje.

0: Het Q Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Sounds better with you.
0: Zin in ijskoffie, maar dan easy? Nescafé Espresso Concentrate Style. Pour it, mix it, hack it. Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
2: Oh, zo kan ik extra veel, extra lekkers koken.
0: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Zoals nu bij Lidl, 40% korting op watermeloen XXL. Dat is maar €8,99 per stuk. Lidl, dat kan tellen.
3: Een goedemiddag, nieuws van 3 uur krijg je van Serafien.
4: Een goedemiddag. In Laarne in Oost-Vlaanderen is een jonge man van 19 opgepakt die verdacht wordt van een huurmoord in Spanje, dat meldde Spaanse media. 2 jaar geleden zou hij een Nederlandse man van 25 hebben doodgeschoten aan de Costa del Sol, mogelijk kadert de moord in het drugsmilieu. De tiener is overgeleverd aan Nederland, daar zal hij voor de jeugdrechter verschijnen, want toen hij de moord zou hebben gepleegd was hij 17. In Tirol in Oostenrijk zijn 36 mensen gered nadat ze tijdens een wandeling in de bergen in de problemen kwamen. Dat meldt de politie daar. Het gaat om 3 families uit onder meer Oostenrijk, de VS en ons land. En er waren ook kinderen bij. Ze waren onvoorbereid begonnen aan een wandeling, weken van het gemarkeerde pad af en kwamen zo in de problemen. 2 reddingshelikopters haalden hen van de berg. De families moeten zelf opdraaien voor de kosten. Op het EK Atletiek in Birmingham gaat Dylan Borlée niet naar de halve finales van de 400 meter. Jonathan Sakor kon zich wel plaatsen.
5: Ik ben heel tevreden. Daar zit mee in. Morgen, nieuwe dag, nieuwe wedstrijd. En met de top 12 die erbij komt, gaat het eigenlijk een heel nieuw kampioenschap worden. Hè. Het voelde goed. Nog een klein beetje detailwerk verbeteren. En morgen gaat het goed zijn.
3: Debutant Jannie Samson mag met een sprong van 7,97 meter naar de finale van het verspringen. Eerder vanmiddag plaatsten Rani Rosius en Delphine Kanza zich voor de halve finales van de 100 meter vanavond. Het is wisselend bewolkt deze namiddag, wel warm tot 30 graden, morgen zonnig en tot 29 graden. 11 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost, 29 minuten extra. Op de E19 van UZA tot Antwerpen-Zuid verlies je 5 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen de Kennedy-tunnel en Deurne een kwartier bijrekenen. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West komen er nog eens 10 bij. Richting Gent verlies je van Antwerpen-Zuid tot de Kennedy-tunnel 6 minuten. Richting Gent op de E17 tussen Beervelde en Gentbrugge 11 minuten extra. In de richting van Brussel verlies je op de E40 tussen Sterrebeek en Kraaienum 6 minuten. Dan gaan we naar de Brusselse ring op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem 6 minuten bij. En van Strombeek-Bever tot Jette ook 6 minuten. En op de binnenring van Wezenbeek-Oppum tot Tervuren-Vierarmen 5 minuten extra. Je moet daar uitkijken voor een defect voertuig. Op de ring rond Gent richting Zelzaten verlies je van Brugsevaart tot Evergem 6 minuten. Maar als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
0: Jolien Roets.
3: Zometeen de Legendary Avicii, maar eentje onder zijn andere alias.

0: zo eentje waarvan je wil dat hij nooit stopt. Hè? Bromance van Tim Burch. Maximum. Het is al wel mijn eigen laatste week aan de kust dit jaar, maar het Q-Beach Hub staat er nog tot zondag, 30 augustus. En er is hier elke dag iets te doen. Er komt een voiceberichtje binnen van Brian uit Maaseik.
1: Hey, goedemiddag Jolien. Ik heb eigenlijk eens een vraagje. Ik en mijn vriendin komen vrijdag naar Oostende, naar het Q-Beach Hub, omdat wij 5 jaar samen zijn. Maar is er toevallig vrijdag in de loop van de dag of het avond of zo iets speciaals te doen aan de Q-Beach Hub eigenlijk? Goedjes. Doei.
0: Op vrijdag is het happy hour, elke vrijdag. Brian, eerst en vooral proficiat met jullie 5 jaar samen, nu vrijdag. Maar dus kom zeker af, want elke vrijdag is het hier happy hour. En nu vrijdag kan je dan ook genieten van een DJ-set van Voltage. Dus kan je lekker dansen samen op jullie, verjaardag. Ja, zo mag ik het wel zeggen, anniversary. En op maandag is er elke week een sportles. Vanochtend was er een full body workout. En ik heb er toch een paar serieus in afzien hier aan de studio. Nochtans, iedereen kan komen meedoen. Hè. Beginners en gevorderden, iedereen dus welkom. Gewoon even op qmusic.be of in de Q-app inschrijven. Op 17 en 24 augustus zijn er nog lessen. En voor de volledige agenda kan je gewoon terecht daar. Qmusic.be of in de Q-app. Deze hit is nieuw bij Q. En zorgt voor de ideale middagstretch. Dit is Teddy Swims, een nieuwe Break Up in Reverse.

0: En blijf maar in die vibe, want we gaan zo meteen al een beetje warm dansen voor het komende festivalweekend. Want dan wordt er gedanst hier aan de zee.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Primo, jouw wekelijkse afspraak met de sterren. Nu voor maar 1,25 euro per week. En altijd opzichtbaar.

De Nederlanders van Another staan nu zondag op Weekend Dance, het festival in Zeebrugge voor de liefhebbers van elektronische muziek. Ik denk dat, dat ze op heel veel bezoekers van Weekend Dance een must-see-lijstje staan. Another and Talk to You hoorde je. Marlon Hofstad die komt ook draaien op Weekend Dance. Taiga, Felix de Housecat die is erbij. Mijn lief Hakim natuurlijk. En ik zelf ook. Wij draaien vrijdagavond op het festival. Ik heb daar al heel veel zin in. Onze Lost Frequencies die mocht gisteravond dan weer de Lokerse feesten afsluiten. Hij was daar heel dankbaar voor. Er stond een overvolle grote kaai naar hem te kijken. Het was een fantastische sluitavond, denk ik, daar voor iedereen in Lokeren. We gaan een beetje nagenieten zo meteen. Maar eerst ga ik mijn mondje houden. Ja, dat moet. Van No Doubt. Dit is Don't Speak.

Ze leert niet uit haar fouten, hè. Katy Perry, Last Friday Night nog. Dus 4 keer slaan. Er staan 9 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. De langste file staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout verlies je 23 minuten. En van Sint-Anne Linkeroever tot Antwerpen-West 16. Richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel 9 minuten extra. Richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost een kwartier bijrekenen. En op de E19 verlies je van UZA tot Antwerpen-Zuid 5 minuten. Richting Brussel op de E40 tussen Sterrebeek en Kraaijnem een vertraging van 10 minuten. Richting Gent verlies je op de E17 tussen Beervelde en Gentbrugge 8 minuten. Dan gaan we naar de Brusselse ring op de buitenring tussen Strombeek, Bever en Jette 6 minuten trager. En van Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem verlies je 5 minuten. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar nu minder dan 5 minuten. Q,

0: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Sst, luister.
2: Hey, kom op!
1: De natuur ontwaakt.
2: Oeh.
1: En daar,
2: kom op!
1: Hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
3: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldiprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.

Alex Warren en Fever Dream. Heel deze zomer voelt een beetje aan als een koortsdroom. Met deze week misschien wel de derde hittegolf van het jaar. De zomerschuif die staat open. En we doen ze nog niet meteen toe. Dit is Aiko Aiko.

0: Forever Young.
1: DJ Licious en Milo en Forever Young. Ze stonden op het podium hier aan het Cubiechaans een paar weken geleden voor een mini-optreden. En nu woensdag is het aan Milk Inc. We verwachten ze vanaf 4:30. Dus als je ze wil komen zien woensdag, kom op tijd, want dat gaat weer druk worden. Dat weet je sowieso. Het zijn Naomi en Joren die ze gaan ontvangen. Zij maken zo meteen na 4:00 hun radiodebuut. Allee, nee, hun debuut als radioduo, zo moet ik het zeggen. Ze hebben een finale plek voor het concert van Pommelien in Ziggo Dome. En Naomi, die komt in een skipak. Daar wensen wij haar alle sterkte mee.

0: Hele zomer lang op het strand van Oostende. Maximum Summer.
1: Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Kew Beach House in Oostende.
2: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Vier uur, goedemiddag. Nieuws krijg je van Serafien.
2: Goedemiddag. In Laarne in Oost-Vlaanderen is een jonge man van 19 opgepakt die verdacht wordt van een huurmoord in Spanje. Dat meldde Spaanse media. 2 jaar geleden zou hij een Nederlandse man van 25 hebben doodgeschoten aan de Costa del Sol. Mogelijk kadert die moord in het drugsmilieu. De tiener is nu overgeleverd aan Nederland. Daar zal hij voor de rechter verschijnen samen met 6 andere verdachten. In Tirol in Oostenrijk zijn 36 mensen gered nadat ze tijdens een wandeling in de bergen in de problemen kwamen. Dat met de politie daar. Het gaat om 3 families uit onder meer Oostenrijk, de VS en ons land. Er waren ook kinderen bij. Ze waren onvoorbereid begonnen aan een wandeling, weken van het gemarkeerde pad af en kwamen zo in de problemen. 2 reddingshelikopters haalden hen van de berg. De families moeten zelf opdraaien voor de kosten. Frankrijk neemt maatregelen tegen de extreme droogte. In 80 Franse gemeenten is er een tekort aan drinkwater. Daar moeten tankwagens voor drinkwater zorgen of moeten mensen zich behelpen met flessenwater. En in zowat 70% van het land gelden intussen waterbeperkingen. Water mag daar alleen gebruikt worden als drinkwater en in essentiële sectoren, zoals de gezondheidszorg of sanitaire voorzieningen. En de Europese voetbalbond UEFA bespreekt samen met de Noord-Amerikaanse en Aziatische voetbalbonden een alternatief voor de FIFA-toernooien. Dat melden verschillende Britse kranten. Aanleiding zijn de plannen van FIFA-baas Infantino om de WK-rechten te verkopen aan privé-investeerders. Op die plannen kwam veel kritiek waarop Infantino ze schrapte, maar het vertrouwen in Infantino is daardoor ver zoek. De UEFA vraagt intussen om zijn ontslag. Als Infantino aanblijft, dreigen ze met alternatieve internationale toernooien. Het is wisselend bewolkt deze namiddag, wel warm tot 30 graden. Morgen is het zonnig en tot 29 graden.
3: En het is heel druk op de weg. Er staan 15 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten mag bijtellen. We beginnen met de langste file. Die vind je momenteel op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout 23 minuten. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 18 minuten bij. Richting Gent tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel is dat 7 minuten. En tussen Antwerpen-Noord en Deurne 5 minuten bij. Richting Antwerpen op de E313 tussen Rans en Antwerpen-Oost 12 minuten. En op de E17 verlies je 11 minuten tussen Kruibeke en Antwerpen-West. Op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever 11 minuten. En op de E19 tussen UZA en Antwerpen-Zuid 6 minuten bij. Op de A12 tussen Kleidalaan, Kontigse-Steeweg en Wilrijk 5 minuten. Richting Gent dan op de E17 tussen Beervelde en Gentbrugge 7 minuten. En op de Brusselse ring op de buitenring tussen Grimbergen en Jette 7 minuten. En ook 7 minuten bij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Op de E40 tussen Sterrebeek en Bertum 6 minuten. En richting Brussel op de E40 tussen Sterrebeek en Kraaijnem 6 minuten bij. Op de ring rond Gent tenslotte richting Merelbeke tussen Evergem en de Brugse Vaart 5 minuten. Als je op een andere plaats in de file staat, dan zou je daar op dit moment minder dan 5 mogen verliezen.
1: Oh, ben blij. Ik dacht, zij gaan nooit nog stoppen. Stop niet meer, ongelooflijk. Zeg, you ready?
3: Ik denk het wel.
4: Joren en Naomi.
1: Ciao, goedemiddag. We plakken van het zweet en wij plakken de komende weken ook aan elkaar. Samen met de hits. Dit is Purple.

0: Music met Cameron Withcom en Kingdom of Fear. Ik vraag me af, zou die ook naar The Pride zijn geweest afgelopen weekend?
1: Ik ken hem niet persoonlijk.
0: Ja, nee. Hij zingt toch op een bepaald moment, ask me how I've been, I'll say I'm gay.
1: Dat is niet waar.
0: Jawel, luister mee, luister. Ask me how I've been, say I'm gay.
1: Gay. Ja, zo kan ik het ook.
0: Ja, maar wat zingt hij dan?
1: Great, denk ik.
0: Nee, dat is niet waar.
1: Ja, wel, jawel.
0: Is dat de LGBT, dit zijn great eigenlijk.
1: Ja, zo.
0: Ciao vrienden, zeer goedemiddag. Welkom bij de show van Naomi en mezelf. Ik ben Joren. Hallo. De komende 7 weken rijd je met ons naar huis. We gaan ons hier een keer goed amuseren.
1: Maar ja, tussen 4 en 7. Ik popel ook tot in mijn kleine teen. We komen goed overeen achter de schermen. Dus ik zou zeggen dat dat op de radio ook wel iets zal geven, zeker. Ik ben benieuwd, als jij je manieren uit, dan blijf ik.
0: Ik ga geen beloftes doen, maar ik ga mijn best doen, dat sowieso. Ik was mij ook aan het bedenken. Jij bent mijn derde radiovrouw.
1: Oeh.
0: Ja, dus wel de eerste Jolien Roets. Jolien Roets, daar is allemaal mee begonnen.
1: Ja?
0: Dan Lien van den Broek en nu jij.
1: Ja.
0: Derde keer een goede keer zijn.
1: Ja, dat denk ik ook. Ja. Ik wil wel blijven.
0: De uitzondering bevestigt de regel ook. Zeg, los daarvan, ik vind het ook heel warm vandaag. Wat vind jij daarvan, Naomi?
1: Hier, het begint al. Pestkop. Ja, ik zit hier dus helemaal uitgedost in een skitenue.
0: Ja.
1: Ik heb een dikke skibroek aan, een dikke skijas en ook zo heel goed zo... Dat is echt zo'n oldschool. Heb je dat zo... Want het is van jou, hè, dat skipak.
0: Het is van mij. Ik heb het speciaal voor jou meegenomen.
1: Heb je zo gedrift of zo? Ik vind het wel nog tof, maar het is gewoon super warm.
0: Ja, ik ben een paar jaar geleden moest ik... mocht ik naar Lapland, want je mag naar Lapland uiteraard.
1: Dat is luxe.
0: En dan ben ik dat gaan kopen in een vintage winkel. En ik dacht, ja, we spelen nu toch kop of munt, want daar heeft het allemaal mee te maken natuurlijk. Afgelopen vrijdag heb ik jou de uitdaging gegeven van... Even in een skipak te presenteren, 3 uur lang, lekker casual. Ja, dat is zwaar gelukt, die kop of munt uitdaging. Dus jij zit hier nu de komende 3 uur. Maar dus vanaf vandaag spelen we elke dag dat spel.
1: Ja.
0: En het is ouderweg, of ouder dan pakweg, de bomma van familie. Hè. Dat is kop of munt niet normaal.
1: Iedereen inzet, kent dat, hè?
0: We gaan elkaar er elke dag proberen inluizen. Elke dag om beurt. Dus Naomi die zei dus vorige week op de uitdaging in een skipak presenteren tijdens de show kop. En het was ook kop. Dus zie haar hier nu staan. Je kan meekijken via de livestream en genieten, zoals ik zei.
1: Het is nogal een beeld. Nu nog niet super zweterig, maar ik denk dat echt dat van mijn lijf gaat druipen tegen het einde van de show. Enfin. Maar ik heb ook wel een hele leuke uitdaging voor jou in petto. Ik ben aan het broeden. Zie je het?
0: Wil je al payback doen? Wil je al zo beginnen? Lekker aan kneus?
1: Ik ben aan het broeden op iets, maar dat komt wel goed. We gaan voor van alles doen eigenlijk. We gaan ook een luisteraar naar Amsterdam sturen om Pommelien te zien.
0: Ah, ja.
1: Pommelien Thijs uiteraard. Daarvoor gaan we dus de grootste Pommelien Thijs van zoeken, want dat is wel de inzet. Hè. Je moet er wel iets voor over hebben. En die moet dat dan vrijdag komen bewijzen in de grote finale hier aan het Q Beach House. Maar je moet je eerst wel nog plaatsen natuurlijk.
0: Ja. En dan moet je het allemaal nog bewijzen. Hè. Dus dat is niet zo gemakkelijk.
1: Het zijn moeilijke mensen eigenlijk.
0: Hadden wij dat nog niet gezegd? Ritme.

0: King bij Q Music en Madison. En elke woensdag is er een live optreden hier aan ons Q Beach House. Een mini-concert en oh, nu woensdag ook. Woensdag 5 uur, dan staat Milk King hier. Leuk. Ja, maar ja.
1: All you hear is love. All you hear is love.
0: Ja, want er is al genoeg haat en nijd in de wijde wereld en daarom helpen we de liefde een handje. En het leuke aan dit spel is, of je nu single bent of niet, je kan meespelen. Want je bedriegt niemand. Dat is het goede, toch?
2: Handig.
0: We zoeken vandaag een muzikale match. We stellen jou twee artiesten voor. Je hoort niet meteen wie het is, maar wel drie eigenschappen van elke artiest. Dus je kiest niet op basis van de muziek of van de naam, maar wel op basis van de drie eigenschappen. Mm-hmm. Dus met welke persoonlijkheid voel jij de grootste klik? Dat is eigenlijk de vraag. Naomi, wil jij als een soort van Rad van Fortuin, Aurore, de twee artiesten even voorstellen?
2: Zolang jij de Walter Capillot in jezelf maar thuis gaat horen, wil ik dat met veel plezier doen. Twee artiesten heb ik zeker in de aanbieding. Achter gordijntje 1, een artiest met een geschat vermogen van $1 miljard. Kan je niet voor sukkelen. De artiest, ja, dat had ik al verwacht. De artiest houdt ook van pokeren. En de artiest kan goed dansen. Okay. Dat is de eerste artiest. De tweede is een grote fan van dolfijnen. De tweede artiest gaat ook graag shoppen. Hè? Wie niet? En de tweede artiest die is ook gigantische fan van artiest 1. Dat was zelf ooit de openingsact van artiest 1.
0: Oké. Okay. Oké. Okay.
2: En zo is de cirkel rond.
0: Ja, duidelijk. Welke muzikale tijger spreekt jou het meeste aan? Oh. Welke eigenschappen doen jouw hartje sneller slaan? Laat je keuze weten in de Q-app. Stuur artiest 1 als je voor artiest 1 gaat. Of artiest 2 als je voor artiest 2 gaat.
2: Hé, hey, daar is over nagedacht, jong.
0: Hoe verzinnen we toch? Goed. En daarna hoor je wie de muzikale match is. En eerst hoor je Damiano David. Die komt eraan. Leuk.
1: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
3: Yes.
1: Esso, omdat elke rit telt.
4: Q Music. Joren en Naomi.

0: Damiano David, born with a broken heart. Is Naomi van der Poorten geboren met zweetklieren? Zij zelf beweert van niet in elk gesprek dat we daarover hebben. Daarom staat ze hier vandaag dankzij kop of munt in een skipak, dames en heren. Aan het begin van de zoveelste hittegolf in een studio een visbokaal die elke minuut een halve graad opwarmt. Voel je het al?
1: Ja, ik voel het echt al. Want ik zeg inderdaad altijd, ik zweet niet, ik shine. En dat was tot voor kort echt waar. Maar nu begin ik ze wel klam aan te voelen. En ik ben dan niet gewoon dat ik klam ben. Dus ik vind dat heel raar. Dus we zullen zien hoe dat komt.
0: Maar je weet dus ook niet of je stinkt, want het is wel mijn skipak. Dus ik hoop dat ik de geur er nog uit krijg, natuurlijk.
1: Heb je het gewassen daarvoor? Want nee, je weet, heb jij daarin gestonken?
0: Ja, kijk, natuurlijk.
1: Ik ben ook fel van jou, hoor.
0: Wat ik heel leuk vind, is dat er ook mensen ondertussen van allerlei attributen naar het QB-shout aan het brengen zijn. Zoals het luisteraar Gregory.
1: Ja, onze vriend.
0: Ja, je had nog geen sjaal en ook nog geen handschoenen. Dus kunnen we dat misschien even toevoegen aan...
1: Maar echt, jawel.
0: Doe even de handschoenen aan.
1: Dit kan gevaarlijk worden, hè, Joren. Je weet, word ik overhit.
0: Allee, hup. Doe dat aan. Ja, even die ring uit. Ja, dat zal wel zijn. En ik zal ondertussen de sjaal nog aandoen. Lekker.
1: Oh my god.
0: Zo.
1: Kun jij nog wat water gaan halen ook?
0: Zeg, je zei amper een half uur beer.
1: Ja, maar dat is al genoeg. Zeg, ik zie niks meer.
0: Over het gezicht ook, ja.
1: Zeg, die heeft nogal kleine handjes. Ik pas daar niet in. Wat zijn handschoentjes?
0: Hup. En nog een muts.
1: Wat, hup? Ja, doe zelf iets, hè.
0: Ja, maar zet hup die muts nog op. Hup, over die andere muts. Het moet echt aanvoelen.
1: Oh my god. Ja, maar ik kan niet meer typen.
0: Ja, heeft Naomi van der Poorten zweetklieren? Het antwoord kan u zelf wel raden. We komen er dit uur of deze show al zo vaak. All you hear is love. Sanne uit Essen, goedemiddag.
2: Hallo, Joren en Naomi.
1: Hallo.
0: Zeg, ga jij het nog droog houden met deze temperatuur?
2: Oh, ik denk droger als Naomi in ieder geval.
0: Hoe zit ze daar ook? Dus echt, precies een nieuw Catnet-figuur of zo. Heerlijk. Ja, de kinderen gaan er schrik van krijgen, dat wel. Zeg, je krijgt zo meteen van ons de kans om te daten met een artiest. Hoe zit het met jouw datingverleden, Sanne?
1: Wat is dat nu een vraag eigenlijk?
2: 17 jaar samen met mijn man en daarvoor heb ik maar één vriendje gehad en dat is het eigenlijk.
0: Oké, goed. Okay.
1: Maar dat zijn eigenlijk onze zaken niet, hè, Sanne, maar bedankt voor
0: dat
1: het antwoord.
0: Dat vragen, zeker. Ja. Zeg, hier staan twee muzikale romantici. Ze hebben elk drie eigenschappen. Jij kiest de artiest die jou als persoon het meeste aanspreekt. En misschien nog even de eigenschappen overlopen. Dat we,
1: ja, het is goed. Artiest 1 was iemand met een geschat vermogen van 1 miljard dollar, houdt van pokeren en kan goed dansen. Artiest 2 was een grote fan van dolfijnen. De artiest gaat ook graag shoppen. En die artiest is gigantische fan van artiest 1. Dat was ook de openingsact ooit.
0: Ja.
1: Dus, met welke artiest voel jij de grootste klik, Sanne?
2: Ik heb gekozen voor artiest 1.
0: Voor artiest 1. Moeten we wel al even zeggen, artiest 2 heb je laten liggen. En dat was... Zara Larsson. Dat is spijtig. Daar ga je mee leven. Ja, oké, maar dat is heel goed.
1: Dat is eerlijk.
0: Want jouw muzikale match is... Beyoncé, the one and only. Oei.
1: Ja, want waarom koos je die? Welke eigenschappen trokken jou aan? Waarom heb je die keuze gemaakt, Sanne?
2: Ik had gewoon een beetje gehoopt aan pokeren en dansen. Dan dacht ik, ja, kan pokerface dan Lady Gaga.
0: Ah, op die manier. Ja.
1: Zij pokert ook wel graag. Ja.
0: Zeg, en eerlijk, heeft dat vermogen van 1 miljard jou niet dolverliefd gemaakt?
2: Maar ik had hem nog geen nee tegen zeggen.
0: Ja, heel duidelijk. Oké, goed, dus de muzikale match is, misschien moeten we jullie even alleen laten, Beyoncé. Nog één belangrijke vraag, Sanne.
2: Ja?
0: Gaan we nu naar links of naar rechts?
2: Rechtdoor.
0: Fout antwoord.

0: Sorry. Ik was het jullie aan het afbreken.
1: Ben je los nu om net zo warm
0: te
1: worden?
0: Ja, maar ik begin een beetje af te draaien.
1: Kan je nog praten?
0: Ja, ik heb mijn best doen.
1: Heel fijn. Dina uit Antwerpen die stuurt een berichtje. Wanneer zit Pommelien nu vast in het midden van een nummer? Want ik wil Pommelien zien. Ja, dat is natuurlijk de Pommelien Thijs Madness is losgebroken. Nu wij tickets hebben voor haar concert in Amsterdam. Dat kan elk moment gebeuren, Dina. Maar dat is te zeggen, elk moment, niet nu.
0: Nee.
1: Want nu is het aan Serafine. Serafine, er zijn heel wat problemen met de online chatbox. Nu praat ik erover.be.
2: Ja, 1 op de 4 oproepen bij de chatbox worden niet beantwoord. Dat blijkt uit cijfers die CD&V heeft opgevraagd. Nu praat ik erover.be is bedoeld voor jongeren die willen praten over mishandeling of misbruik, daar slachtoffer van zijn. Maar van de 1750 jongeren die er vorig jaar naar belden, bleven er bijna 500 in de wachtrij staan. CD&V wil de openingsuren van die chatbox nu uitbreiden. En de Europese Noord-Amerikaanse en Aziatische voetbalbonden bespreken alternatieven voor de FIFA-toernooien zoals het WK. Dat schrijven verschillende Britse kranten. De aanleiding zijn de plannen van de FIFA-baas Infantino. Die wilde de rechten van het WK verkopen aan privé-investeerders. Er kwam veel kritiek op waarop Infantino dat plan schrapte. Maar het vertrouwen in hem is nu wel ver zoek. De UEFA eist ook zijn ontslag. Het is wisselend bewolkt deze namiddag, wel warm tot 30 graden. Morgen is het ook zonnig en tot 29 graden dan.
3: En 7 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten mag bijtellen. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout zijn dat er 35. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 19 minuten. Richting de grens met Nederland op de E314 tussen Halen en Lummen Centrum 20 minuten. Richting Antwerpen op de E34 tussen Melselen en Sint-Anna-Linkeroever 14 minuten. Maar je hebt geen waterke voor mij, hoor.
1: Je bent aan het verdrinken in je woorden.
3: In mijn speeksel. Op de E17 tussen Kruibeek en Antwerpen-West 12 minuten. En op de E313 tussen Rans en Antwerpen-Oost 12 minuten bij. Op de Brusselse ring, op de buitenring tussen Wezenbeek-Oppum en Diegem 12 minuten. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10.
4: Joren en Naomi en Somber.

0: eind deze zomer vragen wij of we deze dans mogen van jou tussen 4 en 7 hier op Q. Wij zijn Joren en...
1: Naomi.
0: Dat zijn wij. En als je net luistert, even net inschakelt of vooral kijkt via de livestream. Ja, we moeten de olifant in de kamer even benoemen. De letterlijke olifant
1: hey,
0: eigenlijk.
1: Het gaan, ja?
0: Maar dat is echt niet normaal. Naomi is verdubbeld in omvang.
1: Ja, eindelijk een beetje aangekomen.
0: Echt waar, je zit in een skipak.
1: Ja, dat is waar. Niet alleen in een skipak, ook een sjaal rond mij gewikkeld. Handschoenen heb ik opgegeven, sorry. Dat gaat niet. Ik kan niet zo werken. Dat
0: platte,
1: gaat niet. Platte, excuseer. Dus ja, maar dat heeft natuurlijk een reden, want ik heb kop of munt verloren. Vrijdagavond was dat. En dus moeten we elkaar om de beurt dus uitdagen. En ik heb vandaag een nieuwe uitdaging voor u.
0: En je zegt dat zo op een heel leuke manier,
1: ja,
0: alsof
1: ik
0: echt ga afzien.
1: Ja, het is echt payback time, hè. Iets om, maar het is wel om iets over 5, ja. Want ik ga je nog een beetje laten sudderen zo. In uw angst, dat heb ik graag.
0: En ik laat jou nog een beetje sudderen in je eigen zweet.
2: Gio stuurt je naar Bommelien Thijs in Amsterdam.
0: Hey, eerst gaan we niet elkaar uitdagen, maar wel jou. Want Bommelien Thijs zit ergens in de playlist, vast in het midden van een nummer. Als je zo hoort vastzitten, en dat gaat heel duidelijk zijn, dan stuur je, ik wil Bommelien zien. Zoals luisteraar Tracy vanochtend bijvoorbeeld deed bij QDJ Robbe in de ochtendshow.
3: Ik wil Bommelien zien.
0: Maar dus enkel als ze vastzitten. Niet vroeger, niet later, want die tellen we niet mee.
2: Vlaanderen zit al in haar.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran. And repeat it.
1: De drama.
0: Ik heb iets gehoord, jij ook?
1: Ja. Ja.
0: Hallo, met wie spreken we?
2: Hallo, met Shawnee.
0: Shawnee, wat wil jij heel graag?
2: Ik wil heel graag naar Pornintijd in Amsterdam.
0: Ja, tuurlijk. Wie niet zegt, hè?
1: Ja, dat snap ik helemaal. Maar wat wij vooral ook moeten weten, Shawnee, ben jij de grootste fan van Pommelien Thijs? Want voor minder gaan we niet, hè? Kan je dat bewijzen, hoe grote fan ben je?
2: Goh, ik ken toch wel veel van haar liedjes van buiten en ik speel ze toch wel regelmatig.
1: Oké, okay, dat is al een heel goed begin.
2: Ik naar de serie, dus ja, nee.
1: Ah ja, welke serie bedoel je dan? Knokken of Like Me?
2: Knokken.
1: Ah ja, ik ben ook meer van de Knokken of dan van de Like Me.
2: Enfin, ja,
1: voor alle duidelijkheid, je bent nog niet, je hebt nog niet gewonnen, je bent een finalist. Wie zou je willen meenemen, moest je dat hier echt allemaal winnen?
2: Het zal sowieso wel een van mijn vriendinnen zijn of mijn mama, want zij worden daar ook wel super graag.
1: Oké. Een hoop vrouwen om uit te kiezen, dat horen we graag. Vrijdag is het natuurlijk de grote finale hier in Oostende. Jij bent daar dan bij. Je speelt voor dat felbegeerde duo-ticket met vervoer en al. Het enige wat jij daarvoor moet doen, is zoveel mogelijk fysieke voorwerpen van deze lijst te nemen.
3: De Pommenlijst.
0: Ja, want de finale spelen we vrijdag hier aan het Q Beach House. En daarvoor leggen we de Pommenlijst aan. Je weet zelf wel van waar het komt, hè. Pommelien.
1: Ja?
0: Ja, vet. Een lijst met daarop 30 voorwerpen die iets met Pommelien te maken hebben. Elke dag zetten we daar ook een voorwerp op die Pommelijst. Een voorwerp dat je dus vrijdag best bij hebt. Want hoe meer voorwerpen, hoe groter de kans dat jij dus naar Pommelien Thijs gaat in Amsterdam. Vorige week vrijdag hebben we er al 2 opgezet. Ja. 2 voorwerpen. Wat was het van jou weer? Ben het vergeten?
1: Sorry, ik ben een beetje giechelig, omdat het zo'n gek concept is. Ja? Ik heb op de lijst gezet een naaimachine, want ze maakt daar kleren zelf.
0: Ah ja, juist. Ja.
1: Dus dat moeten ze meebrengen.
0: Oké, je moet dus sowieso al een naaimachine meenemen, maar ook een meetlat van exact 30 centimeter. Waarom? Ik vind 30 een leuk getal. En je kan er ook het midden mee meten.
1: Ah.
0: Vandaar. Maar... Zo meteen zetten we daar gewoon 2 nieuwe voorwerpen op die pommelijst. Want we moeten natuurlijk wel een heleboel voorwerpen.
1: Ja, we moeten er 30 hebben, hè?
0: Ja, het is dat. Weet je wat we eerst gaan doen?
1: Nee.
0: Pommelien draaien.
1: Dit
0: is ongewoon Back Your Music.

0: Cat's Eye en Animal. Ik ben lang op verlof geweest, bedenk ik me nu.
1: Veel te lang.
0: Nee, dat is ook weer niet zo zeggen. Dat is niet waar. 2 weken of al wel. Maar ik heb het gevoel dat ik te lang ben geweest, want er is zoveel nieuwe muziek in de playlist die ik nog niet gehoord
1: heb. Ja, dat is waar.
0: Deze Cat's Eye is cute topschijf deze week, had ik al gezegd natuurlijk. Animal ook
1: zat
0: al gezegd.
1: Daarvoor, ook in de Repeat of Meet. En we hebben zometeen ook een nieuwe Repeat of Meet. Ik weet niet of je allemaal gehoord hebt.
0: Ja, ja. Wat vind jij ervan? Want het is met een dubbele laag.
1: Daar kunnen we duidelijk over praten. Hè. Ja. Want ik heb er een mening over. Maar ik zal hem pas lossen na, wanneer het moet gebeuren. Hè. Rond 25 over 5.
2: De pommenlijst.
0: Ja, die leggen we aan de pommenlijst om vrijdag natuurlijk de grote finale te spelen voor dat felbegeerde duo-ticket.
1: Ja, met vervoer en al, hè?
0: Ja, hey, we regelen het, jongens. Speciaal voor jou. Jij en je plus one naar Pommelien Thijs in Amsterdam. Daarvoor moet je naar het Q Beach House komen met zoveel mogelijk voorwerpen die op de pommenlijst staan. We hebben al een naaimachine.
1: Ja.
0: Want ze maakt haar kleren zelf. We hebben ook al een meetlat van exact 30 centimeter, want daar kan je het midden mee meten. Ik wil daar graag nog iets aan toevoegen vandaag.
1: Goed.
0: Ik dacht aan een bril. Maar ik moet er wel bij zeggen...
1: Draagt zijn bril, weet jij iets dat ik niet weet?
0: Ja, maar ja, jij zei zojuist, die kijkt naar Knokhof, maar voor de jongere generatie, die keken natuurlijk nog naar Like Me. En daar was hij natuurlijk Karel met de bril aan. Dus we willen geen zonnebril, geen eclipsbril, geen wc-bril. We willen een transparante glazen bril. Op sterkte, zonder sterkte, dat maakt niet uit. Maar goed, dus die zetten we er vandaag op.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Creatief. Ik wil iets makkelijks of zo, want zo sympathiek ben ik dan ook weer wel.
0: Maar sorry, een bril is nu toch niet zo moeilijk?
1: Nee, dat is waar, dat is waar. Ja, nee, dat is waar. Je hebt gelijk. maar ik wil het nog makkelijker maken. Ik ga voor zand in je zakken.
0: Ah ja, van zand in mijn zakken. Ja. Maar dat is wel heel gemakkelijk.
1: Van Atlas.
0: Dat kan iedereen hier ook wel gewoon doen op het... Maar dat is wel heel gemakkelijk.
1: Eigenlijk is dat een cadeautje van mij naar de finalisten. Hè. Ze kunnen allemaal zand in hun zakken.
0: Och, ze wilt weer flamen bij de luisteraars.
1: Heilige Maria dat ik ben.
0: Ja, goed. heilig. Vooral heel nat, denk ik, ondertussen. Naomi die staat hier al bijna een uur in de skipak. En dat aan het begin van een nieuwe hittegolfweek. Want telkens als ik zeg dat ik het warm heb en zweet bij 20 graden, dan zegt Naomi dat ze nooit zweet, maar ze shined.
1: Ja, dat is zo, maar dat is nog altijd zo.
0: Luisteraar Bert zegt dat hij ook nooit zweet. Nog zo gemakkelijk. Hij spuit gewoon deo voor een goede geur.
1: Ja, ik heb dat zelf niet nodig. Want ik stink ook niet. Nee, maar ik voel wel dat het hier zo wat klam begint te worden. Ik vind het vrij ongemakkelijk. En ik heb... Mag ik niet mijn jasje een beetje openzetten? Of
0: nee,
1: geldt dat niet?
0: Nee, helemaal.
1: Dat slaat een beetje op mijn longen zo.
0: Oh, doe normaal, man. Nog typisch. Nee, doe het terug toe.
1: Even, geef mij 10 minuten.
0: De eerste keer dat ik vraag om je niet uit te kleden.

0: hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Maximum Summer. Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0.
2: School. Q. Exact 5 uur. Goedemiddag. Nieuws krijg je van Serafien.
3: Goedemiddag. 1 op de 4 oproepen bij de chatbox Nu praat ik erover wordt niet beantwoord. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Katrien Schrijvers heeft opgevraagd. Nu praat ik erover is bedoeld voor jongeren die willen praten over mishandeling of misbruik of er slachtoffer van zijn. Maar van de 1750 jongeren die contact zochten, bleven er bijna 500 in de wachtrij staan.
4: Dat vinden wij toch wel een probleem, want het is vaak al heel moeilijk voor jongeren om over misbruik of mishandeling te praten. En als ze dan over die drempel zijn, en ze vinden geen gehoor, dan moeten we echt tegengaan. Daarnaast blijkt dat er ook buiten de openingsuren nog eens 5800 keer jongeren wilden chatten.
3: CD&V wil de openingsuren van de chatbox daarom uitbreiden, zodat meer jongeren hulp kunnen krijgen. In het westen van Colombia heeft een aardbeving plaatsgevonden. De beving had een kracht van 7,4. Volgens de gouverneur van de regio is er heel wat schade en zijn verschillende mensen gewond geraakt. Hoeveel is nog niet duidelijk. De beving was te voelen tot in buurland Ecuador en Panama. In Griekenland is een Belg van 62 overleden nadat de hulpdiensten hem bewusteloos uit het water hadden gehaald. Dat meldde lokale media. De man werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar is hij overleden. De Griekse autoriteiten onderzoeken het incident nog. Buitenlandse Zaken heeft het nieuws wel nog niet bevestigd. En Frankrijk neemt maatregelen tegen de extreme droogte. In 80 Franse gemeenten is er een tekort aan drinkwater. Daar moeten tankwagens voor drinkwater zorgen of moeten mensen zich behelpen met flessenwater. En in zowat 70% van het land gelden intussen waterbeperkingen. Water mag daar alleen gebruikt worden als drinkwater en in essentiële sectoren, zoals de gezondheidszorg of sanitaire voorzieningen. De Europese, Noord-Amerikaanse en Aziatische voetbalbonden bespreken alternatieven voor de FIFA-toernooien zoals het WK. Dat schrijven verschillende Britse kranten. Aanleiding zijn de plannen van FIFA-baas Infantino. Die wilde de rechten van het WK verkopen aan privé-investeerders. Er kwam veel kritiek op waarop Infantino dat plan schrapte, maar het vertrouwen in hem is nu wel ver zoek. De UEFA eist ook zijn ontslag. Het is wisselend bewolkt deze namiddag, wel warm tot 30 graden. Morgen zonnig en tot 29 graden.
5: En 8 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten mag bijtellen. We beginnen met de langste file. Die vind je momenteel richting de grens met Nederland. Op de E314 tussen Bekkenvoort en Lummen Centrum. 54 minuten ondertussen aan. Zou komen door een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout 36 minuten. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 16 minuten. Richting Gent tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel ook 10 minuten bij. Richting Antwerpen op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever 15 minuten. En op de E17 tussen Kruibeke en Antwerpen-West 11 minuten. Op de Brusselse ring op de buitenring tussen Wezenbeek, Oppem en Diegem 11 minuten. En ook op de E40 tussen Sterrebeek en Bertum 10 minuten bij. Als je op een andere plaats in de file staat, dan zou je daar op dit moment minder dan 10 mogen verliezen.
0: Joren en Naomi.
2: Ciao.
3: Hallo, kus.
2: Heet je Gloria, Susanne of Anne, dan heb je pech. Want zometeen een nummer over een

0: Sofia.
1: Alvaro Soler en Sofia. Oh, ik vind het eigenlijk wel goed qua temperatuur. Op de...
2: Ach, zo.
0: Kop.
3: Of munt.
1: De hele zomer lang dagen Naomi en ik elkaar om de beurt uit, lieve vrienden. In een eeuwenoud spel. Kop of munt.
2: Ja. En ik sta hier schoon. Sorry, ik kan mezelf niet serieus nemen. Ik sta hier schoon in een skipak, sinds 4 uur al. Ik moet mij koel houden. Ik heb hier een flesje bruiswater uit de frigo gehaald. Zo'n beetje tegen mijn nek gehouden, want dat zeggen ze. En tegen uw polsen, dat is belangrijk om zo
1: kom
2: te koelen.
1: Kom zeggen tegen mij als ik moet ingrijpen, hè? Want ik ben ook geen onmens natuurlijk.
2: Ja, maar blijf maar rustig daar.
1: Okay.
2: Maar het is wel echt de schuld van jou, van Joren Linssen. En dit muntje, want ik heb hier een muntje in mijn handen.
1: Ja.
2: Maar wraak is nabij, Joren Linssen.
1: Nee, maar doe eens kalm. Doe eens,
2: ja, nee.
1: Dit is echt, dit is gewoon een spel. Ik ben, pas op, ik geniet hier wel... Heel hard vallen natuurlijk. Jij iets te veel op dit moment.
2: Ja, maar eindelijk. Ik heb een hele goeie.
1: Oké, wacht. Dus jij zit in een skipak door mij. Nu heb je een uitdaging voor mij. Wat had je in gedachten?
2: Joren.
1: Ja.
2: Bij welke worp, kop of munt, ga jij morgen blind presenteren?
1: Blind als ik... Maar hallo, even praktisch.
2: En jij blijft aan de knoppen en zo.
1: Ja, dat wil ik net zeggen.
2: Ja, ik ga dat niet doen, hè. Zeg, jij wordt daarvoor betaald.
1: Ja, maar dan loopt alles toch in het honderd.
2: Ah ja, dat zullen we meemaken dan, hè.
1: Dus bij
2: dat
1: welke...
2: is uw verantwoordelijkheid ook.
1: Oké, okay, bij munt... Want jij hebt vorige week kop gedaan, hè. Toen
2: ja, dat was geen goede beslissing.
1: Of moet ik nu toch kop doen?
2: Maar eigenlijk kan je dat niet voorspellen, denk ik.
1: Nee, dat is waar. Oké, okay, bij munt... ga ik het doen.
2: Blind presenteren. Een hele show lang, of dat kunnen we nog een keer zien?
1: Ja, nee, dan doe ik het wel een hele show, want jij stelt je natuurlijk ook een... Nee, dan doe ik het een hele show lang.
2: Ja, wel, dat vind ik ook wel een goede redenering. Oké, gaan we het doen?
1: Ja.
2: Okay. Ik weet wel niet hoe ik dat moet gooien, eigenlijk.
1: Ja, kan je tossen, eigenlijk? We hebben dit nog op voorhand getest.
2: Nee.
1: Oké.
2: Okay.
1: Make it the call of the day. Echt waar. Wacht, hè. Ja, doe maar.
2: Ready? Oh.
1: Wacht, ik had gezegd, bij munt ga ik het doen, hè. Oh, dit voorspelt niks goed. Is het munt?
2: Ja.
1: Nee.
2: Ja. Het is munt.
1: Ik wil komen kijken.
2: Ik ben zo blij. Dank u, God.
1: Waarom? Ja.
2: Het is munt. Het kan niet meer munt zijn. Het is 1 euro. Oh, yes. Oh, dit voelt zoveel beter nu. Met mijn stomme skipak.
1: Lieve vrienden, ik zou echt zeggen, geniet van een gestructureerde radioshow, want morgen loopt het volledig in het hond.
2: Maar een echte radiomaker kan dat blind.
1: Dat is echt...
2: Toon eens je talent, Joren.
1: Moet ik nu al even...
2: Ja, liedje alsjeblieft.
1: Ja, liedje. Oh nee, wat is dat?

0: It's so easy to fall in love, maar er zijn dingen die moeilijker gaan zijn.
1: Maximum Summer.
0: Ja, ik hang eraan. Echt een kop of munt. Kunnen we niet stoppen met dat spel? Ik vind het wel vervelend. Oh, echt waar. Ik moet morgen dus. Morgen, ja, elke dag om de beurt dagen we elkaar uit. Ik moet morgen blind presenteren.
2: Hey, back time, baby. Oh, ik ben zo blij. Ik heb weer een nieuwe energie gevonden ook. Want ik was echt aan het afdraaien met dat skipak. Want dat moest ik natuurlijk doen. Dat was mijn. Ja,
0: maar is die rit zo al terug toe? Doet die rit is terug toe?
2: Nee,
0: sorry, je bent aan het vals spelen. Dat is
2: heel eigenlijk.
0: Ja, nee, morgen. Ik kan morgen ook niet
2: op de grond ligt.
0: Ik ga morgen ook niet met één oog kijken. Dat is ook gewoon vals spelen.
2: Ja, maar bij u. Oh, jong, echt. Oh, saai.
0: En dit nog tot het einde van de zomer, lieve vrienden. Elke dag om beurt. Ja, dat skipak, jongens, toch. Lukt het nog?
2: Nee. Misschien ben ik zo wat simpeler aan het worden of zo. Ben ik zo wat licht in mijn hoofd aan het worden. Maar we zullen zien hoe lang ik het nog uithoud.

0: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
1: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
2: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
0: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
1: Dan kon je een speld overvallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
0: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
3: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
4: Knaldi.
5: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Primo, jouw wekelijkse afspraak met de sterren. Nu voor maar €1,25 per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
3: Q. Joren en Naomi.

0: Welkom bij ons, Basto en Gregory Fink.
1: Repeat of niet?
2: Wauw.
0: Dank u. Carol G en Bruno Mars die zitten in Repeat of Niet met hun nieuwe single. En Naomi, je bent een vrouw met een mening, dat weten we natuurlijk. Maar ja. Wat vind je er nu
2: van? Vooral duidelijkheid, ik ben fan van beide artiesten apart. Hè. Leuke nummers. Carol G, toffe muziek. Bruno Mars, wereldartiest. Maar die twee samen halen het slechtste in elkaar naar boven. Beetje zoals wij eigenlijk, Jorin. Ja. Ik vind het zo wat zagerig, het is wat traag, het sleept maar aan.
0: Ja, ik heb er momenteel nog geen mening bij. Dat is ook niet supergoed, maar ik heb er ook niks tegen.
2: Ja.
0: En als ik even ga kijken, ben zo gaan kijken bij Mattie vanochtend, rond 9:40 en de voorbije dagen ook. Het is zeer gemixt, de reacties. Ja. Mixed feelings, absoluut.
2: Ja. En normaal zou ik niet zo uitgesproken mijn mening echt doorduwen, maar ik ben het een beetje beu.
0: Nee, normaal doet ze dat niet, hoor.
2: Ja,
0: nee.
2: Maar ja, eigenlijk moeten we neutraal zijn, hè? Ik weet dat wel.
0: Wees eens even lekker neutraal.
2: Ja, oké. Hier is Carol G en Bruno Mars met Still.
0: Niks neutraal.
2: Repeat of niet?

0: beste van al, vind ik. Als je niet aan het kijken bent via de livestream, wij zitten precies te presenteren in de Alpen, als ik naar, naar jou kijk. Naomi heeft een skipak aan, dames en heren. Dus, en met 30 graden, een nieuwe week hittegolf. En ook heel veel berichten in de Q-app. Ja, moest het over jouw skipak gaan, dan stuurde iedereen repeat natuurlijk, dat je het morgen nog eens aan
1: ja, laat de tijd.
0: Maar het ging natuurlijk over Karol G en Bruno Mars en Still.
1: Ja, ja, en pas op, veel positieve reacties hoor. Lorenz uit Halle, repeat. Larissa, repeat. Stefanie, Geert, die zegt zeker een dikke repeat. Prachtig nummer, love it. John uit Houthalen-Helchteren, die zegt, oh, dat is mooi, repeat. Maar dan.
0: Oh.
1: Maar dan, Joren Linssen. Oh. Deborah uit Torhout, die zegt, meet Naomi heeft gelijk, de trekt op niks.
0: Oh, zeker.
1: Steven uit Zuijenkerken, die zegt, deze mag rechtstreeks de vuilbak in, hoe rapper, hoe liever. Gregorie uit Oostende, die zegt, wij moeten neutraal zijn, doe mij maar een neutrale niet. Glenn, die zegt ook niet, Aniek, die zegt niet, Tefijn uit Wervik, die zegt, not, Bruno Mars kan vele, vele beter.
0: T-Pain.
1: Sandra, die is ook, T-Pain?
0: T-Pain, denk ik.
1: Oh, dat zou wel cool zijn, ja. T-Pain. Sandra uit Oudsberg zegt, Team Naomi, niet te saai. En ook Samantha uit Kontig is Team Naomi.
0: Maar wat dan?
1: Maar wel niet, hè.
0: Maar dat is, sorry, dit is wel uw schuld.
1: Ja, en ik voel mij een beetje schuldig eigenlijk, want de commentaren zijn wel heel hard. Ja. Het zijn eigenlijk ook maar mensen, hè. Bruno Mars en Karol G, sorry.
0: Ja, dat moet ook niet meer afkomen, wat is dat hier nu? Ja. Een matchfixing bij Repeat of niet?
1: Sorry, ik kan dat niet meer doen.
0: Hoeveel krijg je hiervoor betaald?
1: Ik mag dat niet meer doen.
0: Ik mag dat zeggen. Allee, we zullen het maar stil lukkens houden. Hè?
1: Ja.
0: Tussen ons. Morgen een nieuwe track bij Matthias van den Bulk in Repeat of niet.

0: Afrojack en Ello Black back your music. En wij gaan naar de nieuwsredactie, daar is Serafine. En Serafine, veel jongeren kunnen niet terecht bij de chatbox nupraatikerover.be.
1: Nee, 1 op de 4 oproepen wordt niet beantwoord. Dat blijkt uit de cijfers die CD&V heeft opgevraagd. Liever. Nu praat ik erover is bedoeld voor jongeren die willen praten over mishandeling of misbruik of er slachtoffer van zijn. Maar van de 1750 jongeren die vorig jaar contact zochten, bleven er bijna 500 in de wachtrij staan. CD&V wil ook de openingsuren van de chatbox uitbreiden. En in het westen van Colombia zijn zeker 20 doden gevallen bij een zware aardbeving. Die had een kracht van 7,4. Heel wat gebouwen zijn ingestort en er zitten ook nog heel wat mensen vast onder het puin. Ook 6 luchthavens raakten beschadigd. Het vliegverkeer is daar stilgelegd.
0: En voor het weer gaan we naar onze goede vriend en weerman Jonas. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Jorgen en Naomi.
0: Ah, fijn jou nog eens te horen. Maar vriend, toch, hoe gaat het met
2: jou? Dat is helemaal wederzijds. Heel goed, absoluut. Bleef echt een topzomer met de Q-luchtballon. Dus dat is echt geweldig om met die luchtballon gewoon heel Vlaanderen rond te trekken.
0: Nou ja, ja, je bent natuurlijk de piloot. Je hebt
3: dubbele shift,
0: afgelopen weekend zelfs nog over de Pride gevlogen. Heb ik, of gevaren, sorry, excuseer.
2: Ja, inderdaad. We zijn gewoon een pal over Antwerpen gevaren tijdens de Pride. En dat was heel indrukwekkend, heel fijn, absoluut.
0: Ja. Vandaag ook een soort van een speciale parade in de studio van Q-Music. Naomi van der Poorten zit in een skipak. Ze heeft een challenge verloren, zal ik maar zeggen, bij kop of munt. Gaat zij het nog heel hard afzien, de rest van deze show? Hoe warm wordt het nog?
2: Het gaat toch wel wat afkoelen. Hè? Dus
3: er is dank je, Jonas.
2: Op komst. Ja. Dus vanavond, vannacht gaan we toch naar minima zelfs, die redelijk fris zijn. Het gaat afkoelen naar zo'n 14 graden.
0: Oh.
2: En het gaat ook helemaal afkoelen. Heel mooi opklaren nog, dus we krijgen ook een heldere nacht. Dus het is nog eens echt het moment om de ramen eens wagenwijd open te zetten. Want de komende dagen dan gaat het wel serieus gaan opwarmen en gaan ook de nachten een heel stuk warmer zijn. En dus ja, morgen is dat al een zonovergoten zomerdag. Hè? Dan zijn er weinig of geen wolken. En gaat het in het centrum van het land 27 graden kunnen worden. In het zuiden daar al 30 graden.
3: Oef.
2: En vanaf woensdag dan komt die tropische lucht ook naar Vlaanderen. En dan gaan we dus ook bij ons meer dan 30 graden halen. En ik denk dat we zelfs woensdag, donderdag, vrijdag ook aan de kust zullen kunnen spreken van tropisch weer. Zodat het niet enkel in het binnenland zo warm zal worden, maar we ook aan de kust tropische temperaturen zullen opmeten. Want de wind komt dan van over land en dan heeft de zee daar weinig invloed. Dus woensdag een graad of 30 en dan donderdag, vrijdag, dan komt zelfs de 35 graden in zicht. En het blijft de hele periode zonnig. Er zijn weinig of geen wolken. En dat is wel goed nieuws voor de eclips woensdagavond, want die zullen we ongetwijfeld kunnen zien. De zon zal heel duidelijk zichtbaar zijn woensdagavond, dus dat wordt een heel spektakel.
0: Oké, dus vandaag even recappen, koelt het af? Serieus?
2: Ja, het gaat serieus afkoelen vanavond en vannacht.
0: Ja.
2: Absoluut.
0: Dus, het plan was, Jonas, dat Naomi gewoon het skipak uitdeed na 7 uur. Maar ja, eigenlijk als het zo hard afkoelt, kan ze het beter aanhouden.
3: Maar zwijg toch, echt waar. Ik word al misselijk als ik hem gewoon die temperaturen overzeg en ook 30 graden. Ik beleef een persoonlijke hittegolf hier op mezelf.
0: Oké, maar op voorschrift van de weerman houden we het pak aan. Dank
3: je wel. Oh my god.
0: Tot morgen, salue.
2: Tot morgen.
3: Ja. Het is mijn tegenzin dat ik het verkeer nu ga voorlezen. Ja, stommerik. 7 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Het is heel druk. Zeker op de richting de grens. Amai.
0: Waar?
3: Het is zover. Het is stress. Richting de grens met Nederland. Op de E314 tussen Bekkenvoort en Lummen. Oh, die Bek. Tussen Bekkenvoort. Ah, maar dat was Bekkenvoort. Daarom zei ik Bek.
0: Ja,
3: tussen Bekkenvoort en Lummen Centrum 1 uur en 8 minuten verlies je daar. Op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout 27 minuten. En tussen Sint-Anna-Linkeroek en Antwerpen-West 17 minuten. Richting Gent tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel ook 17 minuten bij. Richting Antwerpen op de E34 tussen Melcele en Sint-Anna-Linkeroever 14 minuten. En op de Brusselse ring op de buitenring tussen Wezenbeek, Oppum en Diegem 12. En tussen Grimbergen en Jette 11 minuten verliestijd. Als je op een andere plaats in de file staat, dan zou je daar op dit moment minder dan 10 mogen verliezen. Q-music.

0: neusje van de Q-top 40. Want die grijpt telkens naast de nummer 1. Nu ook weer staat hij op nummer 3. Ik kan u wel niet zeggen loser, maar goed, hè. Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Geef hem wat liefde door een hartje te geven in de Q-app.
1: Ja, en over de liefde gesproken. Oh, I love love. Die zou afgelopen weekend al mas gevierd worden, de liefde, op Madeira, Portugal. Want Cristiano Ronaldo die zou daar trouwen met zijn wifey-to-be, Georgina Rodriguez. Dat bleek uiteindelijk één grote scam te zijn. Want het kerkje waar Cristiano en Georgina zouden trouwen, wist helemaal van niks. Uiteindelijk was er ook een ander koppel dat daar trouwde. En die hadden dan plots honderden extra genodigd.
0: Ja, maar dat was echt, dat leken twee filmsterren. Ja. Niemand kende die. En iedereen maar juichende. Nee, het is toch Cristiano.
1: Oh nee, stel je voor dat je dan trouwt met zo'n publiek, lijkt mij wel leuk.
0: Maar het huwelijk komt er dan hoogstwaarschijnlijk wel nog aan. Dat is wel de bedoeling.
1: Oh, ja, ik ga daarvan uit, maar ik weet echt niet wanneer of wat de plannen zijn.
0: Niemand, hè.
1: Ah oh, ja, maar ik.
0: Jij natuurlijk,
1: ja,
0: van de sterren.
1: Ja.
0: Zeg, ik was hier ook even aan het overfilosoferen toen ik de beelden zag. Over de,
1: filosoferen daarover?
0: Ja, over de relatie tussen Cristiano en Georgina.
1: Wauw.
0: Want wat heeft zij moeten doen? Hij is natuurlijk een gigantische, een van de grootste voetballers aller tijden, Cristiano Ronaldo. Wat heeft zij moeten doen om hem het hof te maken?
1: Maar ach, of omgekeerd, hè?
0: Ja, nee, maar...
1: Maar dat zijn gewoon twee mensen, hè?
0: Ja, tuurlijk zijn het twee mensen, maar hij
1: en
0: heeft natuurlijk ook...
1: dat is een superknappe.
0: Ja, zij is prachtig, echt
1: hij
0: waar.
1: Hij wat minder.
0: Maar hij is ook een mooie man, natuurlijk. Ja, nee, hij heeft gewoon al...
1: Een beetje glad.
0: Zijn lichaam heeft al veel meegemaakt, maar dan nog is hij echt het is een knappe man, kunnen we wel zeggen.
1: Ja, ja.
0: Maar ik dacht, die moet toch sowieso in zijn DM's geslijt hebben?
1: Daar
0: Georgina.
1: Ga ik niet van uit.
0: Ik denk dat het omgekeerd was.
1: Ja, misschien.
2: Eén vraag, vijf nonkels.
0: Ja, los daarvan, ik vind het een heel goede reden om de nonkels nog eens terug te laten keren.
1: Ik heb niet veel nodig, hè.
0: Ja, iedereen, maar toch, kom, iedereen houdt er toch van, zo van die flauwe moppen.
1: Ja.
0: Ja, toch, van die dad jokes. Nonkelmoppen. Moppen waar nonkels mee gepaard gaan. Of hij begrijpt het wel. Zo op een lekker traditioneel familiefeest. Zo.
1: Ja.
0: Dan zo al een beetje in het glazen gekeken, zo. Beetje diep, vliegend oog. Ja. Maar aangezien dat iedereen er wel van houdt, zit er een nonkel in iedereen. Figuurlijk weliswaar. Het concept is heel simpel. We stellen een duidelijke vraag. Jij verzint er een goed nonkelantwoord op. En vandaag wil ik dat graag de vraag opdragen aan Cristiano Ronaldo, maar dan vooral ook aan zijn verloofde Georgina. Georgina? Zeg ik het juist? Georgina?
1: Nou, pakt van wel.
0: Want hoe heeft zij Cristiano Ronaldo in hemelsnaam rond haar vinger gedraaid? Of omgekeerd, maar ik denk dus zij hem.
2: Eén vraag.
0: Hoe versier je nu een voetballer? Hoe versier je nu een voetballer?
1: Ja.
0: Denk er eens goed over na. Ben jij een goede onkel, denk je?
1: Ja, nee, ik voel hem naar boven komen. Ik heb echt een vieze mop.
0: Zeg maar.
1: Nee, maar ik moet hem nog vorm geven. Ik moet hem nog ordenen.
0: Hij komt naar boven, het is vies.
1: Je
0: moet hem nog...
1: En,
0: ook
1: ja.
0: Allemaal.
3: New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel, just?
4: Oh, ik zat eens op zoek.
3: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is twee straten verder.
3: Ah, top, hè, die Kate.
5: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee.
6: En Colruy trakteert. Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
7: Voorwaarden op colruy.be. Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
8: Quizzers opgelet, want vanavond start bij VTM. Ik weet er alles van. En bij VTM 2 is er een zwaar intern onderzoek na een traumatische schietpartij in Wiltrent. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: doet hij wel, hè. He lives it all. Het is ongelooflijk. Vliegt binnenkort naar Amerika, the one and only. Lost Frequencies bij Q-Music. Natuurlijk ook een van onze collega's. Dat moet je af en toe ook niet vergeten. Ja, dat is een van onze collega's.
1: 1 vraag, 5 nonkels.
0: Ja, normaal gezien zou afgelopen weekend op Madeira, Portugal, zou daar het trouwfeest van Cristiano Ronaldo en zijn verloofde wifey-to-be, Georgina Rodriguez, plaatsvinden. Is niet gebeurd. En iedereen ging ervan uit, het is afgelopen weekend. Toen ging het plaatsvinden. Wat blijkt het om een totaal ander koppel te gaan. Die kregen dan honderden ongenodigden op bezoek. Mm. Cristiano Ronaldo heeft daar zelf trouwens ook op Instagram op gereageerd met een paar lachende smileys. Ja, ja, voor hem was het natuurlijk wel ongelooflijk grappig. Maar ik vroeg mij af, hoe versier je nu een voetballer? Want Georgina heeft natuurlijk Cristiano Ronaldo versierd.
2: Daar ben ik het dan weer niet mee eens, want ik denk dat het perfect omgekeerd kan. En Cynthia uit Aals die bevestigt mijn verhaal of mijn hypothese. Want hij stuurt mij hier een artikel van HLN door. Ja? Dan moet het wel waar zijn. Cristiano Ronaldo die leerde Georgina Rodriguez in 2016 kennen in Madrid. En zij werkte als een verkoopster in een Gucci-winkel.
0: Ja.
2: Dus dan zie ik veel meer hem haar aanspreken. Want zij heeft niet de eerste stap gezet, zij heeft geen DM gestuurd, zij heeft niks gedaan, denk ik.
0: Maar dat is toch wel, want je bent verkoopster in een winkel en dan ga je toch als verkoopster naar een klant toe en zeg je, kan ik je helpen?
2: Nee, want dat is niet professioneel. Zou jij dat doen?
0: Huh? Jawel, nee, toch?
2: Die grens is veel vager als klant dan als verkoper. Verkoper? Ja. Als je een verkoper bent, dan moet je het gewoon classy houden.
0: Ik denk dat zij zichzelf verkocht heeft aan hem. Ik zal het
2: zo. Hier, nonkel.
0: Hoe versier je een voetballer? Heb jij een goeie? Ja. Dat is een heel vuile zijn.
2: Ja, maar vuil, ja. En ik weet ook nog altijd niet of dat een goeie is, maar ik ga hem toch zeggen. Je moet hoog scoren in de F-cup.
0: Oké.
2: Okay. Maar allee! Is dat de reactie? Maar de cup?
0: Ja, ja.
2: De cup, hè. Je hebt verschillende cups. De croquis cup en zo.
0: Okay. Leg eens uit.
2: Nee, laat mij gerust.
1: 1 vraag.
0: Hoe versier je nu een voetballer?
1: 5 nonkels. Nonkel 1.
0: Bedankt, nonkel Gilles uit Oostakker, om mee te denken. Hoe versier je nu een voetballer? Hey, wat is jouw favoriete standje?
3: Ugh.
0: Van mij een gelijkstandje.
1: Oh. Nonkel 2.
0: Nonkel Deborah uit Westende. Hoe versier je nu een voetballer? Wil jij eens door mijn spelerstunnel wandelen?
2: Oh my god.
1: Nonkel 3.
0: Nonkel Jan uit Steenokkerzeel. Bedankt voor meedenken, vriend. Hoe versier je nu een voetballer? Bij mij zijn het gegarandeerd verlengingen.
1: Nonkel 4.
0: Dat is nonkel Freya uit Peers. Hoe versier je nu een voetballer? Hey, het is niet omdat er een keeper in de goal staat dat er niet gescoord kan worden.
1: Nonkel 5.
0: Dat is nonkel Quinten uit Gent. Hoe versier je nu een voetballer? Als je niet oppast, dan krijg je van mij een geile kaart.
2: Oh, nee. Nee. Aan die spelerstunnel.
0: Dat vind ik wel goed.
2: Nee, geile... Nee.
0: Ja.
2: Ik vind dat eigenlijk niet zo'n tof spel.
0: Ja, maar het is... Allee. Ik wil toch even alle nonkels bedanken. Met een applausje. Bedankt om mee te klappen,
2: Naomi. Ja. Maar ik vond jouw reactie niet leuk op die van mij.
0: En vertel hem nog eens.
2: Nee.
0: Maar vertel hem...
2: Nee.
0: Nog één keer. Jawel, vertel hem nog eens. Oké, wacht. Kom. Nog één keer. Dus, hoe versier je een voetballer? Vertel nog één keer.
2: Je moet hoog scoren in de

0: Aaron Blommaert, Zoe Levi en hun zomerhit Tranen van Goudbeekje Music. Op dit moment staan de tranen in de bilnaten van Naomi van der Poorten. Maar het is wel gewoon zo volgens mij.
1: Maar dat weet jij niet?
0: Maar ik denk het wel, want jij zit al...
1: Ik zweet niet, ik shine.
0: Ja, maar nu zijn ze toch wel hard aan het zweten eigenlijk.
1: Ja.
0: Op dit moment staat ze nog altijd in een skipak te presenteren in de studio van Q-Music aan het Q Beach House, die hier nog in de studio oppakt. We gaan toch richting de mooie 25 graden.
1: Ja, absoluut.
0: Want er is airco, dat is nu niet om te zeggen dat dat heel veel doet.
1: Nee, en in de verkeerde richting ook.
0: Ja.
1: Ik word eigenlijk een beetje misselijk soms.
0: Maar goed, morgen is het aan mij als ik het blind te presenteren.
1: Ja! Yeah!
0: Dat is een zintuig minder. Maar ik wil wel even opmerken, waarom staat die rits weer open? Dat is, je bent gewoon aan het vals spelen.
1: Jongens, luisteraars in de Q-app, die hebben ook al veel gestuurd. Ik kan wel hittestress hebben, hè. Ik kan daar wel van.
0: Maar je hebt geen hittestress.
1: Jawel,
0: weet
1: ik
0: niet
1: heb
0: wat
1: super veel stress met
0: jij
1: jou.
0: Jij weet niet wat hittestress is?
1: Jawel.
2: Wachtwoord.
1: Hi, ik ga over iets anders babbelen, want anders gaan we nog meer.
0: Doet die rits dan toe?
1: Nee, laat mij gerust. Als jij nog een leeg plekje in de servieskast hebt en als jij eens goed wilt uitpakken op je volgende apéro met Q-cocktailglazen, dan zou ik blijven luisteren, want zometeen is dat de inzet. Het enige wat je moet kraken is ons wachtwoord. Easy peasy. Jorn en ik hebben de volle minuut gebrainstormd en hebben al meteen iets gevonden dat ons bindt. Dat is al eigenlijk een kleine tip. Ja. Dus als jij het wachtwoord kraakt zometeen, dan sturen we jou die set van cocktailglazen op.
0: Oké, even het wachtwoord sturen in de Q-app. Gewoon het wachtwoord.
1: Ja, dan kan je meespelen.
0: Ja. Wat mag er zoal in het glas geschonken worden?
1: Oh, Aperol. Pornstar Martini, Bellini.
0: Kalm.
1: Basil Smash, ken je dat? Basil Smash?
0: Ja, dat is wel lekker.
1: Sour,
0: ja.
1: Amaretto Sour. Gewoon een pintje eigenlijk ook. Beetje wijn, sangria.
0: Ze is niet verslaafd. Ze is gewoon nodig, denk ik.
2: Het Q Beach House. Maximum Summer. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
3: Q Sounds.
2: With you. Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Smartfoto.be. Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
5: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
4: Echt of wat?
6: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
7: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
8: 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november in de Afwasdome in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond vol iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Willy Sommers, Leopold Rie, Toe Fabiola, Lux Deno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november, Afwasdome Antwerpen. Tickets 10omtezienlive.be.
0: 6 uur, goedenavond. Nieuws krijg je van Serafien.
9: Goedenavond. 1 op de 4 oproepen bij de chatbox Nu praat ik erover wordt niet beantwoord. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Katrien Schrijvers heeft opgevraagd. Nu praat ik erover is bedoeld voor jongeren die willen praten over mishandeling of misbruik of er slachtoffer van zijn. Maar van de 1750 jongeren die contact zochten, bleven er bijna 500 in de wachtrij staan.
10: Dat vinden wij toch wel een probleem, want het is vaak al heel moeilijk voor jongeren om over misbruik of mishandeling te praten. En als ze dan over die drempel zijn en ze vinden geen gehoor, dan moeten we echt tegengaan. Daarnaast blijkt dat er ook buiten de openingsuren nog eens 5800 keer jongeren wilden chatten.
9: CD&V wil de openingsuren van de chatbox uitbreiden, zodat meer jongeren hulp kunnen krijgen. In het westen van Colombia zijn zeker 20 doden gevallen bij een zware aardbeving. Die had een kracht van 7,4. Heel wat gebouwen zijn ingestort en er zitten ook nog meerdere mensen vast onder het puin. Ook 6 luchthavens raakten beschadigd. Het vliegverkeer is stilgelegd. In Andalusië, in het zuiden van Spanje, breidt de grote bosbrand zich verder uit. Sinds vorige donderdag is al 20.000 hectare verwoest. Honderden mensen werden geëvacueerd. Zo'n 600 brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden, maar het verloopt moeilijk door de hitte en de wind. Er zijn ook meer dan 20 blusvliegtuigen en helikopters ingezet. De nieuwe bosbrand in de buurt van de Griekse hoofdstad Athene is intussen wel onder controle. En het is stormloop op eclipsbrillen. In Antwerpen stonden mensen vandaag meer dan een uur aan te schuiven om er nog eentje te kopen. De winkel van het museum MAS deed daar speciaal voor open. Je hoort de uitbater.
11: Ik had verwacht dat het druk ging zijn, maar dat er van meer dan 1000 per uur verkocht werden. Had ik toch niet verwacht. Er komt nog een nieuwe levering aan, dus we gaan wel denk ik toch nog een tijdje verder kunnen. We hopen tot aan de eclips te kunnen verkopen.
9: De gedeeltelijke zonsverduistering is woensdagavond bij ons te zien van iets over 7 tot iets over 8. En in Las Vegas in de VS begint vandaag het proces tegen de man die de moord op de Amerikaanse rapper Tupac zou georganiseerd hebben, nu bijna 30 jaar geleden. Tupac is een van de meest invloedrijke rappers aller tijden. Jarenlang bleef de moord onopgelost, tot de verdachte er zelf over begon in zijn memoires. Vandaag wordt de jury samengesteld. Het proces zal wellicht een maand duren. Vanavond en vannacht is het helder, minima straks rond 17 graden. Morgen is het zonnig en maxima tot 29 graden.
1: En 8 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten mag bijtellen. Op de Brusselse ring op de buitenring tussen Diegem en Vilvoorde Koningsloo 24 minuten. En tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem 10 minuten bij. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 22 minuten. En 14 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Gent tussen Deurne en de Kennedy-tunnel nog 19 minuten. Richting Brussel op de E19 tussen Zemst en Machelen 13 minuten. En richting de grens met Nederland op de E314 tussen Bekkenvoort en Halen 12 minuten. Richting Antwerpen tenslotte op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever 10 minuten bijtellen. Als je op een andere plaats in de file staat, dan zou je daar op dit moment minder dan 10 minuten mogen verliezen.
0: Blijft toch echt een zalig zicht op dit moment. Ik kan u ook echt niet serieus nemen, Almie van der Poorten. Met dat skipak.
1: Ja, maar ik kan me niet meer concentreren ook. Ik ben blij dat ik door dat verkeer mezelf heb geworsteld.
0: En ook, ja.
1: Nog een uur.
0: Ja, kijk, dat zijn de regels van het spel, Naomi. Ik moet hier morgen... Doe uw rit trouwens toe, want uw rit is nog altijd open.
1: Mijn skijas.
0: Je skier, ja.
1: Als je nu aan het luisteren bent.
0: Ja, okay.
1: En ik ga het niet doen ook.
0: Nog een uurtje, hè?
1: Ja.
0: Yes, you can.
2: Joren en Naomi.
0: Ciao.
1: Deelbaan.
0: We klinken zo meteen op het leven met kok of mocktailglaas. En ook met Coldplay.

0: Wij leven ook het leven natuurlijk. Viva la vida, Coldplay bij Q-Music. We zijn tot eind augustus hier op het strand van Oostende aan ons Q-Beach House. Kom zeker eens af voor een goed cocktailtje of een goed mocktailtje. Of, hè?
1: Het wachtwoord.
0: Als je niet in de mogelijkheid bent om af te komen, dat is normaal, want er zijn ook gewoon nog mensen keihard aan het werk, bijvoorbeeld. Dan sturen wij gewoon die cocktail- of mocktailglazen naar je op. Jonas uit Veurne, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Hallo, Jonas, jij bent nog onderweg. Is dat van je werk naar huis?
2: Ja, klopt, dat heb je dan. Dan onderweg.
0: Oké, goed. Lange werkdag gehad, man?
2: Nee, het valt mee. Ik ben je 7 uur.
0: Oh, mooi. Mooie 9 to 5, zoals ze zeggen. Huh?
2: Ja, klopt.
0: Exact. Zeg, we sturen jou cocktail- of mocktailglazen op als je het wachtwoord weet te kraken. Wat mag daar voor jou persoonlijk in zo'n glas?
2: Dat mag een mojito.
0: Oké. Okay.
3: Nou ja, dat is een classic.
0: Dat is een classic, dat is goed. Ja. Maar ja,
3: ik vind die een beetje passé eigenlijk.
0: Is het waar?
3: Ja, ik ben dat beu gedronken.
0: Wat drink jij zoal graag? Hè?
3: Ja,
0: jij hebt
3: het
0: zojuist al opgenoemd.
3: Een Aperol Spritz, een Martini, Amaretto Sour.
0: Stop, of we zijn straks nog bezig.
3: Maar een mojito voor Jonas, dat is oké, dat is genoteerd.
0: Top. Kan erin belanden als jij het wachtwoord raadt.
3: Ja, en dat wachtwoord dat komt uit het kokertje van Joren en mezelf. Dus houd je vast aan de takken van de bomen. Maar ja, je moet dat natuurlijk verdienen. Jij kan dat raden gewoon uit je blote hoofd, Jonas. Misschien heb jij wel een telepathische connectie met ons.
0: Ja, ja, ja. Het enige wat je moet doen...
3: is wel klein.
0: Ja, niet super... Ja, maar ja, goed. Wij doen ook maar ons best. Wij leven ook voor de eerste keer natuurlijk, hè, Naomi?
3: Ja, ja.
0: Het enige wat je moet doen is het... er is één man... Amai, we hebben dit spel nog nooit gespeeld en het valt super hard op. Valt het jou ook op, Jonas?
2: Een beetje, maar...
0: Ja, een beetje,
2: weet
0: ja. We gaan ons herpakken. Maar ja, voor iedereen die het niet weet, je krijgt zo meteen 3 vragen over de actualiteit van vandaag. En per juist antwoord verdien je een tip.
3: Voilà.
0: Duidelijker kon ik het niet uitleggen. Als je alle tips samenlegt, dan weet je waarschijnlijk wel wat het wachtwoord is. Veel succes. Ik ga mijn mond houden, want ik...
3: Ik heb een keer een goed gedacht, ja.
0: Is zwijgen.
3: De eerste vraag van mij krijg jij... Amai, krijg jij van mij, Jonas? Hier gaan we. Harry Potter-fans die hebben ervoor gezorgd dat een stroomkabel tussen Ierland en het Verenigd Koninkrijk werd verplaatst. Want die kabel liep dwars door de begraafplaats van de bekendste huiself uit Harry Potter. Hoe heet die huiself?
2: Dobby.
3: Dat is juist. Dus je krijgt een eerste tip. Ga je die geven, Joren?
0: Ja. Eerste tip is... poes.
3: Ja.
0: Oké. Okay. Vraag 2.
3: Georges-Louis Boucher. Die is sinds kort ook lid van de raad van bestuur van de Pro League. En in een interview vertelde hij dit weekend dat hij zelfs ooit de politiek zou opgeven om het profvoetbal te leiden. Maar van welke partij is hij momenteel nog partijvoorzitter?
2: De MR.
3: Dat is ook juist.
0: Betekent een tweede tip. En dat is... wat jij kan doen met je cocktail- of mocktailglazen als je ze wint. Drinken.
3: Ah. Vraag 3. De winnaar van The Voice van Vlaanderen speelde dit weekend een thuismatch en maakte zijn festivaldebuut op Suikerrok. Maar hoe heet de winnaar van The Voice van Vlaanderen 2026?
2: Nee, geen idee. Ik kan me passen.
0: Dat is geen juist antwoord. Geen idee. Ik moet niet passen. Ja. Maar dat betekent wel, we hebben 2 woorden waar jij een wachtwoord mee kan raden. Poes en drinken. Wat denk je dat het is?
2: Ja, aan de hand van die 2 tips.
3: Zou
2: ik denken maar dat de
0: boet
2: drinkt.
0: Dat
2: is ook dat water, maar dat gaat
3: waarschijnlijk
2: wel
0: aan
2: de zin.
3: We moeten gewoon één antwoord hebben.
0: Eén antwoord.
3: Springen, Jonas, springen.
0: Kom aan.
2: Water.
3: Ja, dat is niet juist.
0: Oh.
3: Sorry,
0: Jonas. Nee, de derde tip was man. Dus dan heb je poes, drinken, man.
3: Had je het dan geraden? Wat zou je dan gezegd hebben?
2: Poes, drinken en man.
0: Ja.
3: Ja, kom aan, Jonas. Ik weet zeker dat er nu mensen aan het luisteren zijn die zeggen, allee, Jonas.
2: Ja, deze dag is...
3: We gaan het zeggen. Ik zal het zeggen.
0: Zeg het, zeg jij het maar.
3: Het wachtwoord is... kater.
0: Oh, doen we toch.
2: Ja.
3: Poes,
2: ja,
3: ja, ja, een man, een mannelijke kat, een mannelijke poes. En ja. Drinken en ja. Ja. Zover zijn we ook al, hè.
0: Ja, allee, misschien lag het ook wel een klein beetje aan ons dat we het hier echt...
3: Aan Joren wil je zeggen,
0: maar
3: ja.
0: Aan u ook. Aan
3: nee, ik heb alles gedaan wat ik moest doen.
0: Hey, we hebben ons best gedaan. Nogmaals, we leven voor de eerste keer. We hebben dit spel ook voor de eerste keer gespeeld. En jij was ook de eerste bij ons die het speelde. Dus daarvoor
3: al wel een mooi applaus. Soms verliezen mensen in het leven.
0: Exact. Prachtig. Jawel, Jonas, wij zijn ook blij met jou erbij. Fijne avond nogmaals.

0: afpoeten. Alleen Naomi?
1: Ja.
0: Jij ook dansen?
1: Ik kan niet meer dansen.
0: Jij ook dansen?
1: Nee.
0: Oh. En alles is kapot. Alles is kapot ondertussen. Je hebt alles kapot gemaakt.
1: Ben je nu al blind aan het presenteren?
0: I wish. I wish. I wish. Nee, de hele zomer lang dagen Naomi en ik elkaar... I wish trouwens. Dat zei ik nu ook gewoon omdat ik...
1: Ja, maar dan had je een excuus, dus het klopt wel.
0: Ja, nee. Het is niet waar. We spelen kop of munt een hele zomer lang. Elke dag een uitdaging om de beurt. Naomi die trok meteen aan het kortste eind.
1: Ja.
0: Ja, het is momenteel rond de 30 graden in het land, de koers. En ik vraag me af, heb je alles nog oké met dat skipak dat je momenteel aan hebt?
1: Ik heb meerdere problemen. Alles voelt, ik ga een kat een kat noemen, nat aan. Maar ook, ik moet naar... Ja, nee. Blijf maar weg met dat poesje. Ja. Maar ik moet ook naar het toilet. En je hebt zo bretellen en alles. Dus ik zo meteen moet rennen naar het toilet, dan ga ik jouw skipak helemaal moeten... Ach, zoveel werk.
0: Niet erop plassen, hè?
1: Ja, misschien doe ik het wel.
0: Ja.
1: Om jou te pesten. En, oh my god, ik stik.
0: Oh, kalm.
1: Pardon.
0: Doe je sjaal dan ook eens af?
1: Ja, en ik wou nog iets... Ja, dan mag dat plots wel.
0: Ja, maar wij zijn geen onmensen. Het moet grappig
1: zijn. Ja, pas op, jij bent wel een onmens. En ik voel mij ook zo belachelijk, want daarnet... Ik heb al een paar foto's genomen met jonge luisteraars, oude luisteraars. Maar die kijken ook zo op naar mij, die kindjes. Zo van, wat is dat voor een freak? Ik voel me precies Boomba in Plopsaland.
0: We lijken wel Plopsaland vandaag op die manier.
1: Ja, het is heel raar.
2: Het is tof.
1: Het is niet tof,
0: Wacht.

0: Ja, wat bedoel je nu eigenlijk?
1: Het is niet leuk meer.
0: Heb je te warm? Moet ik misschien... Ik kan misschien wel iets voorzien.
1: Ja.
0: Moet ik iets voorzien?
1: Ja.
2: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
3: Oh, zo kan ik extra veel, extra lekkers koken.
2: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Zoals nu bij Lidl, 40% korting op watermeloen XXL. Dat is maar €8,99 per stuk. Lidl, dat kan tellen.
4: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: Music met Louis Capaldi. En Survive, iets wat Naomi van der Poorten vandaag ook doet, maar het komt helemaal goed. Wij aan het werken aan een oplossing voor jouw hitteprobleem op dit moment.
1: Je ziet eruit alsof je hard aan het werken bent.
0: Ik ben echt waar. Ik heb de volledige team achter ons aan het werk gezet. Ja, en dat is delegeren, noemen ze dat.
1: Ik ben benieuwd.
0: Zeg, even iets anders. Ik zat deze week met een situatie. Ik wil even checken of nog mensen het
1: herkennen. Oké, dat heb ik graag. Situatietjes.
0: Ja, het heeft te maken met het verkeer.
1: Okay.
0: Ik was ook bij mijn psycholoog nog aan het vertellen. Ik heb problemen in het verkeer.
1: Oh.
0: Ik kan mij moeilijk rustig houden.
1: Agressie.
0: Op de weg. Agressie zou ik niet durven zeggen, maar als mij onrecht wordt aangedaan, word ik knettergek van.
1: Vertel.
0: Dus we hadden bij ons, ik woon wel redelijk landelijk, heel dunne, smalle straatjes.
1: Okay.
0: En er komt op een bepaald moment een auto af, hè, want ik kan wel beide richtingen rijden natuurlijk, komt een auto af heel snel. Dus op een baan waar je eigenlijk maximaal 30 zou mogen, maar goed, er staat dan 50, die persoon reed 70. Dus ik dacht, ik ga last minute pas uit de weg, zodat die persoon afremt.
1: Slim.
0: Vind ik dat ook wel belangrijk.
1: Ja.
0: En die persoon remt af, ik ga stilaan aan de kant en die begint te plimpen met zijn licht.
1: Varus,
0: met zijn vaar, ja, exact. Waarop ik keihard begin te toeten.
1: Oei.
0: De klaksoneer.
1: Oh, ja.
0: Want ik dacht, jij moet hier niet op mij zitten, plimpen met je vaar.
1: Ja.
0: En toen viel het mij pas te binnen, die persoon wou dus eigenlijk gewoon zeggen, bedankt.
1: Oh, nee.
0: Dus was ik super agressief.
1: Oh nee,
0: ja.
1: Maar je zit eigenlijk een marginale type.
0: Nee, dat is niet waar. Nee. Maar ik dacht echt van, oh nee, dat moet je toch nog doen, dommerik.
1: Oh nee, dat is zo awkward en je hebt ook geen lijn van communicatie. Ja,
0: nee,
1: het is gedaan, hè.
0: Dus ik zou ook meteen willen gezegd hebben tegen die persoon, sorry, ik ben volledig in de fout. Maar ik vraag me af, zijn er nog mensen? Ik kan toch niet de enige zijn?
1: Ja, ik snap wel. Ik vind dat ook soms verwarrend. Wat betekent dat toeteren, klaksoneren? Is dat dan, ja, dat kan eigenlijk alleen maar negatief zijn, bijvoorbeeld, hè?
0: Ja, ik bedoel, het is heel negatief, maar nadien dacht ik van, ah, misschien had hij wel door dat ik dank u wel wou zeggen. Morsecode met toeters. Ja, goed. Moeten we het zo meteen toch nog eens even over hebben?
1: Ja, dat is goed idee.
0: Ja, ik wil niet negeren. Eerste...
1: Ja, wat, hè?
0: Ja, die cocktail- en mocktailglazen staan hier nog.
1: Ik wil wel nog iets drinken.
0: Ja, het is
1: drinken. Echt maar.
0: Dit zijn Marshmallow en Kelsey.
1: Cola, alsjeblieft.
0: Ja,

0: Marshmallow, Kelsey Ballerini en Another Drink bij Q-Music. Ja. Niet zo'n leuk nieuws, vreselijk nieuws eigenlijk. Serafine, een moord in Leopoldsburg in Limburg.
1: Ja, daar is een vrouw van 40 overleden nadat ze aangereden werd door haar man van 41. De man is aangehouden op verdenking van moord, dat bevestigt het parket. Het gebeurde zaterdagavond. Het koppel zat samen in de wagen. Nadat de ruzie ontstond, stapte de vrouw uit. Daarna reed de man haar aan. Ze overleed ter plaatse aan haar verwondingen. En dan naar Colombia. In het westen van het land zijn daar zeker 20 doden gevallen bij een zware aardbeving. Die had een kracht van 7,4. Heel wat gebouwen zijn daar ingestort en er zitten nog altijd verschillende mensen vast onder het puin. Ook 6 luchthavens raakten beschadigd en het vliegverkeer is stilgelegd. Vanavond en vannacht is het helder. Minima straks rond 17 graden. Morgen zonnig en maxima tot 29 graden.
0: Ja, Serafine, hoe is de temperatuur bij jullie daar op de nieuwsredactie?
1: Wel, hier draait de airco goed.
0: Ja, hè?
1: Ja.
2: Ik heb ook nice.
0: Een lekker fris windje hier in mijn rug. Naomi, hoe zit het bij jou?
2: Ja, oh, maar ik wil dat niet meer. Ik ben erover uitgepraat. Ik ben uitgeput. Ja, maar ik ben oververhit.
0: Je hebt het ongelooflijk warm.
2: Ja, want ik draag een skipak op dit moment.
0: Ja.
2: Een kop of munt uitdaging.
0: Ja. Ik heb, zoals beloofd, iets voorzien waardoor dat jij gewoon iets comfortabeler kan leven.
2: Wat een goed mens ben jij.
0: Ja, dus
2: ik vertrouw je voor in haar.
0: Dus ik wil even zeggen, doe jij de files, zeg jij waar het allemaal stil staat.
2: Ja.
0: Ik ga wat bewegen in de studio, ik wil ook een keer achter u staan.
2: Ik
0: ja, het is voor uw eigen goed.
2: Ik ben bang.
0: Nee, doe maar gewoon.
2: Oké, er staan 8 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Oh, blijf van mij weg. We beginnen met de langste file. Op de Brusselse ring, op de buitenring. Hij staat hier met nummerken. Ah, oh, hij is blokjes. Ah, oh, op de buitenring. Tussen Sint-Stevenswoude en Diegem 31 minuten. Tussen Diegem en Vilvoorde de Koning zo 28 minuten. Dat komt door een ongeval. Op de binnenring tussen Grimbergen. Oh, het kruipt naar onder. Nee, blijf daar wel weg. Op de binnenring tussen Grimbergen en Machelen 5 minuten. Oh, maar hoeveel heb jij erbij? Richting Brussel op de E40 tussen Merelbeke en Erpenmeer. Stop! Het is te veel! 16 minuten. Op de E19 tussen Zemst en Machelen. Koel bewaren. 9 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 15 minuten tussen Sint-Annalenkroever en Antwerpen-West. 10 minuten. En richting Gent tenslotte tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. 9 minuten. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment 5 minuten. Minder dan 5 minuten! Oh my god!
0: En hoe voelt dat? En hoe voelt dat?
2: Onze zwalende rest!
0: Wacht, kom erbij steken, wacht!
3: Joren en Naomi.

0: Wiz DMC, Bees & Honey en Show Me Love. Ik heb daar een groot probleem mee. Met liefde tonen.
1: Ja.
0: Op de... Oh, kalm. Op de weg, bedoel ik.
1: Ah, ja. Ja, ja.
0: Afgelopen week, ik rijd bij mij naar huis. Heel landelijke wegen, supersmalle straatjes. Er komt iemand op mij af, gestormd aan 70 per uur langs de andere kant natuurlijk. Ik dacht, ik ga niet aan de kant. Jij moet eerst wat afremmen. Zo werkt het natuurlijk in het verkeer. Ja, zo werkt het helemaal niet, want dat is ook een beetje asociaal gedrag van mij. Maar goed, op dat moment, ik kan mijn cool niet bewaren en het stoom komt uit mijn oor.
1: Oelala.
0: Even zien.
1: Oelala.
0: En op een bepaald moment ga ik aan de kant, plimpt die persoon met zijn varen naar mij. En ik dacht, oh, nog een beetje agressief doen ook. Hier, ik zal het klaksoneren. Dus ik, nee. Dat heb ik de hele tijd gedaan en toen bedacht ik mij...
1: Meerdere keren?
0: Ja, meerdere keren ook.
1: Oh, dat vind ik nog erger eigenlijk.
0: Ja, dat was echt heel agressief van mij. Ja, echt niet, echt geen mooie kant van mezelf eigenlijk. En toen bedacht ik mij, ja, die persoon was gewoon aan het plimpen omdat ik aan de kant ging. Die maakte er allemaal niet zoveel van.
1: Ja, nee, ik klaksoneer by the way echt bijna nooit. Mijn lief moet mij soms verplichten als er mij onrecht wordt aangedaan in de auto om te klaksoneren. En ik hou zijn hand weer weg, want ik doe het niet.
0: Maar iets in mij zegt, en niet onder het mom van zeg niet te gauw, het is weer een vrouw. Absoluut niet.
1: Ah,
0: nee, absoluut niet. Ik wil het niet gezegd hebben.
1: Het heeft 2 uur en 40 minuten geduurd.
0: Maar dat wil ik niet gezegd hebben. Maar ik denk dat er bij jou wel personen zijn die op jou klaksoneren. Want volgens mij ben je niet echt de beste chauffeur.
1: Ja, dat heeft niks met mijn vrouw zijn te maken. Maar dat is wel
0: waar. Hot. Het onderwerp van vandaag is... In Hot or Cold. Klaksoneren in het verkeer. Als jij dat doet, om eender welke reden dan ook, misschien, want sommige mensen, dat is natuurlijk ook gewoon een sympathiek, ook iets sympathieks natuurlijk, als je passeert en dan zeg je...
1: Maar is dat klaksoneren?
0: Ja, hallo, tuurlijk.
1: Ja, misschien wel. Maar vooral zo varens en knipperlichten en zo, en toch meer dan klaksoneren, ik vind dat automatisch wel iets agressiever.
0: Oké, goed. Als jij klaksoneert, stuur dan hot. Als je dat liever niet doet, stuur dan cold in de Q-app. Zeg, by the way, wist je al dat wij tickets weggaan voor Pommelinde? Wij geven dus tickets weg voor Pommelinde. Wij geven
1: dat
0: tickets
1: weg.
2: Vlaanderen zit al in haar binnenzak. Ik zit van in het midden. En nu verovert ze ook

0: Marianne Kantje, weg.
1: Hot.
2: You're hot and you're cold.
1: Or cold.
2: Savannah.
0: Een vervelende vrouw voor mij.
2: Maar fijn, Lady Gaga zeker, als persoonlijk. Hè. Je kan daar iets met af.
0: We hebben het over klaksoneren. In hot or cold. In het verkeer, ik doe het wel. Ik heb het afgelopen week nog gedaan. En ik was er afgelopen week ook niet fier op.
2: Nee.
0: Omdat het...
2: Terecht.
0: Ja, het was gewoon niet sympathiek van mij. Maar is klaksoneren sympathiek of niet? Ja, er komen heel veel berichten binnen in de queue.
2: Ja, klopt. Zoals die van Giovanni uit Bonheide. Die zegt, ik klaksoneer soms op willekeurig iemand. En steek dan vriendelijk met hand op. Wacht, hè, mijn hand op om dag te zeggen. En dan zie je die persoon denken, wie was dat? Moet hij die kennen? Ja, maar ik zou, ik zou niet denken van... Ja, misschien zou ik dan inderdaad wel denken.
0: Ik heb dat ook al gedacht. Misschien moet je dat ook eens doen. En zo, hallo, en dan zwaaien ze terug. Best wat je kunt doen.
2: Charlie uit Temse die zegt, Joren, je bent niet alleen. Ik heb dat ook, en zeker bij wagens die hun knipperlichten niet gebruiken. Ik kan me daar zo in ergeren.
0: Vreselijk.
2: Dat snap ik ook. Nick uit Geel die zegt, ik klaksoneer om de duiven van de weg te jagen als ze blijven zitten. Want sommigen blijven echt hardnekkig zitten. Oela. Als ze dan niet opvliegen, is het stoppen en uitstappen om ze weg te jagen. Maar meestal helpt klaksoneren wel. Dus hot.
0: Ja, Johan zegt, Johan uit Putten zegt, ik zou op Naomi klaksoneren omdat het zo'n mooie vrouw is. Oh.
2: Maar dat is catcallen, hè?
0: Ja, maar sorry, dat is een compliment geven.
2: Nee, dat is raar. Ik zou mij ongemakkelijk voelen. Hoe heet de luisteraar?
0: Johan.
2: Johan, rustig.
0: Allee, Johan, het wordt weer niet in dank afgenomen.
2: We spreken wel gewoon face-to-face.
0: Oh, Jens. Jens, die stuurde een audioberichtje door.
3: Oh, klaksoneren in auto. Ik doe niet anders. En zeker als ze mij zo... agressief maken, hè. Dat doet je toch?
0: Oh, echt waar. Moeten we misschien eens bellen met Sophie uit Heisselenberg. Sophie, een goede avond.
4: Goedenavond, Joren en Naomi.
0: Ja.
2: Hallo, ben jij vies van een toetertje Hallo. Meer of minder in het verkeer?
4: Nee, niet echt. Nee, soms moet het vooruit gaan en dan denk ik, kom aan, manneke, een beetje rapper.
0: Ja,
4: je kunt niet overal
0: 60
4: rijden, hè.
0: Allee. Oh, vreselijk. Ja, ja Sofie en ik wonen allebei, of ik woonde vroeger in Heisselberg. Sofie, jij woont er nog altijd, hè.
4: Ja, ik woon er nog altijd, ja.
0: Daar kan het traag gaan, hè, jong. Daar kan de, kun je kas op fretten, hè. Oei. Zoals ze zeggen.
4: Ja, inderdaad. Ja, ja, ja klopt. Ja, helemaal, ja. Ja.
0: Oh, en dan, heb je ook al eens zo'n sluipwegen genomen omdat je dan denkt, god, dan gaat het sneller en boeien?
4: Ja, wij moeten dat voor het werk dikwijls doen. En inderdaad, als je dan wacht voor een tegenligger, en dan vind ik het vooral ambetant als ze niet hun hand omhoog steken. Als je aan de kant wacht, steekt even je hand omhoog, hè. Allee. Ja.
0: En als ze dat dan weer niet doen, dan doen we nog een stuiter erop, hè, want het is wel.
4: Dat zal ik niet doen, maar ik vind toch wel als je wacht aan de kant even je hand omhoog voor te danken.
2: Ja, dat vind
4: dat
2: ik ook wel.
4: Dat zelf ook altijd, dus ja.
0: Ja, oké. Okay. Dus jij zegt lekker hot.
4: Ja, inderdaad. Ja.
0: Oké, okay, goed. Even het verdict. Hot or cold, klaksoneren in het verkeer.
1: Hot or cold. De thermometer zegt...
2: Oh, super hot, hè.
0: Maar ja, tuurlijk, het zal wel. Maar
2: iedereen doet het.
0: Het is ook moeilijk om je in te houden. Dat is het probleem.
2: Voor jou misschien. Ik heb daar echt geen probleem mee.
0: Jawel, want ik zeg het. Het is wat Sophie ook zegt. Dan denk je, mannetjes, doe eens door. Ik moet hier of ik moet daar zijn. Ook bijvoorbeeld thuisverpleegkundigen. Nee, die gaan mij nu allemaal tegenspreken natuurlijk. Maar die zeggen dan van, ja, wij moeten dringend bij patiënten zijn. Of bijvoorbeeld, waarschijnlijk mogen lijnbuschauffeurs dat helemaal niet. Maar ik kan mij ook wel voorstellen van, zij moeten zich aan een bepaalde
2: Ja, maar je mag ook geen mensen
0: houden.
2: Opjagen, hè.
0: Ja, maar dat ze dan wat doordoen. Ja. Het is toch waar, Sophie?
2: Harry, komt, het is hot. We hebben afgeklopt. Klaksoneren is hot. Je hebt je gelijk gekregen.
0: Zeg je, Sophie, ik klaksoneer ook nog even op jou. Hey, fijne avond nog.
4: Ja, dankjewel.
0: De groeten in Hest, hè. Jojo.
4: Ja, dag.
0: Jojo.

0: durf het bericht van Hilde uit Mechelen bijna niet voor te lezen. Waarom draagt Naomi een sjaal? Ja, waarom eigenlijk, Naomi? Waarom draag je nu een sjaal?
1: Het is allemaal uw schuld. Het komt op mijn uitdaging. Maar zometeen ga ik hem uit doen. Ik heb nog 5 minuten.
0: Kalm.
1: Behalve licht.
0: Jan van Haverbeke, jij bent er net op het juiste moment.
2: Precies, dat maar. Ja. Rustig, Naomi.
1: De man with a plan, Jan van Haverbeke, want je hebt iets aan te kondigen.
2: Ja, zeker. Woensdag is er natuurlijk een historisch moment. Hè. Los van dat ik dan opnieuw Aftersun presenteer tussen 7 en 10 uur.
0: Die is reclame
2: is er
0: maakt.
2: Ook, zeker. Is er ook de eclipse waar iedereen zo op te wachten, de zonsverduistering. En ik dacht, wat is er nu leuker om die eclipse te vieren met muziek? Dus dat is exact wat we gaan doen. Woensdag, de eclipse top 10. Mensen mogen hun favoriete platen doorsturen die ze tijdens de eclipse willen horen. En dan maak ik daar een lijstje van.
0: Maar niet om sceptisch te zijn, maar zijn er zoveel nummers over eclipse?
1: Ik ben ons aan nadenken.
2: Laat de zon in je hart, bijvoorbeeld.
0: Ah ja, dat mag ook. Ah, ja.
2: Favoriet, ja. Het moet een beetje daarover gaan. Hè. Iets met zon of met de lucht. Of met,
1: Sun is shining, but so are you.
0: Ja, ik denk meteen aan... Total Eclipse of the Heart, hè? Ja, natuurlijk. Ja, er zit eclipse letterlijk in. Oké, goed.
1: Ja.
0: En wacht, hè, mensen kunnen dat dan laten weten?
2: Gewoon doorsturen in de Q-app, dan verzamel ik al die berichtjes. Ik had nog wat tijd over, dus dacht ik, kijk, ideaal, dan doen we dat.
0: Leuk, tussendoortje, lekker. Zometeen vanaf 7 uur. Met welk nummer begin je? Goed bij je voorbereid.
2: Je betrapt me niet, hoor.
0: Had toch tijd over? Je had de playlist van buiten gelegd.
2: Ja, ik heb eerst die eclipse helemaal moeten voorbereiden. Ja,
0: dat begrijp ik. Oh, dan is het voor iedereen zometeen een ongelooflijk. Verrassing. Liam, veel plezier.
2: Dankjewel.
0: En de groeten aan alle luisteraars. We blijven vriendelijk natuurlijk.
1: Oh,
0: en van ons krijg je nog DJ-licious, Magic With You en Anne-Marie Shania Twain.
1: En ik ga een keer dat doen.
0: Oh. Dus ik ga maar beginnen.

0: Goedenavond, 1 over 7, nieuws hoor je van Serafien.
1: Goedenavond. In Leopoldsburg in Limburg is een vrouw van 40 overleden nadat ze werd aangereden door haar man. De man van 41 is aangehouden op verdenking van moord. Het gebeurde zaterdagavond. Het koppel zat samen in de wagen. Nadat er ruzie ontstond, stapte de vrouw uit. Daarna reed de man haar aan. Je hoort het parket.
2: Het parket Limburg is een onderzoek opgestart naar de omstandigheden van die aanrijding. En daarin wordt ook nagegaan of het mogelijk opzettelijk zou zijn dat de vrouw werd aangereden. Daarom is de man ook vrijwel meteen na de feiten gearresteerd. We gaan in dit geval uit van het ergste scenario om ook niet te kunnen mislopen in het onderzoek, waarbij we ook alle bewijzen willen vrijwaren.
1: De man legde nadien ook een positieve alcoholtest af. In het westen van Colombia zijn nu al zeker 74 doden gevallen bij de zware aardbeving. Heel wat gebouwen zijn ingestort en er zitten ook nog altijd mensen vast onder het puin. Ook 6 luchthavens raakten beschadigd. Het vliegverkeer is stilgelegd. De aardbeving had een kracht van 7,4 en was ook in de buurlanden voelbaar. Het is ook nog opletten voor naschokken. Die kunnen de komende dagen nog optreden. De drone met de explosieven die vorige week onderschept is op de luchthaven van Leipzig in Duitsland is tegen het Oekraïense vliegtuig gevlogen dat daar geparkeerd stond. Eerder raakte bekend dat een medewerker die drone vond op het tarmac. Maar volgens Duitse media is de drone ervoor tegen het vliegtuig gevlogen vlakbij de brandstoftank. Er is ook DNA gevonden op de drone, maar het is nog niet duidelijk van wie dat is. Er loopt een terreuronderzoek en de Duitse politie gaat vanaf nu ook meer anti-drone agenten inzetten. Vanavond en vannacht is het helder, minimaal straks rond 17 graden. Morgen is het zonnig en de maxima liggen rond 29 graden.
0: Oké, dankjewel. En onderweg is er momenteel maar 1 vertraging gemeld. Gelukkig op de Vlaamse snelwegen richting Brussel is dat. Op de E19 reken 11 minuten extra tussen Zemst en Machelen. Sta je nog op een andere plek in de file, dat kan, maar daar verlies je wel minder dan 5 minuten mee.
3: Aftersun, Liam van Haverbeke.
0: Met dus heerlijk nieuws, als jij nog plannen wil maken voor de eclipse van nu woensdag, ik heb de oplossing. En dit is nu BB Rexha.

5 Seconds of Summer en Youngblood. We staan op het punt een historisch moment mee te maken. Want over 2 dagen, woensdagavond, is het zover. Dan schuift de maan voor de zon. De zonsverduistering van het decennium wordt gezegd. En waar kan je die beter spotten dan hier? Aan het zeetje, aan ons Q Beach House in Oostende. Je bent meer dan welkom op het strand. Neem wel je eigen brilletje mee. Je ogen gaan je dankbaar zijn. Maar 1 ding moet je niet meenemen. Want de juiste sfeer tijdens zonsverduistering is natuurlijk ontzettend belangrijk. Of misschien wel belangrijker. En daarom presenteren we woensdagavond de Eclipse Top 10. Een lijst die jij volledig mag samenstellen. Welk nummer wil je graag horen tijdens de eclipse, tijdens de zonsverduistering? Dat beslis je zelf, maar wie mag er voor jou op 1 staan? Je kan stemmen door gewoon je nummer door te sturen in de Q-app. Jouw favoriete eclipseplaats mag je daar achterlaten. Ja, ik ga sowieso al voor deze. Ik heb het daarnet al gezegd bij Joren en Aoi. Ik wel, stel je voor, zo'n historisch moment en dan deze op de achtergrond. Ook heel grappig, Millie Sommers, laat de zon in je hart. We beginnen eraan vanaf 7:30 woensdag. Dan begint de lijst officieel, zodat we de nummer 1 horen net op het hoogtepunt van die eclipse. Dat is om 13:08 om precies te zijn. En deze is geen eclipsplaat, wel een zomerschijfje. Dit is

Hugo en Salto, al heel veel verzoekjes binnen voor de Eclipse Top 10. Deze komt heel vaak binnen, zoals Bert uit Stabroek ook stuurde. I fell into a burning ring of fire. Dat is wel een oude schijf, hoor. Down, down, down, van Johnny Cash. Maar ik snap hem wel, want het is natuurlijk... It burns, burns, burns. The Ring of Fire. Heel logisch. Ook deze is populair. Tom Walker, Leave a Light On. Onder andere Veronique stuurt die door. Ja. Zou zelfs een goede nummer 1 zijn. Zo'n beetje dramatiek in het nummer ook. Deze ook. En ik moest erover nadenken. Hot and Cold. Maar blijkbaar... koelt het dus ook af tijdens de zonsverduistering. Dat wist Tom mij te vertellen in de Q-app. Kijk eens aan. Ja, dan kan deze ook natuurlijk. Hot and Cold van Katy Perry. Stuur maar door. Welk nummer wil jij horen? Het moment van de eclipse komende woensdag. Dus allemaal welkom gewoon in de Q-app. En dit is nu Ed Sheeran met zijn... wat was het weer?

0: bij Aldi? Zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
1: Shh, luister.
2: Hoi, kom op!
1: De natuur ontwaakt.
2: Oeh.
1: En daar,
2: mama,
1: hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot... Het seizoen is begonnen.
3: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bosch, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.

Vorige week stonden er zo drie jonge dames hier in de studio aan het Q Beach House. Die kwamen vragen of ik alsjeblieft meer Freya Sky wou draaien op de radio. Dus bij deze Silent Treatment hoorde je net in After Sun. Dat is duidelijk het zomerlief van hun. Maar wat is jouw favoriete ding aan de zomer? Wat vind jij heel leuk aan de zonnigste maanden van het jaar? En wat ga je vooral missen als de vakantie dan weer voorbij is? Daar zoeken we elke dag naar in Zomerlief. Dat doen we iets over 8 uur. Dus jouw zomerlief, jouw favoriete dingen van de zomer mag je alvast even doorsturen. Wat ik heel mooi vind aan de zomer is dat we met Q hier natuurlijk op het strand van Oostende staan. En ik ben niet alleen, want deze kerel vindt dat overduidelijk ook. Dit is Paul Kalkbrenner met Sky and Sand. In the nighttime.

Daarom is het iets over 7:30 op de klok. Een hele fijne avond. Je luistert naar Aftersun op Q-Music. En goed nieuws trouwens, want er staat momenteel geen enkele file van langer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen. En de eeuwige positivo komt er nog aan. Jelly Roll, I'm good.

0: Jelly Roll. En I'm good, maar het kan nog beter, want bij Robbe in de ochtendshow en ook bij Joren en Naomi hoor je deze week dit.
1: Q stuurt je naar Pommelien Thijs in Amsterdam.
0: Yes, Pommelien open 7 november geeft ze een concert in de Ziggo Dome in Amsterdam. Uiteraard hopeloos uitverkocht, maar gelukkig hebben wij nog een duo-ticket liggen, inclusief vervoer naar Amsterdam en terug. Het is eenvoudig, je moet gewoon ik wil Pommelien zien schreeuwen in de Q-app wanneer je ze hoort. Bij Robbe dus in de ochtendshow of in de namiddag bij Joren en Naomi deze week. Dus nu, ja, jammer genoeg geen kans om tickets te winnen, maar ik kan natuurlijk wel alvast even oefenen in de Q-app. Want het is ons Pommelien samen met Jaap Reesema. Nu wij niet meer praten.

0: deze morgen hoort op de radio, vergeet dan zeker niet Ik wil Pommelien zien te sturen in de Q-app, want dan kan je dat de tickets opleveren voor haar concert in Amsterdam. Maar je hebt natuurlijk ook nog andere plannen morgen.
1: Morgen klinkt zo.
0: Ja, en hoe klinken die voor jou? Dat vragen we ons deze week opnieuw af in After Sun. Wat ga jij allemaal uitspoken morgen? Wat staat er op jouw to-do-lijstje? Laat dat even weten via een spraakberichtje en een audioberichtje. Dan hebben we het er zo meteen over. Alvast een kleine schatting van mezelf. Het gaat heel mooi weer morgen worden natuurlijk. Dus ik hoop dat morgen een beetje klinkt zoals het nieuwe nummer van Criss Cross Amsterdam. My oh my, komt eraan.
2: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, graag iets Japandi.
4: Ibiza. Ruim.
5: Ja, niet te groot, hè.
3: Kleurrijk.
5: Ja, met veel beige.
2: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak. Yellow!

0: Vilvien die gaat skaten morgen. Maar wat ga jij doen? Wat zijn jouw plannen?
1: Morgen klinkt zo.
0: Brian uit Denderleeuw die gaat zijn moestuin verzorgen, zegt hij. Heerlijk. Ik moet eerlijk waar zeggen, Brian, het is een droom van mij om een moestuin te hebben. Momenteel woon ik op een appartement met een terras. En ik heb wel impulsief ooit eens een appelboom gekocht. En dan dacht ik, ah ja, juist, ik woon op een terras. Dus die staat nu in een bloempot. Dus ik hoop dat ik die ooit kan verplanten in een prachtige tuin met een moestuin. Ik heb ook iemand aan de lijn. Goedenavond, Mirjam uit Steenokkerzeel.
2: Hoi, Liam.
0: Hallo, wat zijn jouw plannen voor morgen?
2: Ik ga morgen nieuwe sandaaltjes kopen, want de mijnen zijn versleten.
0: Okay.
2: En dan ga ik nog een beetje opkuisen hier, want mijn Rottweiler in huis, dan moet dat dagelijks gebeuren.
0: Oh, is dat echt?
2: En dan... Ja. Amai, je kan het hier wel vuil maken, hè.
0: Oké, maar ik heb je onderbroken, sorry, want je was heel enthousiast. En dan?
2: En dan, want het is heel prachtig weer, dan ga ik in mijn tuintje zitten en in de jacuzzi 2, 3, 4, 5, 6 keer.
0: Amai, en kom je dan niet zo helemaal gerimpeld uit de jacuzzi?
2: Ja, als je daar zo vaak in zit, wel, ja.
0: Ja, waarschijnlijk
2: wel. Ja, en de keer dat je de bubbels opzet, dat is een half uur, hè.
0: Amai, is dat?
2: Ja.
0: En mag de Rottweiler dat mee in de jacuzzi, of is dat geen slim plan?
2: Oh, zwijg er maar van, die springt daar soms ook mee.
0: Ja. Ik zie het al voor mij, dat jij daar helemaal rustig zit te relaxen met zo'n drankje in de hand en dan de Rottweiler er veel te enthousiast komt bij springen. Zeg maar nog even terug naar de teenslippers of naar de sandalen. Wat voor sandalen moeten het worden?
2: Ik heb graag zo van die sandaaltjes zo, waar dat je dus tussen je dikke teen zo, een dikke teen en een tweede teen, dat. Hè.
0: Ja.
2: En dan met een beetje bloemetjes op en zo van die dingen. Hè. Een beetje fantasiek, hè.
0: Ja, dat vind ik wel leuk, maar zo, kun je dat verdragen tussen je tenen, dat is toch een vreselijk gevoel.
2: Ah ja, nee. Nee, ik heb daar geen problemen mee. Gelukkig, ja.
0: Ja, zeg wel. Ik kan het niet verdragen, maar ik ben heel blij voor jou dat jij dat wel kan, Mirjam. Ik wens je er heel veel succes mee. Stuur dan eens door in de Q-app welke dat geworden zijn, hè.
2: Dat zal ik zeker doen, Liam. Dat is beloofd.
0: Fijne avond nog, merci om dat te delen, hè.
2: Dankjewel, Liam.
0: Yo.
2: Bedankt.
1: Dit is deze week de

Gone. Van de one and only David Guetta samen met de Teddy Swims en Tones and I. En die David Guetta stond in Zeebrugge natuurlijk afgelopen weekend met zijn Manalit Tour. Was blijkbaar echt de moeite. Ik heb er ook veel stories van gezien op Instagram. Zag er heel cool uit. Hij bewijst daarmee dat hij na jaren ervaring, laten we het zo noemen, nog altijd het publiek helemaal kan meekrijgen. Maar ja, dat kan ook niet anders met al die hits op zijn kerststok. Nu ook zo'n hitmachine. En ik kan al verklappen dat hij de nieuwe repeat of niet levert. Dit is Kai.

0: Goedenavond, 8 uur. Nieuws hoor je van Serafien.
1: Goedenavond. In Leopoldsburg in Limburg is een vrouw van 40 overleden en dat ze werd aangereden door haar partner. De man van 41 is aangehouden op verdenking van moord. Het gebeurde zaterdagavond. Het koppel zat samen in de wagen. Nadat de ruzie ontstond, stapte de vrouw uit. Daarna reed de man haar aan. Je hoort het parket.
2: Het parket Limburg is een onderzoek opgestart naar de omstandigheden van die aanrijding. En daarin wordt ook nagegaan of het mogelijk opzettelijk zou zijn dat de vrouw werd aangereden. Daarom is de man ook vrijwel meteen na de feiten gearresteerd. We gaan in dit geval uit van het ergste scenario om ook niet te kunnen mislopen in het onderzoek, waarbij we ook alle bewijzen willen vrijwaren.
1: De man legde nadien ook een positieve alcoholtest af. In het westen van Colombia zijn nu al zeker 77 doden gevallen bij de zware aardbeving. De tol kan nog verder oplopen, want er zitten nog altijd mensen vast onder het puin. Heel wat gebouwen zijn ingestort. Ook 6 luchthavens raakten beschadigd. Het vliegverkeer is stilgelegd. De aardbeving had een kracht van 7,4. Het is ook nog opletten voor naschokken. Die kunnen de komende dagen nog optreden. De president heeft de noodtoestand uitgeroepen. En op het EK zwemmen in Parijs hebben Roos van Otterdijk en Florien Gaspar zich niet kunnen plaatsen voor de finale van de 100 meter vrije slag. Van Otterdijk werd 5e in haar reeks in de halve finale. Gaspar werd 8e in haar reeks. Vanavond en vannacht is het helder, minima straks rond 17 graden. Morgen is het zonnig en maxima tot 29 graden.
0: En onderweg staat er momenteel geen enkele file.
3: Aftersun, Liam van Haverbeke.
0: We gooien de deuren van de maandagavond wagenwijd open. Al zoekt Meteor liever de nood uit.

0: Music.
1: Q sounds better with you.
0: Better with you. Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, heeft niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Overmorgen rond dit uur zitten we op het hoogtepunt van de eclipse. Allee, toch bijna. En dat ga je ook horen hier op Q-Music, want ik verzorg met plezier de sfeer tijdens die zonsverduistering. After Sun. Met dank aan de Eclipse Top 10. Ja, jouw favoriete nummers zijn dat. Tijdens de zonsverduistering voor mij is dat Laat de zon in je hart van Willy Sommers. Maar welke song wil jij horen? Wat kan niet ontbreken in de top 10? Daar kan je nog op stemmen tot woensdag 7 uur. En dat kan je heel eenvoudigweg door gewoon je favoriete nummer door te sturen in de Q-app. Dan houden wij al die nummers hierbij. En dan flans ik die in elkaar in een hele mooie top 10. Je bent trouwens ook welkom om te komen kijken naar de eclipse hier op het strand van Oostende. Aan het Q Beach House. En Nicki Minaj, die heeft duidelijk de beste VIP-plekken te pakken, denk ik. Van op haar Starship gaat ze richting de beach. Dat is

0: een van de betere hits deze zomer vind ik Henri Péverre en zijn Sola. Ja, vind ik ook heel fijn aan de zomer. Al die zomerhits, de nummers klinken vaak ook een beetje als een zonovergoten dag, maar dan samengevat in 3 minuten. Dat is altijd heel leuk om te horen. Maar wat is jouw favoriete ding, favoriete activiteit, favoriete eten in de zomer? Wat ga jij met andere woorden missen eens de temperaturen weer zakken en de regen met bakken uit de lucht komt? Laat dat even weten. We gaan er vooral nog niet te veel aan denken. Maar wat is jouw hoogtepunt van de zomer? Zie je het misschien zo? Vrijdag hadden we zo Laurine uit Gerardsbergen, haar favoriete zomerdingen zijn naar de zee komen. Dat is haar zomerlief. En dan vooral iets heel specifiek aan zee.
1: Wat er vooral niet mag ontbreken, is die pot mosselen. Hè?
0: Oh, lekkere verse mosselen eten op de dijk. Heerlijk. Wat is jouw favoriete bezigheid in de zomer? Wat wil jij doen voor de winter eraan komt? Stuur maar door in de queue.

0: Alok en de Chainsmokers met Jungle. We hebben het over ons zomerlief en dan bedoel ik niet in een persoon, maar wel hetgene wat jij het leukste vindt aan de zomermaanden. Leuke berichtjes binnengekomen in de Q-app. Zo heb ik, Soetaard staat hier, maar dat is waarschijnlijk uw achternaam, Amargo uit Zottegem. Die stuurt dit door.
1: Naar het Q-beach house komen natuurlijk. Joepie.
0: Oh, dat is super lief, Margo. Dankjewel. Ook nog een berichtje binnengekregen van Del Bon.
2: Een aprolletje drinken met de familie op terras.
0: Oh, ik krijg spontaan zin in een aprolletje. Zou ik dat... Nee, dat gaan we even wachten. Samber, die heeft duidelijk geen zomerlief. Allee, toch geen echte versie, want zijn body isn't ready. Dit is zijn nieuwe in After Sun. Goedenavond.

Dino Ro en Gigi D'Agostino met In My Mind. Deze vrouw had afgelopen weekend problemen tijdens een van haar optredens. Met haar outfit. Die viel constant af. Kelly Clarkson. Here's the thing.

Ja, ik las dus net het artikel van Kelly Clarkson. Dat ze problemen had met haar outfit. Ja, blijkbaar door de wind in Las Vegas. Ze stond op het podium en dan was haar BH los blijkbaar. Goed, kan gebeuren natuurlijk. Hè. Dat is ook live muziek. Wel goed nieuws onderweg, want het is momenteel iets over 8:30. En er staat geen enkele file van langer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen.

0: van Tom Grennan. Met de zware grain in de stem natuurlijk. Maar ik heb vooral veel liefde voor dit spelletje deze zomer.
1: 10 dingen voor zonsondergang.
0: Want we hebben nog hele leuke plannen hier bij Q-Music in augustus. Ja, deze week natuurlijk kan je tickets winnen voor Pommelien Thijs. We hebben ook de Eclipse Top 10. Die hoor je woensdag op Q-Music tijdens de Eclipse natuurlijk. Milk Kink komt ook woensdag langs. En er is ook nog een Sunset Concert trouwens. Zet maar in je agenda op 27 augustus met een artiest die ik nog niet mag zeggen, maar het is de moeite. Geloof mij, 27 augustus, zet maar al in rood in je agenda. En daarnaast, op 28 augustus, zet dat er ook maar alvast bij, want dan toveren we het Q Beach House om voor de legendarische Q After Sun Drink. Dat is met gratis drankjes de allerbeste sfeer. En jij kan daarbij zijn. Er is alleen maar één klein detail. Er is maar één manier om een plek op die gastenlijst te pakken te krijgen. En dat is door zo meteen te winnen tijdens 10 dingen voor zonsondergang. Het is eenvoudig, in een zomerse categorie die je straks hoort, 10 dingen opnoemen binnen 20 seconden. Wil je meespelen met 10 dingen voor zonsondergang en wil je dus naar de Q After Sun Drink komen, open dan nu de Q-app en stuur gewoon letterlijk 10 dingen. En dan speel jij zo meteen misschien wel mee.

0: Taylor Swift Open Light en daarvoor Another, het Nederlandse DJ-duo, kan je trouwens dit weekend ook horen aan zee. Niet aan het Q Beach House, jammer genoeg, maar wel op Weekend Dance. Al is er daar wel een klein beetje Q, want onze Jolien Roets die prijkte ook op de affiche.
1: 10 dingen voor zonsondergang.
0: Hey, goedenavond Sophia Deerlijk.
2: Goedenavond.
0: Hoe ga jij het einde van de zomer vieren? Heb je daar al plannen voor?
2: Nee, momenteel nog niet, maar wie weet, naar het Q Beach House.
0: Inderdaad, want je kan de zomer zomaar afsluiten met de Q After Sun drink hier aan onze Q Beach House. Er is wel één belangrijk detail, Sophie, want je kan die tickets nergens kopen. Ze zijn dus heel exclusief. Je kan ze enkel winnen door zo meteen te winnen met 10 dingen voor zonsondergang. Ken je het principe een beetje van het spel?
2: Ja, ik heb al af en toe een keer geluisterd.
0: Oké, perfect. Te simpel, dus 10 dingen opzoomen. Opzommen liever binnen 20 seconden. In een categorie. En de categorie van vandaag gaat over sport. Ben je daar een beetje van op de hoogte, Sophie?
2: Niet zo heel veel.
0: Oké. Okay,
2: het is over welke sport.
0: Ja, dat is een belangrijk detail natuurlijk. We gaan het ontdekken. Want, beste Sophie, noem mij 10 atletiekdisciplines. Je tijd start nu.
2: Zwemmen, lopen, hoogspringen.
0: Specifieker overlopen misschien?
2: Voetbal, rugby, hockey. Ik ga alle sporten zeggen, ik weet het niet. Volleybal, fietsen. Kogelwerpen.
0: We zullen zeggen dat je er 2 juist hebt, maar dat is helaas niet genoeg. En de tijd zit er natuurlijk al op. Specifiek over lopen gaf ik je nog mee, omdat je kon zeggen, dus 100 meter, 200 meter, 400 meter. Specifiek atletiek, dus estafette kon ook, verspringen, hinkstapsprong, hoogspringen, polstokspringen. Ja, ik vraag het niet zomaar. Het is de start van het EK atletiek vandaag in Birmingham. Maar helaas heeft het voor jou niets opgeleverd. Maar toch bedankt voor het telefoontje. Wat ga je nog doen vandaag?
2: Ik moet nog gaan werken. Ik werk in de nacht.
0: Ah, oké. Dan wens ik je heel veel succes daarmee. En dan houden wij ondertussen gezelschap bij Q Music. Is dat goed?
2: Oké, heel goed. Dank je wel.
0: Perfect. Succes vannacht, hè, Sophie.
2: Dank je wel.

Ja, hij begrijpt het niet liever. Het is nogthans heel makkelijk. De Late Night Track. Welk nummer wil jij horen tijdens de avonduurtjes van Q-Music? Dat ligt in jouw handen. Jij kiest de Late Night Track. Ik ga persoonlijk nog altijd voor deze. Maar helaas, beslis ik niet. Al wil ik nu wel graag nog eens de nieuwe van Stella Lefty laten horen. Dit is Basten bij Q-Music, net voor het nieuws van 9. Goeie avond. Q-Music.

0: Goedenavond, 1 over 9. Nieuws hoor je van Serafien.
1: Goedenavond. Progeria-patiënt Michiel van de Weert is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Michiel werd in 2007 bekend bij het grote publiek door zijn strijd tegen de zeldzame verouderingsziekte Progeria. De artsen voorspelden dat hij amper 12 jaar zou worden. Uiteindelijk werd hij 28. De laatste maanden was zijn gezondheid erg achteruit gegaan. In Ceuta, het Spaanse gebied in Noord-Afrika, zijn nog altijd minstens 8000 migranten aanwezig. Dat zegt de burgemeester. Er zijn ook heel wat minderjarigen bij die de grens zijn overgestoken zonder ouders. De burgemeester wil dat er een detentiecentrum komt. Gisteren kwamen ook 5000 mensen op straat daar. Ze willen dat de Spaanse regering meer doet. Twee weken geleden kwamen tienduizenden migranten Ceuta binnen vanuit Marokko. De meeste zijn wel teruggekeerd. Meer dan 80 mensen overleefden de oversteek niet. Op het EK Atletiek in Birmingham gaat onze landgenote Jan Lanjip Niemek naar de halve finale van de 100 meter horde. Ze werd tweede in haar reeks. Op dit moment heeft ze de derde beste tijd. Daardoor is ze nu al zeker van een plekje in de halve finale. En op het EK zwemmen in Parijs heeft Roos van Otterdijk zich niet kunnen plaatsen voor de finale van de 100 meter vrije slag. Ze werd vijfde in haar reeks in de halve finale, maar ze is toch blij met het resultaat.
2: Ik ben zeker wel tevreden van de start van deze week. Ik denk dat het gewoon heel mooi is om zo te kunnen beginnen. Gewoon dag voor dag, race per race. Ik denk dat het belangrijkste is, gewoon stapje voor stapje. We zullen wel zien wat dat aanbrengt.
1: Ze focust zich nu op de 50 meter vlinderslag morgen. Dat is haar specialiteit. Ook Florine Gaspar kon zich trouwens niet plaatsen. Zij werd achtste in haar reeks. Vanavond en vannacht is het helder. Minima straks rond 17 graden. Morgen is het zonnig en maxima liggen rond 29 graden.
0: En onderweg zijn er twee vertragingen op de Vlaamse snelwegen. Richting Antwerpen is het aanschuiven op de E19. 20 minuten extra daar tussen Mechelen-Noord en Rumst. En richting Brussel op de E19 staat er ook een file tussen Kontich en Rumst. 10 minuten extra. Sta je nog op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 5 minuten mee.
3: Achtersen, Liam van Haverbeke.
0: Ja, ze blijft op 1 in de Q-top 40. Het is niet te geloven. Chic.

Enema en Hypnotized. Hij zit momenteel in Ibiza, zag ik. Ja, Enema dan natuurlijk. Hij heeft van die coole visuals tijdens optredens die heel vaak op TikTok of op Reels voorbij komen. Ook op Tomorrowland stond hij. En dat is dan meestal zo, ja, een groot figuur die blijkbaar uit het scherm lijkt te kruipen. Heel, heel vet. Zometeen de diagnose voor vandaag, namelijk een Monday Blues. Want Blue komt eraan met All Rise na deze waarzegger toch wel. Berre met Yesterday, Today, Tomorrow.

Een beetje een triestig moment voor de vorige repeat of niet van Carol G en Bruno Mars, want die werd geniet daarnet. Ja, gebeurt niet zo heel vaak, maar het was wel duidelijk. Het was deze

tijd stil en het was volgens mij ook gewoon iets te stil. Een beetje saai zelfs, toch zeker voor de zomer. Maar elk nadeel heeft zijn voordeel, zou Johan Cruijff gezegd hebben. Want zometeen mag ik jouw nieuwe muziek voorschotelen van niemand minder dan deze man. Kygo heeft een samenwerking met een jonge Amerikaanse singer-songwriter. Dus dat is alvast een goed begin. Ik laat het je horen zometeen in Repeat of Niet na deze Offenbach. It's

0: kiss down the road.
1: Alex Warren en Carry You Home. Hij doet wat een goede vriend doet met een zatte vriend na een heftige vuif. Hè.
2: Repeat of niet?
1: Met een nieuw nummer. Ja, Kent uit Riem stuurde het al. Oh, geen Bruno Mars meer in Repeat of Niet. Nee, inderdaad. Daarnet heeft hij te veel nieten verzameld bij Joren en Naomi in de show. Dus nu, ja, noodgedwongen een nieuwe erin moeten zwieren. Het is wel van een topper, namelijk Kygo en Max McKnown. Ik denk dat ik dat toch juist uitspreek, want Max McKnown is een opkomende sing- en songwriter in de Verenigde Staten. En wij mogen er nu ook kennis mee maken, want hij maakte dus een nieuw nummer. Samen met de Noor Kygo. Wat denk jij erover? Is het een repeat of een niet voor deze Take Me Back? Stuur maar door.

0: inderdaad een goede stem, hoor.
1: Repeat of niet?
2: Die Max McKnown en hij heeft dus een samenwerking met Kygo. Dat hoor je wel, zo dat typische centje die hij altijd gebruikt. Amanda is overtuigd, ze zegt repeat. Kent uit Riem zegt ook een dikke repeat. Wat een zalig nummer, zo'n zomerse stijl. Hele hoge verwachtingen ook van Tim uit Gent. Hij stuurt repeat. Ik had het nummer al eens gehoord. Het wordt volgens mij de volgende Q-topschijf. Ja, zou zomaar kunnen natuurlijk als hij hier een 10 op 10 haalt. Momenteel zit hij nog in repeat of niet, dus we gaan het nog niet verkopen. Cindy die stuurt van mij mag het wel door hoor, naar de volgende ronde. En ook Anne uit Rosselaar zegt repeat, Kygo is altijd goed. Met andere woorden, Kygo die doet het opnieuw. Je hoort hem morgen bij Matthias van den Bulke, iets voor 11:30. En nu, ja, de man die niet door was, daarnet in repeat of niet, met zijn samenwerking met Carol G. Gelukkig is deze samenwerking wel een pak beter. Met Lady Gaga is dit Die With a Smile in After Sun.

zoals beloofd nog een beetje Sabam voor Bruno Mars. En met deze Die With A Smile is het ruim 9:30 op de klok. Een hele fijne avond. Sta je momenteel ergens in de file? Dat kan, want er zijn twee plekken waar je langer dan 5 minuten moet aanschuiven. Richting Antwerpen is dat het geval. Op de E19 reken daar 25 minuten extra tussen Mechelen-Noord en Rumst. En richting Brussel op de E19 20 minuten erbij tussen Kontich en Rumst. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar wel minder dan 5 minuten. Ja, komende woensdag is het zover natuurlijk, de Eclipse Top 10. Jij kan stemmen voor de nummers die je wil horen tijdens de eclipse. En dan zorg ik ervoor dat we de nummer 1 horen op het hoogtepunt, dus wanneer de zon het meest bedekt is. Je kan daarvoor stemmen door gewoon simpelweg jouw favoriet in de Q-app te delen. Welk nummer wil je horen? Maar woensdag komt ook Milk Inc langs natuurlijk. Niet voor de zonsverduistering, maar wel gewoon om 5 uur voor een mini-concert. En deze twee heren deden hun dat al voor. DJ Licious en Milo komen eraan met Forever Young.

0: gaan.
1: Een nummer voor iedereen met een verbrande elleboog. The Late Night Track. Ja, allee, daar ben ik naar op zoek, hè. Want als je namelijk regelmatig met je raampje openrijdt in de auto en dan leg je zo je armen op de deur, dan kan je elleboog dus heel snel verbranden. En bij deze, dat is zo'n nummer dat ik zo meteen wil horen. Dat is de sfeer voor de Late Night Track. Een late night vibe. Welke muzikale diamant? Stel jij voor, alles is welkom. Laat het maar weten in de Q-app. Tijdens deze diamant toch ook wel van Rihanna. Dit is Diamonds. Q-music.
2: Shine bright like a diamond.

0: Kingdom of Fear. Ik heb altijd wat schrik als ik de controle moet afgeven. En toch...
1: De Late Night Track.
0: Doe ik het wel elke avond? Hey, over angst leren stappen, kan ik wel, hè? Aan de luisteraar van de dag. En vandaag is dat Melissa uit Herentals. Goedenavond.
2: Goedenavond, Liam.
0: Ja, je hebt een beetje een heese stem en dat heeft een specifieke reden. Vertel.
2: Ja, klopt. Ik ben gisteren naar Suikerrock gegaan en ja, Suzanne en Freek heeft daar een optreden gegeven van, oh ja, sorry, het optreden. Uh-huh. Ja, en mijn stem is daar gebleven.
0: Je hebt er duidelijk een beetje te luid meegezongen of meegeroepen misschien zelfs.
2: Ja, er was geen nummer dat je niet mee kon zingen. Dat
0: ja, snap ik.
2: Gewoon een topduo, jawel.
0: Dat is zo met die twee. Ik spreek uit ervaring. Maar nochtans in het dagelijkse leven heb je wel niet zo'n uitbundige job.
2: Nee.
0: Vertel, wat doe jij?
2: Ik werk bij de paters. Ik heb dus een nieuwe uitdaging aangegaan.
0: Bij de paters? Ja. Wat moet je dan doen?
2: Ja, de dagelijkse dingen, zo zorgtaken, je moet daarvoor koken. En ja, dat zijn ook mensen, ja, waar, ja, je moet ook bier elke dag op tafel zetten, dat zijn echte bierdrinkers.
0: Wacht, die drinken elke dag bier?
2: Ja, als je geen bier op tafel zet, of als je zondag een aperitief niet hebt, dan denk ik niet dat je moet blijven.
0: Serieus? Ik was beter pater geworden, wat is dit?
2: Ja, ik had dat helemaal anders onderschat. Ik dacht misschien dat dat zo een dingetje was.
0: Mm-hmm. Maar goed voor hun natuurlijk, hè? En hoe doe je dat al lang?
2: Ja, eigenlijk niet. Ik ben nog maar van vorige week gestart eigenlijk.
0: Ah ja, oké. Okay. Dus,
2: ja.
0: En met hoeveel zijn ze dan, die paters?
2: Met 16.
0: Dat is wel een heel bende, toch?
2: En die komen eigenlijk van overal een beetje. Van Brugge, van wat is dat? Tegen Hoogstraten ergens. En dan, en in Herentals, hè, hier in Tals.
0: En is dat dan in een abdij of zo? Of,
2: echt zo, naast een kerkje. Zo, wat moet ik dan noemen? Ik denk het wel, dat je dat wel zo... Ja, dat is zo echt een parochie, kan ik dat ook niet zeggen. Ja, zoiets wel. Ja. Iets heel, met een kapelletje in en zo, dus echt alles.
0: Oké, okay, ja, ik vind het ontzettend interessant. Ik hou ook al een klein beetje mijn hart vast dan voor welk nummer je wil horen, Melissa.
2: Ja, eigenlijk Ferrari van James Hype. Waarom dat nummer? Ja, mijn hersenen zeggen zoiets van ja, dat is gewoon een goede beat. En ik heb zelf geen Ferrari, maar als ik dat liedje hoor, dan waan ik mij gewoon in een Ferrari. Ja,
0: dat snap ik helemaal. Dat is een perfecte late night track ook eigenlijk. Een beetje atypisch wel, want er zitten veel beats in. Maar ik snap de vibe helemaal. Voor alle duidelijkheid, de paters die hebben toch geen Ferrari, hè?
2: Nee, dat net niet.
0: Oké, dat is goed. We gaan eraan luisteren. Fijne avond nog, Annelies. Melissa, sorry.
2: Oh, dat is niet erg, maar... Ja.

Maximum Abed met Hoe Dan Ook. Het zijn Beautiful People en over Beautiful People gesproken. Die staan ook in de playlist, want zometeen nieuwe muziek van Bazaar. Ooit komt er een dag, maar eerst nog de man die Zeebrugge alles graag op stelte zet. Heb ik mij van horen zeggen. Hè. Dit is David Guetta en Sia met Beautiful People.

kreeg vrijdag een prachtige beloning, deze nieuwe van Bazaar, want staat nu in onze Q-top 40. Met Ooit komt er een dag. Ik vind het helemaal verdiend, want ik vind het vooral helemaal terug van de Bazaar die helemaal in het begin van hun carrière klonk. Hè? Deze Ooit komt er een dag. En zometeen klinkt de radio ook extra zomers, want dan heb je natuurlijk de Q-summermix te goed van Dimitri Wouters. En eerst nog, ja, ook wat BPM erin gooien. Met Billy Gillis en Hannibal Lean. Dit is DNA. En zometeen ook nog Teddy Swims en Guilty. Een hele fijne avond. En tot morgen van 7 tot 10.

0: Goedenavond, het is 1 voor 10. Nieuws hoor je van Serafien.
1: Goedenavond. Progeria-patiënt Michiel van de Weert is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Michiel werd in 2007 bekend bij het grote publiek door zijn strijd tegen de zeldzame verouderingsziekte. De laatste maanden was zijn gezondheid erg achteruit gegaan. De artsen voorspelden dat hij amper 12 jaar zou worden. Hij heeft er 28 van gemaakt. In Colombia heeft de president een noodtoestand uitgeroepen na de zware aardbeving daar. Die heeft nu al aan 111 mensen het leven gekost. Zeker 80 anderen raakten gewond, dat meldt de president. Er zitten ook nog verschillende mensen onder het puin vast. En minister van Consumentenbescherming Rob Beenders laat de telecomwaakhond onderzoeken waarom de prijzen voor live voetbal op tv zo fors zijn gestegen. Sommige abonnementen zijn op 2 jaar tijd 75% duurder geworden. Dat is onder meer het geval bij Telenet. Je hoort Rob Beenders.
2: Ik wil nu weten of wat Telenet doet wettelijk wel oké is. Maar daarnaast wil ik ook wel al die pakketten die telecomoperatoren op de markt brengen grondig onderzoeken. Want wat zien we? Er ontstaan pakketten, je schrijft daarop in. Je krijgt dan een heel aanbod van gsm, internet, maar ook streamingdiensten op tv. Maar dan zie je dat jaar na jaar die prijs heel fel stijgt. En dat is toch een evolutie waar we naar moeten kijken en desnoods toch maatregelen moeten nemen.
1: Volgens Telenet is er geen sprake van een prijsstijging. In de pakketten zitten gewoon veel meer competities en sporten dan voorheen. Op het EK Atletiek in Birmingham staat Delphine Kanza straks in de finale van de 100 meter. Ze werd tweede in haar reeks. Rani Roosjes werd vierde in haar reeks en is uitgeschakeld. Isaac Kimeli is dan weer negende geworden op de 5000 meter. In het hinkstap springen gaat Ilona Masson naar de finale. Zij sprong bij een eerste poging meteen 14,35 meter. De finale is voor donderdag. Vannacht blijft het helder bij minima rond 17 graden. Morgen is het zonnig bij maxima tot 29 graden.
0: En onderweg nog even kijken. Twee files gemeld op de Vlaamse snelwegen van langer dan 5 minuten. Richting Antwerpen is dat op de E19 zelfs een half uur extra tussen Mechelen-Noord en Rumst. Richting Brussel op de E19 is het een kwartier aanschuiven tussen Kontich en Rumst. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar wel minder dan 5 minuten mee.
3: Q Music. Q Summer Mix. Dimitri Wouter.

0: Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. De Europese Unie en de Verenigde Naties staan klaar om noodhulp te bieden na de zware aardbeving in Colombia. De Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen laat weten dat de Europese satellietdienst al is ingezet om te zien waar er hulp nodig is. Bij de aardbeving kwamen al 111 mensen om. Er vielen ook zeker 80 gewonden en er zitten nog verschillende mensen onder het puin. Volgens Buitenlandse Zaken zijn er voorlopig geen Belgische slachtoffers bij. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders laat de telecomwaakhond onderzoeken waarom de prijzen voor live voetbal op tv zo fors gestegen zijn. Sommige abonnementen zijn op 2 jaar tijd 75% duurder geworden. Dat is onder meer het geval bij Telenet. Je hoort Rob Beenders.
2: Ik wil nu weten of wat Telenet doet wettelijk wel oké is. Maar daarnaast wil ik ook wel al die pakketten die telecomoperatoren op de markt brengen grondig onderzoeken. Want wat zien we? Er ontstaan pakketten, je schrijft daarop in. Je krijgt dan een heel aanbod van gsm, internet, maar ook streamingdiensten op tv. Maar dan zie je dat jaar na jaar die prijs heel fel stijgt. En dat is toch een evolutie waar we naar moeten kijken en desnoods toch maatregelen moeten nemen.
1: Volgens Telenet zit er in de pakketten gewoon veel meer competities en sporten dan voorheen. Op het EK Atletiek in Birmingham is Isaac Kimeli 9e geworden in de finale van de 5000 meter. Hij liep die in 13 minuten, 23 seconden en 1700ste. Eerder vanavond stootte Delphine Nkansa door naar de finale van de 100 meter. Zij werd 2e in haar reeks in de halve finale. Rani Roosjes werd 4e in haar reeks en is daarmee uitgeschakeld. In het hinkstap springen gaan Ilona Masson en Salia Ghis naar de finale. Die is voor donderdag. Vannacht blijft het helder bij minima rond 17 graden. Morgen zonnig en maximaal tot 29 graden. Ook de dag daarna blijft het zonnig en warm. Donderdag en vrijdag zelfs tot 35 graden.
0: Q Music. Q Summer Mix. Dimitri Wouters.

0: Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. De Europese Unie en de Verenigde Naties staan klaar om noodhulp te bieden na de zware aardbeving in Colombia. De Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen laat weten dat de Europese satellietdienst al is ingezet om te zien waar er hulp nodig is. Bij de aardbeving kwamen al 111 mensen om. Er vielen ook zeker 80 gewonden. Er zitten nog altijd mensen onder het puin. Volgens Buitenlandse Zaken zijn er voorlopig geen Belgische slachtoffers. In verschillende delen van Azië zijn nu al meer dan 1 miljoen mensen geëvacueerd door tyfoon Dolphin. De storm is aan land gegaan via de oostkust van China met rukwinden tot wel 150 km per uur. Er zijn ook grote overstromingen. De afgelopen dagen zorgde de tyfoon ook al in Japan en Taiwan voor zware regenval en felle wind. Op het EK Atletiek in Birmingham heeft ons land een eerste medaille te pakken. Delphine Nkansa sprintte naar brons op de 100 meter. Ze liep die in 11 seconden en 600ste en verbeterde zo voor de tweede keer vandaag haar persoonlijk record. Isaac Kimeli werd 9e in de finale van de 5000 meter. En de Belgian Waffles, onze gemengde aflossingsploeg, werden laatste in de finale van de 4x400 meter. Vannacht blijft het helder bij minima rond 17 graden. Morgen zonnig en maxima tot 29 graden.